edelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden, ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. En Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, die in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobbey. En vannacht zijn ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer nog te trekken, dus regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NPO.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 5 uur vannacht geldt code oranje en vanuit België trekken er weer nieuwe buien het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer, onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest, de eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer dan nog, te trekken dus regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur die daalt niet veel, naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet wel dan de afgelopen dagen. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. De komende dagen wordt het weer iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt zeker nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis in brand met een rieten dak. En door blikseminslag zijn er ook nog problemen op het spoor. En verder zijn er ook veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de Titi in Assen was dat. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en ook veel regen in korte tijd. En ook is de kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. En ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranjespit Brian Brobby. En rond deze tijd volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest, de eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer nog altijd dus regen en onweersbuien. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over, met veel ontladingen. Tot 5:00 geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en in Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. En door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen gebeurde dat. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt de aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtweerinstallaties en droneopslagplaatsen. En ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranjespits Brian Brobbey. De ontknoping in de pool van Argentinië is nu bezig. De tweede helft begint zo. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden. En even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. Het weer in ons land, er trekken dus nog regen- en onweersbuien over. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal nog altijd 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken. Ook zijn er problemen op het spoor. En verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. En gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden mensen worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. Een ontknoping in de pool van Argentinië, die is net geweest. Daar gaat naast Argentinië ook Oostenrijk en Algerije door. Die speelden in een spectaculaire wedstrijd 3-3 gelijk. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Het weer nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Michel Topper, dankjewel.
3: Ster. Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
7: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
8: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Ilse de Lange in concert. IlseDeLange.com.
9: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: De T van

0: heb het al een keer gezegd. Het is Rain Me In met EI en niet met AI. Maar oh mijn hemel, wat een nacht was het, hè? Zo, heb je er ook zo wakker van gelegen? Ja, we hebben weer een onderwerp om over te praten. Het weer. Gewoon, het gaat echt alleen maar over het weer. Het spijt me. Maar ja, het is wel gewoon accuraat. Iets anders dan? Nou, als je een viool toevoegt aan een van de meest emotionele nummers ooit, om het nog emotioneler te maken, oh, dan word je daar toch wel echt een partij misselijk van, joh.
1: Begin je zondag.
2: De thee van Bannas.
0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. Topper. Ja, sommige covers die doen dat bij mij. Het is geen negatieve misselijkheid trouwens, maar dat muziek ineens je emoties eigenlijk nog erger maakt. Alsof het origineel dat niet al genoeg had gedaan, krijg je een cover die dat dan extra erbovenop gooit. Luister maar zelf. Okay.

Ja, dit is de cover van Thomas Parrish. En ik denk serieus, als Prince nog leefde, dat hij dit een geweldige versie had gevonden. Ja, tegelijkertijd ben ik ook wel blij dat er geen volledige versie van is, want dan zou ik echt de hele dag huilen. Ik weet niet, het geluid van een viool, het raakt gewoon iets in mij. Ik weet niet wat het is. Misschien dat ik in een vorig leven er iets mee had, want ik speel helemaal niks op dit moment. Ja, alleen mijn eigen gitaar, maar goed, hè, dat is weer wat anders. Toch wordt mijn deeltrack van vandaag Purple Rain. En hopelijk houden we het met z'n allen ook gewoon droog. Want het weer, dat laat het niet lijken. Welke deeltrack wil jij horen en waarom? Of is er iets anders wat je kwijt wil over je dag of het leven? Laat je dan horen via de NPO Luister-app.

0: Bas, lievertje. Mooiste moment van de dag is morgens als je je ogen open doet. Dan weten we hebben er een. We hebben weer een dag. Hoppa.
1: NPO Radio 2. De hele zomer.

0: Alexis Jordan is niet de enige die happy is. Marion is dat ook.
1: Goedemorgen Thomas en Youssef Toppers. Het is weer dansweer deze ochtend. Heerlijk op jullie mooie muziek. Fijne uitzending.
0: Verder komen er ook wat andere mededelingen binnen via de NPO-lijst. Eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde, maar dan met verschillende mensen. Jennifer die zegt, nou, ik heb meteen mijn ramen opengegooid. Wat is het heerlijk buiten. En was er onweer? Ik heb er schijnbaar doorheen geslapen. Hoe dan? Hoe heb je daar doorheen geslapen? De lucht klonk alsof het trek had. Het was gewoon een maag wat overstuur was. En dan zeg maar niet aan zijn trekken kwam. En dan 2 uur lang overstuur was. En daarna kwam er heel veel regen uit de lucht. En toen kwam er discoverlichting bij. Alsof de Bee Gees ook aanwezig waren. Hoe bedoel je, je hebt er doorheen geslapen? Hoe bedoel je? Nou ja, Bert die heeft besloten om naar buiten te lopen. En die zegt het is inderdaad cool. En Koen die reageert op het liedje dat ik draaide van Prince voordat je Alexis Jordan hoorde. Die zegt, Thanos, ik snap je gevoel bij het horen van een viool. Mocht je het gemist hebben. Er is iets met de viool waardoor ik kan het niet plaatsen. Maar het raakt gewoon iets in mij waardoor ik gewoon misselijk word en wil huilen. Maar Koen die zegt, sorry, dit klinkt gewoon als een straatartiest. Afgekeurd wat mij betreft, maar geniet van je uitzending. Hoe bedoel je geniet van je uitzending? Hoe bedoel je vindt dit? Ik ga hem gewoon nog een keer laten horen. Oh.

0: Thanks Koen, 6 uur 29, dag verpest.
1: De deeltrek.
0: Nou, laten we dan maar kijken wat jij leuk vindt om te horen. Er komt een bericht binnen van Abel. Nee, meerdere berichten. En Abel die probeert het elk weekend weer. Abel die wil altijd al zijn liedjes er doorheen krijgen. En Abel is een persoon die altijd best wel thematisch denkt. Hij zegt dan, nou, als je dit liedje niet hebt, hier zit Rain in, dan kan dit liedje wel met Rain. En als de zon schijnt, dan komt hij met allemaal varianten van de zon. Het is heel grappig en ik vind dat heel erg leuk. Dat siert hem heel erg. Dus nu komen wij met deze rammer. Ik moet zeggen, ik ken deze zelf niet. Heather Nova, London Rain, maar dan de Nederlandse Rain. Speciaal voor jou dan.
1: De deeltrek.

Foreigner, say you will. Dit wil je niet voorstellen als je na een lange vlucht en een droomvakantie het vliegtuig uitstapt. Je bent klaar om naar huis te gaan tot ineens de douane jouw naam roept. Er is namelijk een koffer gevonden met drugs erin. En aan die koffer hangt jouw bagagelabel. Hè? Volgens een onderzoek van CTV W5 gebeurt dit soms echt. Criminelen die zouden labels van echte reizigers gebruiken om andere koffers door het systeem te krijgen. Bijvoorbeeld wanneer een koffer even onbeheerd staat of bij de drukte rond de bagageband. Zeg, ga je even plassen, zet je je koffer neer. Ja, dat zijn de momenten dat zij allemaal gaan inslaan. Maar gelukkig zijn er veel controles op luchthavens en komt dit niet heel erg vaak voor. Maar juist daarom raden experts wel aan om je bagagelabel na je vlucht weg te gooien en je koffer goed in de gaten te houden. En ik wil je niet bang maken, maar ik wil ook voorkomen dat je dadelijk in een Netflix-docu belandt. Tenzij natuurlijk je een manier zoekt om beroemd te worden. Dan heb ik niks gezegd. Laat die koffer daar liggen en dan zie ik jou op Netflix.

0: Soms zorgen twee random Duitse zwanen ineens voor een online vriendschap.
1: Zo, guten Morgen.
0: Ik reageerde op één TikTok-video van Two Swans en Mark. Hij zwemt elke ochtend met twee zwanen. Soms doet hij dat ook met zijn vrouw. En ik ben soms een tikkeltje sadistisch en dacht, in deze video zien we dat de zwanen de beste Mark gaan aanvallen. Heb ik gewoon getypt als comment. Maar ik weet niet wat het is. Ze hebben hem geaccepteerd. Misschien denken ze ook dat hij een zwaan is. Want zwanen, in mijn wereld, vallen altijd random mensen aan op straat. Zeker als ze net baby's hebben, dan, wauw, dan is iedereen hun vijand. En dat herkent iedereen, denk ik wel. Zeker ook als je fietst, hè, langs het water. En dan, als ze dan daar staan met die kinderen, dan ineens random gaan ze hun nek uitsteken om jouw enkel te pakken. Want ja, het is ineens hun fietspad, het is hun gemeente, het is wij en niemand anders. Maar goed, hoe dan ook, ik reageerde dus op die video. En uiteindelijk heeft Mark mij een DM gestuurd met,
1: Oh, guten Morgen.
0: En toen vertelde hij, ja, ik doe dit vaker met mijn vrouw. En hoe is het met jou? En wil je ook een keer meezwemmen met de zwanen?
1: Zo, oh, guten Morgen.
0: Ja, ik hou van Mark. Hij is mijn nieuwe niet-Disney-held. De enige man die het voor elkaar krijgt om bevriend te zijn met zwanen, zonder dat hij eruit wordt gejaagd door de hele vijver.
1: Zo, oh, guten Morgen.
0: En hij is ook het bewijs dat ik ook complimenten kan geven aan goede mannen.

0: Radio 2 met California Dreaming. Ja, mocht je het leuk vinden om een kijkje achter de schermen te nemen en te zien, ja, gewoon even een interactiemoment, dan kan dat via TikTok. We zijn live at Tanas Hayebi. Maar ik moet wel zeggen, rond dit tijdstip zijn er ook altijd een beetje vreemde eenden in de bijt wakker. Zo zegt GGZ Pro Max. Fijn om te zien dat jij je reclassering deze keer serieus neemt. Ik weet niet eens wat je daarmee bedoelt. Maar dat soort mensen zitten er ook tussen. Nou, vind je het gezellig? Kom er dan ook bij de GGZ, die kijkt gezellig mee. En zo meteen gaan we het ook hebben over het volgende. Wat doe je als je partner je zo erg ergert dat je even moet vechten tegen de neiging om ze op marktplaats te zetten? Jawel, we gaan de partners aanvallen vandaag. Nee, grapje. Maar wat doe je als je partner je zo ergert dat je even moet vechten tegen de neiging om ze op marktplaats te zetten? Neem het met een korreltje zout. Het is allemaal gezellig bedoeld. En ik ga natuurlijk ook wat delen. Desondanks het feit dat ik helemaal niet in een relatie zit. Ja, wat daaruit gaat komen, dat hoor je allemaal zo direct. En één uitleg wil ik ook even geven. Want Floris die zegt via de NPO-luisterapp: waarom zeg jij 10 keer achter elkaar what do you mean? Ik probeer... hoe bedoel je? Ik probeer rustig wakker te worden. En ik vind het echt vervelend dat ik niet rustig wakker kan worden. Het is niet zo serieus allemaal. Het komt van een meme. Ik leer hier gewoon mensen ook wat bij van memes. En andersom kan ik ook wat leren. Nou, daarmee is alles gezegd voor nu.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster.
3: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
4: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
5: Dat gaan we vieren.
4: Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Brilbeu, lenzen zat of... Wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
14: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
15: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
16: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
16: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Eén jongen. Twee eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
17: Het is 7 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaiden in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door een inslag. Tussen Gouda en Boskoop redden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media wordt er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, zon en wolken vandaag en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets minder warm dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jeroen Topper, dankjewel.
18: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt en literpak. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
20: Harder dan ik hebben kan.

0: langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Bluff en vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
10: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
11: De T van Panas.
12: Max.
13: Zomer op je radio.
14: Leuk hoor, die thee van Tadas, maar ik heb liever koffie. Mag ik hem zwart, alsjeblieft? Dank je, lieverd.

0: voor Kate Ryan hoorde je net hier op NPO Radio DOS?
1: Nee.
0: Toi?
1: Nee.
0: Deu. Oh ja. Oké. Okay. Ik weet niet of deze vraag het randje opzoekt, maar tegelijkertijd is hij ook gewoon heel erg grappig.
2: Goedemorgen. Bakkie doen.
0: Online werd massaal gereageerd toen ik dit onderwerp voorbij zag komen. Wat doe je als je partner je zo ergert dat je even moet vechten tegen de neiging om ze op marktplaats te zetten? Ja, zo schreef iemand: ik zie dat we tegelijkertijd aan het menstrueren zijn. En voor de duidelijkheid, dat was een reactie van een vrouw op een man. Verder zag ik reacties als: ik tolereer geen disrespect van iemand waarvoor ik mijn standaarden heb verlaagd. Of: ik vind het fijn dat je lengte niet in de weg staat van je zelfverzekerdheid. Ik vind het mooi voor je dat je zo simpel kunt denken als het aankomt op ingewikkelde vraagstukken. Maar deze spant echt de kroon, hoor. Wow, mijn tweede partner zou dit nooit gezegd hebben. Ja. Kom maar door. Wat doe je als je partner je zo ergert dat je even moet vechten tegen de neiging om ze op marktplaats te zetten? Ik ben benieuwd naar de creatieve, grappige en eerlijke antwoorden. En dat kan je ook allemaal delen via de NPO Luister app. Kijk, ik ben zelf single. Ik heb natuurlijk wel gedate. En ik heb ook wel eens wat naar iemands hoofd geslingerd. Maar na het lezen van deze reacties realiseer ik me dat mijn volledige gemeenheid, de potentie daarvan, nog lang niet is benut. Nog lang niet.

0: plaatjes aan en afkondigt en verder de kop houdt. Zoek lekker een ander station, want dit is tot 9 uur Tannas.
1: De zon schijnt met NPO Radio 2. De hele zomer lang.

0: We hebben het vandaag over het volgende. Wat doe je als je partner je zo ergert dat je even moet vechten tegen de neiging om ze op marktplaats te zetten?
1: Goedemorgen. Bakkie doen.
0: Abel die zegt even naar de koeien toe. Die vinden het ook maar stom. Ze roepen boe naar mijn vrouw. Ron die zegt, ik luister echt naar je. Daarom weet ik precies wanneer ik moet knikken. Dat is niet alles. Frank die zegt, ik ben niet doof. Ik neem gewoon selectief deel aan onze gesprekken. Anouk zegt, als uitstelgedrag een Olympische sport was, dan had jij je inschrijving morgen gedaan. Lianne zegt, jij bent de type dat de vaatwasser opent om er één kopje uit te halen en de rest voor mij te laten staan. Oh, dat zijn wel echt hele irritante types. En Ronny die stuurt het volgende.
2: Nou, dan als het ooit met mij zover komt dat ik een vrouw op marktplaats moet zetten, doe ik dat niet. Je gaat de kliko in.
0: Okay.
2: Je kunt een ander toch niet, wat jij hebt meegemaakt.
0: Ja, dat kan ook inderdaad. Je hoeft niet al je rommel op marktplaats te zetten. Je kan je rommel ook gewoon netjes recyclen.

0: Ja, na die onweer van gisternacht zou je denken... nou, misschien dat het dan nu wat koeler wordt. Nee hoor, de zon schijnt weer. Maar de wolken zijn er ook en het is natuurlijk ook wat minder heet... dan de afgelopen dagen. Het wordt vandaag rond de 25 tot 30 graden. Gaan we over op de NOS Headlines van 7:30... verzorgd door City Dijkers. Goedemorgen.
1: Hey Thanos, goedemorgen. Ja, flink noodweer op sommige plekken vannacht. Je zei het al, er trokken zware regen- en onweersbuien over... die vooral in het westen van het land voor wateroverlast zorgden... Ook sloeg de bliksem op meerdere plekken in. In Boskoop in Zuid-Holland brandde bijvoorbeeld een loods volledig af. En in Groningen gebeurde dat ook. In Denemarken en Tsjechië zijn gisteren nog de hoogste temperaturen genoteerd... sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor het staakt het vuren te schenden. En op het WK zijn alle groepsduels nu echt gespeeld. De laatste wedstrijd was Argentinië tegen Jordanië vannacht. Lionel Messi die werd gespaard omdat Argentinië al zeker was van plaatsing voor de volgende ronde. Maar een half uur voor het einde mocht hij toch eventjes invallen. En ja hoor, het was weer raak.
2: Messi, ja hoor. Lionel Messi pakt ook in deze wedstrijd zijn doelpunt mee. Dat wordt gevierd door zijn echtgenoot op de tribune. Zijn zesde op dit wereldkampioenschap. En als enige heeft hij nu 7 WK-wedstrijden op een rij een goal gemaakt.
1: En Argentinië won mede door die treffer met 3-1 van Jordanië. En is groepswinnaar. In de knock-outfase treft Argentinië het verrassende Kaapverdië.
0: Het klinkt wel alsof die commentator echt er helemaal klaar mee is. Ja hoor, Messi heeft weer gescoord. Ja.
1: Bijna geen verrassing, hè?
0: Ja, maar... naar de tribune, naar zijn vrouw. Ja, nou, hij is als de enige voor de 7e keer gescoord tijdens het. Dit is de eerste keer dat je geen enthousiasme hoort.
1: Of een klein beetje in verdediging. Misschien dat dit
0: is iemand die Cristiano Ronaldo leuk vindt. Dit hoor je gewoon. Dit is iemand die vindt Ronaldo. Die zou schreeuwen voor Ronaldo, maar niet voor Messi. Ik wil niet stoken, maar wie is deze commentator?
1: Of het was eventjes na de wedstrijd dat hij. Dit is waarschijnlijk door de samenvatting. Dat hij het al heeft gezien en dat hij al dacht van: oh, daar komt hij aan.
0: Nee, dat is niet waar. Nee, dat wil ik niet geloven.
1: Nee?
0: Nee, nee. Laten we gewoon stoken, is veel leuker, joh. Cindy Topper, dankjewel. Zometeen kun je een thee van Thanos autogeurhanger winnen. Zeker handig als je een muffe geur in je auto hebt hangen. En, of je hebt geen auto, kan ook. En je hebt 4 keer doorgespoeld in je toilet. Geeft je een reminder dat er iets meer nodig is dan alleen doorspoelen. Ja, dat kan. Ja, onze thee van Thanos autogeurhanger dus to the rescue. Het enige wat je ervoor hoeft te doen is minimaal 2 van de 3 fragmenten... die Google heeft vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands correct te raden. En meespelen kan met dit spel door het woord zomer in te sturen... via de NPO Luister app. Het woord zomer. En wil je alvast weten waar je aan toe bent met dit spel? I got you!
3: Het had beter gemoeten voor lessen in de liefde.
0: Het had beter gemoeten in de lessen van de liefde. Durf je mee te spelen? Stuur het woord zomer. Via de NPO Luister app dus. Terwijl je dat doet hoor je Bad English met...

0: 0800 11 22. De lijnen staan wagenwijd open. Niet alleen de lijnen, nee, grapje. 0800 11 22. Bel nu naar de studio.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: 3 fragmenten, 1 taak en dat is minimaal 2 van de 3 correct te raden. Het zit zo, Google die heeft Engelstalige liedjes op een saaie manier vertaald naar het Nederlands. En als het jou lukt om de opdracht te voltooien, win je een thee van Tannas autogeurhanger. En beslis je welke van de 3 liedjes we in zijn volledigheid moeten draaien. Lukt het je niet, dan krijg je alleen het laatste. Je kan bellen naar de studio 0800 11 22. Ik blijf net zo lang wachten totdat er iemand belt en durft om mee te spelen. Hier tijdens dit programma slaan we geen enkel spel over, ook omdat iemand het niet durft. 0800 11 22. Ik kan zeggen Pearl Jam. Die willen we onder andere draaien zo direct. Als dat lukt natuurlijk, want het hangt er vanaf hoe lang we moeten wachten. 0800 11 22.

0: 0800 1122. 0800 1122. 0800 1122. 0800 1122. Goedemorgen, met wie spreek ik? Ik zei goedemorgen, met wie spreek ik?
1: Hey, goedemorgen, je spreekt met Dennis.
0: Met wie?
1: Met Dennis.
0: RS?
1: Nee, Dennis.
0: Dennis!
1: Yes.
0: Dennis. Ik weet niet waarom ik RS hoorde. Dennis Topper, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Waar gaat de rit naartoe?
1: De rit gaat huiswaarts. Ik heb vannacht gewerkt.
0: Oké, okay, wat voor werk doe je als ik vragen mag?
1: Ik werk in de crisisdienst, bij GGZ.
0: Oh, wat goed. Die hebben we bij TikTok ook.
1: Ja, die heb je bij TikTok ook.
0: Ja, precies. Ja. En op Instagram heb je het ook. Ze kijken altijd mee. Kijk jij ook altijd mee?
1: Nee, ik kijk niet altijd mee. Nee.
0: Jij doet één oogje dicht.
1: Ja, precies. Dat probeer ik in ieder geval wel. Ik heb vannacht weinig geslapen, maar ik heb mijn best gedaan.
0: Je bent een topper. Superleuk dat je er bent. Ben je er klaar voor om dit spel te spelen?
1: Yes, ik ga een poging maken.
2: Even Google vertalen.
0: Komt de allereerste.
3: Alle dromen die we aan het opbouwen waren, we hebben ze nooit waargemaakt. Het had beter gekund. Het had beter gemoeten voor lessen in de liefde.
0: Zeg het maar, Dennis.
1: Ik denk dat dat Lessons in Love is van Level 42.
0: Inderdaad, komt de volgende.
3: Je zag het beste in me, je hebt me opgetild toen ik het zelf... Je zag het beste in me, je hebt me opgetild toen ik het zelf niet meer aankon. Je gaf me vertrouwen omdat je geloofde ik ben wie ik ben, omdat je van me hield. O, schat.
1: Oh, you lift me up. Dat je van me hield, o, schat.
0: Ja, vooral dat laatste stukje, als je dat correct vertaalt, dan heb je hem.
1: Ja, oh dear, oh my love. Wat een
0: dikke. Nee, hè?
1: Weet ik zo niet, Thomas. Nee.
0: Daarom zei ik al, je moet het laatste deel vertalen, dan ben je er al. Maar geef niet, je hebt nog een kans om die thee van Tannas autogeurhanger te winnen. Komt de allerlaatste.
3: Ja, ik was de aansluiting kwijt, maar dat kwam niet doordat ik te weinig wist. Ik wist gewoon te veel. MM maakt dat me gek. Maakt dat me gek. Maakt dat me gek.
1: Maakt dat me gek. Ik doe maar even een crazy.
0: Met Crazy. En dat betekent dus dat jij een thee van Tannas autogeurhanger wint. Want je hebt het twee goed. En vandaag is het spelthema zomer. En de reden weet je inmiddels al. Om de zomer extra te vieren hebben we 3 hits uit week 26 gekozen. Elk uit een ander decennium. Dus welk van de 3 wil je horen, lieve Dennis?
1: Ik ga voor Nals Barty.
0: Ja, ga je daarvoor, ja. Crazy?
1: Ja,
0: past lekker. Ook wel een beetje bij het vakgebied waar je zit. De GGZ kijkt mee. Dankjewel voor het bellen, topper.
1: Geen dank. Fijne uitzending. Hoi, hoi.

Just breathe. Geloof het of niet, soms vergeten we om dat gewoon te doen. Hè? Even ademhalen, even gewoon weer teruggaan naar je lichaam en even aanvoelen dat je zuurstof nodig hebt. Tuurlijk, we halen automatisch adem, maar soms heb je gewoon die diepe adem. Weet je wat, als je even diep... Even 1 seconde vasthouden en dan eruit. Klinkt heel zweverig, maar geloof me, ik ging naar therapie. Toen zei ze, weet je wat jij moet doen? Ademhalen. En sinds ik dat had gedaan, ineens ging het stukken beter. Ben niet meer gegaan naar de... Ik heb het niet laten weten dat ik niet meer zou komen opdagen. Ik dacht, ademhalen is het. Af en toe moet je dat gewoon doen. Ik moest er heel veel geld voor neerleggen. Jou heb ik het in 10 seconden verteld. You're welcome. Nu dansen we het er weer even uit, hè. Juan met Adios Lepido.

0: NPO Radio 2.
1: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
2: Sorry, het is WK.
3: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Oranje fans opgelet.

0: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2.000 een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
2: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
1: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
2: Ilse de Lange in concert. ilsedelange.com.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
7: Nu bij Dirk, Mora Megamix, 3,29. Perfect voor het WK.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
9: Hoor je muziek van Son Mieu voorbij komen na het 8 uur journaal. Van de NOS-verzorgster Sidi Dijkers. Goedemorgen.
10: Uiteraard, goedemorgen. De flinke onweersbuien van gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen voor problemen gezorgd. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. En op een aantal plekken brak ook brand uit door blikseminslag. Zo ook in Wassenaar.
11: De brand die is dus in de daknok ontstaan. In die woning zit een extra zoldertje met een vliezertrap. Dat zoldertje is helemaal weggebrand. En de vliezertrap ook. Dus de brandweer kan van binnenuit niet meer blussen. Er was een gezin aanwezig. Die hebben zichzelf in veiligheid kunnen brengen. De kat die was ook aanwezig. En die heeft de brandweer later gered. En die hebben we overgedragen aan de eigenaar.
10: Ook op andere plekken ontstond brand door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij ook iemand gewond. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn nog duizenden mensen dakloos. Met 10.000 mensen is nog altijd geen contact. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren ook afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal erkennen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen in Hongarije. Er waren gisteravond en vannacht veel wedstrijden op het WK-voetbal. Zo plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich voor de volgende ronde. En ook Portugal en Colombia, die speelden tegen elkaar. Het was de 25e WK-wedstrijd van Cristiano Ronaldo ook. Maar hij kon niet scoren. Het werd 0-0. Colombia was sterker, zag commentator Arman Afsaroglu.
12: Kansen genoeg in Miami. Prachtige wedstrijd met een heel aanstekelijk spelend Colombia. Maar goals kwamen er niet. Portugal eindigt als tweede in deze pool die gewonnen wordt door een ijzersterk Colombia.
10: Ook Congo plaatste zich in die groep als een van de beste nummers 3. Vanmorgen vroeg hadden we ook nog Argentinië tegen Jordanië. Argentinië was al geplaatst en in die pool zijn ook Oostenrijk en Algerije door.
9: Ja, en Messi had hem wel gescoord.
10: Ja.
9: Ja, ik wil niet stoken, maar Messi had dus wel gescoord.
10: En Ronaldo niet.
9: En Ronaldo niet, ja.
10: Dat is het verschil. Het weer, zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. Het wordt 25 graden in het westen vandaag tot 30 graden in het oosten.
9: Cindy Topper, dankjewel.
13: Ster. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
16: Huh? Mart, wat ga je doen?
17: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
18: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Lieslot, wat ben je aan het doen?
20: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
19: Dus?
20: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
19: Met superkorting.
20: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
19: Prijsvrije vakanties.
18: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: De T van

met Multicolor. Vanaf vandaag staan de temperaturen weer op standje lekker in plaats van poepoe. En daar houden we weer helemaal van. En muzikaal gezien past daar ook één track bij, namelijk I Love Life van Bakermat en Radi.

0: Lodewijk vanuit Twente en Rani Shedden vanuit de studio. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zo direct duiken we in de lyrics van I Love Life om jullie wat beter te leren kennen. Maar eerst wil ik het hebben over de sound van de track. Bakerman, de saxofoon die wordt steeds groter en vrolijker. Terwijl ja, de sound van een saxofoon op TikTok nu juist wordt gekoppeld aan best wel dramatische gebeurtenissen. Dus waar zat jij met je gedachten toen je deze track maakte? En hoe kwam je bij dat deze sound past bij het houden van het leven?
1: Ik hou zelf veel meer van oude jazz, dus een beetje swing jazz. En dat is altijd super vrolijk. Dus ik denk dat inderdaad de trending sound op TikTok is volgens mij een soort 80s tune met een heel langzaam saxofoon met heel veel reverb.
0: Klopt.
1: Maar dus ik hou van een saxofoon als vrolijk instrument. Dus dat is sowieso altijd mijn insteek. En deze track heb ik in een dag gemaakt, de instrumental, omdat het... Ik wilde iets heel erg vrolijks maken en dat kwam er eigenlijk meteen wel uit.
0: Maar je was gewoon vrolijk en je ging zitten en dit kwam eruit. Is het eigenlijk zo simpel geweest?
1: Zo simpel kan het zijn, ja. Want het begint natuurlijk met zo'n baslijntje. Als je dat baslijntje al hebt, dan bouw je eigenlijk alles eromheen. Dus ik ging zitten, ik heb de beat gemaakt en een baslijntje. En toen steeds meer, ik noem dat dan aankleden. Dus dan kleed ik hem steeds meer aan met een pianootje erbij. En dan helemaal op het eind vind ik dan dat er ook nog een saxofoontje bij moet. Maar toen had ik nog geen vocal.
0: Aha, en toen kwam de vocal inderdaad erbij. Dat vertel je ook met een glimlach. Vind het wel mooi dat de saxofoon aan het einde kwam en dat de klapper dan van Rani is. En Rani, wat mij echt heel erg opvalt bij jou, is dat je bij samenwerkingen vaak ook echt ook die vrolijke kant opzoekt. Maar in je eigen muziek, bijvoorbeeld je nieuwe single ook, wat het checken waard is, Your Honor, is dat allemaal wat kwetsbaarder.
2: Mm-hmm.
0: Allebei heel mooi. Maar hoe bepaal je welke kant je laat zien? Ging je gewoon mee in de vrolijkheid van Bakermat of hoe zit dat?
2: Ik denk dat het gewoon goed omschrijft wie ik ben als persoon. Alle lagen die ik ben. Vrolijk, emotioneel, kwetsbaar. En het ene channel ik hierin, het andere channel ik daarin. En ik vind het gewoon leuk om juist in die samenwerking, waarin die werelden zo leuk blenden, om dat daarin te doen.
0: Waar dacht je aan toen je het schreef?
2: Dit nummer.
0: Ja?
2: Dit nummer heb ik eigenlijk niet geschreven. Bakermat stuurde het naar me op. En toen hebben we wel nog samen wat dingetjes getweaked aan de lyrics.
1: Ja, we hebben getweaked aan de originele... Ik had al een tekstje liggen, maar... Nou ja, je hebt nog best wel wat aanpassingen gedaan.
2: Ja, klopt. We hebben samen...
0: Don't be shy. Wees niet verlegen. Je hebt best wel wat aanpassingen
2: gedaan. Ja. Nou, zijn we dus in de studio gegaan en hebben we het uiteindelijk gewoon helemaal opgenomen. En toch inderdaad een beetje gepersonaliseerd. Een beetje naar mijn eigen wereld getrokken.
0: Hoeveel procent was het, Lodewijk? 85% heeft veranderd?
1: Ik had al een tekstje geschreven. Ik had een soort van simpel idee van... ik wil gewoon een nummer wat gewoon heel ongecompliceerd vrolijk is. Dus toen had ik al een soort van I Love Life in mijn hoofd. Het kan niet eenvoudiger dan dat. En om dat thema al een beetje wat teksten geschreven. Maar ja, toen hebben we samen... Toen waren er toch nog een paar dingen waar je het niet mee eens was. En dat is heel goed, want dat heeft het nummer verbeterd. En we hebben eigenlijk samen in een dag in Twente, in mijn studio hier, hebben gewoon de lyrics veranderd en alles opgenomen.
0: Zodat jullie echt allebei samenkomen over wanneer het aankomt op het houden van het leven.
2: Ja, en eigenlijk wil ik daar nog aan toevoegen. Het nummer lijkt heel vrolijk, zeg maar. Het is heel vrolijk. Maar juist in die verses zit ook best wel wat emotie in. Het vertelt het veel meer het verhaal. En ik denk dat dat zo nice is aan dit nummer, voor mij in ieder geval, waardoor ik er heel erg aan kan relaten, ook persoonlijk.
0: Ja, je gaat slapen en je hebt sunshine on your mind en je laat alles en iedereen aan de kant, je kiest voor jezelf.
2: Ja, precies.
0: Het is echt wel wat, inderdaad hoor, het heeft echt wel inhoud, maar het is ook gewoon lekker catchy. Het klopt gewoon helemaal. Ja, over die lyrics dan ook gesproken, daar gaan we zo meteen jullie allebei aan de tand voelen, dus dat komt goed. Nu is tijd voor Smash Mouth. Dit is Walking on the Sun. We blijven in de zonnethema vandaag.

0: de lijn heb ik Bakermat in de studio. Rani, want hun track I Love Life hoor je deze hele maand tijdens de thee van Tadas. Ja, we duiken in de lyrics van I Love Life. Want aan de hand daarvan leren we jullie ook wat beter kennen. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja. Jazeker.
0: Ja, je hebt ook niet echt een keus. Maar ik vind het altijd leuk om die vraag toch te stellen. In de hoop dat iemand een keer zegt, nee, ik ben er niet klaar voor. Je was net nog een appel aan het eten. Heb je hem doorgeslikt?
1: Ja, hij is helemaal weg.
0: Oké. Okay. Vragenvuur. Vragenvuur. Komt de allereerste lyric. I've been through hell and I'm still singing this song. Ja, iedereen die maakt moeilijke momenten mee. Welke periode heeft jouw Bakermat gevormd en waar ben je nu trots op?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Nou, ik heb dit gewoon in mijn hele leven.
0: Jij mag zelf kiezen welk deel van je leven je wilt delen.
1: Ik heb helemaal in het begin van mijn carrière best wel veel, best wel veel mensen die mijn muziek niet tof vonden ook. En die daar heel erg vocaal in waren. En die zelfs met Facebookpagina's en zo daar toch wel fanatiek tegenin aan het druisen waren. En dat vond ik toen heel moeilijk. Maar uiteindelijk ben ik daarmee om kunnen gaan. En ben ik nu eigenlijk veel minder gevoelig voor dat soort dingen. Voor negatieve feedback op mijn muziek of op mijn optredens. Dus ja, toen vond ik dat heel moeilijk. En nu ben ik best wel blij dat ik dat heb meegemaakt.
0: Dat hoor je eigenlijk niet heel vaak, dat mensen op Facebook boos worden op muziek. Meestal is het dat ze boos zijn op juicy details van iemands leven.
1: Ja, maar het was denk ik omdat ik kwam met een totaal nieuw genre. En dat was in de underground house wereld, zeg maar. Vonden ze dat heel cheesy en commercieel. En ze vonden dat ik house muziek kapot maakte daarmee.
0: Jeetje.
1: Wat inmiddels ook heel bizar is, vind ik. Maar goed, destijds was dat de mening.
0: Nee, je hebt het kapot gemaakt in positieve zin.
1: Je hebt geruïneerd
0: op een positieve manier. In mijn straat is dat positief. Oké, nou komt de volgende. I forgot what I lost. Rani, wat is iets uit je verleden dat je hebt losgelaten, maar waar je uiteindelijk sterker door bent geworden?
2: Oeh, wat ik heb losgelaten. Nou, ik denk dat dat wel heel goed aansluit op wat jij zegt, Lodewijk.
0: Jij bent ook op Facebook geplaatst?
2: Nee. Maar zo kritisch op jezelf zijn. En een soort van dat stemmetje in je hoofd horen elke keer die je naar beneden haalt. En ik zeg het nu, maar het is natuurlijk een proces. En het is natuurlijk niet nu helemaal weg. Maar het is wel iets waar ik echt actief mee bezig ben om dat los te laten.
0: Dus het is iets wat nog speelt, maar waar je wel elke dag sterker door wordt.
2: Ja. Zo zou ik het zeggen.
0: Sterk,
2: ja.
0: Sterk. Heel, heel erg mooi. I woke up, I got sunshine on my mind. Deze vraag is voor jullie allebei. Eerst Rani, wat is het eerste kleine dingetje in de ochtend waar jij blij van wordt?
2: Zon, sowieso.
0: Niet deze zon, toch wel?
2: Ja, ik hou er toch wel echt van.
0: Ja?
2: Ja, sorry. Ja, ik vind dit echt geweldig.
0: Dus je vindt die
1: ik ook, moet ik zeggen.
0: Nee,
1: helemaal
0: mee. Vinden deze temperaturen fijn?
2: Ja, sorry. Ja, ik ben echt een zomergirlie. En als er gewoon met de ventilator, ik overleef het wel.
0: Wauw.
2: De zon en mijn matcha of mijn koffietje in de ochtend. Daar word ik lekker vrolijk van.
0: Oké. Nou, klinkt goed. En jij niet dezelfde zeggen, Bakermat.
1: Nee. Nou, ik word elke ochtend, ook al is het dan wel om 6 uur vaak of 5:30, gewekt door 2 kleine meisjes. Dus dat is sowieso altijd al het hoogtepunt van mijn dag.
0: Ik ben zo single dat ik dacht dat je met vogels zou komen. Oh, die vogels, zeg maar, de 2 vogels op een boom. De 2
1: ook
0: vogels
1: mooi.
0: Op een boom die dan
1: ook
0: gaan fluiten. Ik dacht, oh, zo leuk, hij heeft 2 vogels in zijn tuin. Maar nee, 2 kinderen dus.
1: Ja. Dus dat is sowieso een prachtig begin van de dag altijd.
0: Superleuk. Bakermat en Rani. De tip van thee van jullie met I Love Life. Dank jullie wel, allebei.
2: Jij bedankt.
1: Ja, heel erg bedankt dat je hem speelt.
0: Ja, ik zal geen Facebook topic over je openen.
1: Geweldig.
2: Positief mag wel.
0: Oh ja, dat kunnen we wel. Zullen we dat doen? We gaan een positieve Facebook topic met Radio 2 over jou openen.
1: Super.
0: Kijk, hij lacht als we met hem boven met kist. Ik echt. Oh, ik had jou ook niks moeten vertellen.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is What a Way to Die van Nona. NPO Radio 2 Topsong.

0: What a way to die. Nona te horen hier op NPO Radio 2. We krijgen echt superleuke reacties ook binnen. Naar aanleiding van het interview met Bakermat en Rani. Dick die zegt, waarom draai jij betere muziek dan andere DJ's op primetime radio? Zeg het ze.
1: Ga ze stalken, doe het.
0: Ik vind het altijd leuk om te stalken. Eerst was het tussen Ronaldo en Messi. En nu ben ik ook aan het stalken tussen de radio-DJ's. Kan gewoon boeien. Ja, Sydney die is al aangeschoven. Hij is onze nieuwslezer van vandaag. En jij kan zo meteen dus jouw naam horen en zien via de NPO-luister-app. En het enige wat je ervoor hoeft te doen is te raden of de zin die Sydney gaat lezen een zin is uit zijn bulletin van 8:30. Of een zin is uit een lied wat we zo meteen gaan draaien. Sydney, wat is jouw zin van vandaag?
2: Ja, goedemorgen dan. Nou, ja, we gaan het misschien hebben over Mississippi midden in een lange droge periode.
3: Is het nieuws of lyric?
0: Laat het weten via de NPO-luister-app en win een shout-out. En terwijl je dat doet, gaan we het hebben over het weer. Niet in Mississippi, maar wel gewoon in Nederland. Zon en wolken. Het is minder heet dan de afgelopen dagen. En vandaag wordt het rond de 25 tot 30 graden. En mocht je de hitte zat zijn, in de loop van de week nemen de temperaturen langzaam af. Over naar de NOS Headlines van 8:30 dus, verzorgd door Sydney Dijkers.
2: Ja, goedemorgen. In Veldhoven bij Eindhoven is een monumentale molen verwoest door het noodweer van afgelopen avond en nacht. Het begon flink te waaien en er werden windstoten van 90 km per uur gemeten. En die rukte de kap los van die molen. Die kwam met wieken en al naast de molen terecht. Huizen en auto's in de buurt raakten beschadigd. Oekraïne heeft opnieuw een olieraffinaderij in het zuiden van Rusland aangevallen met drones. Eén persoon kwam volgens Rusland om het leven en een ander raakte gewond. Andersom viel Rusland opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aan met ballistische raketten. Daar raakten twee mensen gewond. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen daar worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer op om dat hij moet aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid in het land en corruptie. En op veel plaatsen hebben ze rattenplagen momenteel. Die beesten kunnen niet alleen overlast veroorzaken, maar ook gevaarlijke situaties. Bij Omroep Brabant is te zien hoe een professionele rattenjager daarom met zijn luchtdrukgeweer en een warmtebeeldcamera te werk gaat.
4: Een aantal machines staan waar die gaan knagen aan de kabels. Als ze knagen aan hoogspanningskabels of gewoon 220 draden, dan kunnen ze daar brand veroorzaken.
5: Dus het kan ook gewoon heel gevaarlijk zijn als je die ratten niet doodschiet.
4: Ja, dat kost veel geld.
5: Ja, en jij kost een stukje minder geld.
4: Ik kost iets minder geld, ja.
6: Die doet het niet meer.
0: Jeetje, dat vind ik echt heftig.
2: Is het beestje wel weg?
0: Oh nee, ik vind heel veel grappen leuk, maar ik vind dit niet leuk.
2: Nee.
0: Jij wel, je lacht al.
2: Nee, ze maken juist heel veel overlast, dus daarom moet hij weg.
0: Ja, maar zo'n harde knal?
2: Ja.
0: Is ook hun straat? Vind je dat zielig? Ja, oké, het is niet goed dat... Ik snap het, het is ook heftig als er brand ontstaat.
2: De rattenjagers zelf zeggen ook, beter is ook om te voorkomen, oftewel je afval gewoon goed opruimen, dan komen ze ook niet op plekken waar
0: dat
2: ze niet
0: waar. Dat is zeker waar. Ze zeggen ook dat je niet zomaar zeg maar brood moet gooien op straat in de veronderstelling zijn dat eenden dat eten, dat doen ze niet. En dan komen de ratten op af.
2: Bijvoorbeeld. Of een vuilniszak.
0: Ja, precies. Nou, snel over naar wat anders. De zin die je oplas, was dat nieuws of lyric?
2: Ja, ik heb het niet gehad over de Mississippi. Dus het is echt een lyric.
0: Ja, het is inderdaad een lyric. Welke dat is, dat hoor je zo direct. De mensen die het onder andere goed hadden zijn Sandra, Ageet, Helen, Marijke en een heleboel andere mensen. Als je toestemming hebt gegeven via de NPO-luister-app, dan kan je je naam zien op het grote scherm. Sydney Topper, dankjewel.
2: Joep.
0: Zo direct kun je een Thee van Tannas theepakket winnen als je meespeelt met het geheel. Het spel werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan en het is aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als het jou lukt, dan kun je met die antwoorden het geheel vormen. Meespelen kan alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag en die luidt: wat doe je figuurlijk met je hart als je vertelt wat je dwars zit? Wat doe je figuurlijk met je hart als je vertelt wat je dwars zit?

0: Een heleboel mensen die reageren op wat Sydney net had verteld tijdens de NOS Headlines. Ilse die zegt, Dannis, ik vind het ook zielig voor de ratten. Maar als ze dan toch dood moeten, dan beter met een kogel en geen langzame dood door middel van gif. Dat is nog meer lijden voor die beestjes. Dat is zeker waar. Ik denk dat ik gewoon een beetje schrok van die knal en dan die opmerking van die gast die dat dan deed. En ik bij mezelf, ik snap het is je werk wat je moet doen. Hè? Zeker als het brand kan stichten, veroorzaken. Maar waarom moet je er zo'n grap over maken? Weet je? Ik ben niet vies van grappen. Hè? Maak alle grappen die je wil over mij. Ik maak ook alle grappen over wie ik wil. Maar dit was het. Ik weet niet. Het voelde bijna alsof je het leuk vond om te doen of zo. En dat gaat me dan weer een stap te ver. Maar goed, dat ben ik. Goedemorgen, Sjaak.
1: Goedemorgen.
0: Je klinkt verbaasd.
1: Nee hoor.
0: Nee?
1: Nee.
0: Heb je vandaag een mooie dag?
1: Ja, want ik ben nog op vakantie. Dus we gaan dadelijk naar Loosdrecht de Plat te fietsen.
0: Oh, lekker. En hoe lang is dat fietsen?
1: Hier vandaan waar wij zitten, een klein half uurtje, denk ik.
0: Heerlijk. Dat is wel echt lekker genieten en om je heen kijken en de dag plukken eigenlijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Heerlijk. Nou, dat zou leuk zijn als je dan de volgende keer dat je weer op stap gaat, dat je dan dat kan doen onder het genot van een thee van Tannis theepakket. Die kun jij dus nu ook winnen als je dus dit spel goed speelt. Ik heb een aantal vragen voor jou, Sjaak. En het is aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. En met die antwoorden kun je dus de puzzelstukken vormen en de puzzel afmaken en dus het geheel raden. Op een schaal van 1 tot 5, hoe goed denk jij dat je het gaat doen?
1: Nou, laat ik zo zeggen. Meestal raad ik de eerste en daarna weet ik het niet meer. Dus ik denk 3.
0: Ik hoop voor je dat het vandaag, als je het nu zelf meespeelt, dat het beter gaat dan wanneer je het thuis meespeelt. Want anders moet ik de lijnen opengooien, 0811-22. En dan kan iemand anders verder spelen. Maar we gaan er niet vanuit.
2: Het geheel. Het geheel.
0: Nou, de eerste die weet je. Wat doe je figuurlijk met je hart als je vertelt wat je dwars zit?
1: Luchten.
0: Je zit dicht bij het goede antwoord, dus je bent warmer. Maar hoe noem je het als je juist wat verder van het goede antwoord af zit?
1: Even kijken. Kouder?
0: Ja, dat is hem, de tweede. Welk Engels woord kan zowel koud als tof betekenen? Het begint met de letter C.
1: Cool.
0: Ja! Herbie de Kever, die ken je wellicht als een klassieke Disney-film. Maar wat is Herbie eigenlijk?
1: Dat is een volkswagentje.
0: Welke afkorting op een rekenmachine staat voor all clear en gebruik je om alles te wissen? Betreft 2 letters.
1: AG.
0: Correct. Hoe voel je je bij het feit dat je gewoon live wel 5 antwoorden goed hebt?
1: Hoe voel je? Ja, nou, op 10 denk ik.
0: Ja, toch? Ja. Nou, ja. Nu nog het geheel raden. De antwoorden die jij hebt, Sjaak, zijn luchten, kouder, koel, auto en AC. Wat zou het geheel kunnen zijn?
1: Nou, die hebben wij aanstaan, de airco.
0: Ja! Inderdaad! De airco, oftewel de AC-knop in je auto, die was de afgelopen dagen misschien wel je beste vriend. Hij hield je namelijk lekker koel. Het is dus niet gek dat de mobiele variant zo geliefd werd en bijna uitverkocht raakte. Experts die waarschuwen echter wel dat een airco ook een keerzijde heeft. Alles in het leven, hè? Want binnen in je huis wordt het eerlijk kouder door de koele lucht. Maar een airco die pompt, zoals je weet, ook de warmte naar buiten. En daardoor kan een stad of dorp juist warmer worden. Het is niet helemaal milieuvriendelijk, maar goed, hè, je moet toch wat. Topper, je gaat er vandoor met een thee van Tannis theepakket. Ben je er blij mee?
1: Ja, hartstikke blij.
0: Ik ben ook hartstikke blij voor jou.
1: Mijn vrouw heeft een paar maanden geleden meegedaan en die had niet gewonnen.
0: Dus... Oh, dus nu kunnen jullie de winst met elkaar delen. Dat vind ik leuk.
1: Ja.
0: Nou, hoe heet je vrouw?
1: Meri,
0: hey Meri. Oh, die viel een beetje weg. Nog een keer. Hey, Meri.
3: Hey, hallo.
0: Hallo, Meri.

Het is het einde van de maand. Je weet wat dat betekent. Dit is het straatalarm. En jij mag raden hoe vaak het straatalarm deze maand is afgegaan. Als je dat even doorgeeft met een getal in de NPO Luister-app, dan kun je kans maken op een thee van Tannas autogeurhanger. De persoon die het meest dichtbij het aantal keer dat het alarm is afgegaan is, die krijgt die geurhanger. Of de persoon die het gewoon juist heeft. Ja, dat gebeurt zelden hoor, dat iemand het juist heeft. Dus hoe vaak heb ik dingen gezegd die niet in de dikke vandalen voorkomen, maar zijn wel gehoord op de radio? Laat je horen via de NPO Luister-app.

0: Extreme Wholehearted Tori Rob, NPO Radio 2. Waar het heel gezellig is trouwens. Jeroen van Inkel die kwam net weer binnenlopen. Ik vind hem altijd zo leuk. Hij heeft zijn knoopje speciaal voor ons losgedaan. Leuk, hè? Lief is dat van hebben. Hoe vaak is dit alarm afgegaan? Voor de duidelijkheid, maar dat is gewoon een inside joke, eerlijk gezegd. Iets met borsthaar en een knopje die niet tegen. Ja, ik heb er ook last van. Precies op dezelfde plek ook. Toevallig. Alleen is het bij mij wat strakker dan bij Jeroen. Goed, terug naar de orde van de dag. Hoe vaak is dit alarm afgegaan? Jij mag het laten weten via de NPO Luister-app in ruil voor een T van Tannas autogeurhanger. We gaan eens even luisteren wat ik allemaal heb uitgesproken deze maand. Ik moet toegeven dat ik ze wel een beetje bougie vind, hoor. Ik ze wil wel iets serieuzer dan alleen rachen. Ja, het straatalarm is deze maand 2 keer afgegaan. Bougie betekent luxe, chic, een dure of exclusieve uitstraling hebben. Ik zeg je eerlijk, toen ik het zei, vond ik het niet echt straatalarm waardig, maar jij vond dat wel en Youssef vond dat ook, de redacteur van dit programma. En rachen, ja, dat is wel echt. Dat is niet zeg maar met de tandenstoker. Je tanden rachen, zo'n rachertje, dat is dat niet. Dit betekent letterlijk ketsen. Met iemand onder de lakens kruipen. Dat betekent rachen. In het Vlaams is het poepen. Ja, vind ik rachen toch leuker klinken dan poepen. Ik snap echt niet waarom ze dat doen in België. Goed, hij is 2 keer afgegaan. De persoon die het goed had is Joepke. Joepke, gefeliciteerd. Jij wint een T van Tannas autogeurhanger. En Jeroen van Inkel, die we eerder ook bij vanaf 9 uur.
1: Samen Max. Dit is NPO Radio 2.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
6: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
5: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, 1,5 kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
13: Negen uur precies in het prachtig mooie Nederland. Het is tijd voor het wereldleed. De NOS Journaal met Sydney Dijkers.
14: Hoi Jeroen, goedemorgen. Ja, de zware onweersbuien van vannacht hebben veel schade veroorzaakt. In Veldhoven bij Eindhoven knalde bijvoorbeeld de kap van een monumentale molen eraf. En op verschillende plekken ontstond brand doordat de bliksem insloeg. In Groningen en Boskoop werden bijvoorbeeld stallen door brand verwoest. En in Amsterdam gaf rapper Lil Kleine een concert in het Olympisch Stadion. Bezoekers werden weggestuurd toen de eerste zware buien richting dat stadion trokken.
15: Ik had het met niemand anders dan jullie willen vieren. En als laatste wil ik zeggen, we zijn terug, Modern Poeken!
14: In het voorste vak brak eventjes paniek uit, maar voor zover bekend raakte niemand gewond. Door de blikseminslag gisteravond rijden er ook vanochtend nog altijd geen treinen rond Gouda. Het gaat om het traject tussen Gouda en Rotterdam en Gouda en Den Haag. Ook op andere plekken zijn er problemen op het spoor, niet door bliksem, maar door bomen die zijn omgevallen door de harde wind en op het spoor zijn terechtgekomen. In Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald, na de eerste twee zware aardbevingen deze week daar, dat de interim-president Rodriguez. Het gaat om een babytje. Rodriguez deelde een filmpje van de reddingsactie. Bij de aardbevingen vielen minstens 1430 doden en er worden nog zo'n 50.000 mensen daar vermist. En Engeland kan opgelucht ademhalen. Het was op het WK voetbal een moeizame wedstrijd tegen Panama vannacht. Maar uiteindelijk werd toch met 2-0 gewonnen.
16: Kane, daar is hij. Harry Kane. En Kane kan niet in bedwang worden gehouden door Andrade. En hij is nu recordhouder als Engels maker van WK-goals. Dit is nummer 11. Gary Lineker had de 10.
14: Engeland is daarmee groepswinnaar en in dezelfde pool gaan ook Kroatië en Ghana door. In een andere pool zijn het Colombia, Portugal en Congo. En ook Argentinië, Oostenrijk en Algerije gaan naar de volgende ronde. Het weer zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen vandaag. Het wordt 25 graden uiteindelijk in het westen tot 30 graden nog in het oosten.
13: Er is al wat te melden over de Nederlandse wegen. Erik Evengroen, wat gebeurt er allemaal?
17: Nou ja, op zich rond deze tijd nooit zo heel veel, zoals je weet ook. Nee. Maar op de A28 van Zwolle naar Assen, daar staat nu wel een file voor Assen-Zuid. 6 kilometer en zeker 10 minuten oponthoud. En dat heeft natuurlijk te maken met bezoekers aan de TT.
18: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
19: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
20: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
21: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
20: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
21: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
22: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: ontdekte Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Nu te koop via bluff.nl.
2: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.

0: zo voldaan glinzacht. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen en te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zondagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel.

0: lange tijd zeer favoriet. Bij een groot deel van mijn collega's. Ik zeg, let op, ik zeg niet allemaal, maar wel bij een groot deel van mijn collega's. Op deze plaat, hij zingt Tempted by the Fruit of Another. Paul Garrick, hoort hij zingen. Gaat natuurlijk over vreemdgaan. Vreemdgaan, scheef schaatsrijden. Ergens anders je boodschappen doen. Enzovoort, enzovoort. En ze vonden dat dan... ja, cool om te draaien in hun programma's. En dan dacht ik altijd, ja. Vandaag gedraaid zonder bijbedoelingen. Dat zeg ik er dan maar even voor de volledigheid eventjes bij. Het is zondag. Het is een lekkere dag. Het zonnetje schijnt alweer. Veel takjes op de wegen van de storm van gisteren. Alles lekker nat geworden, weggewaaid. Dan weet ik veel wat allemaal. Wij gaan beginnen aan de Rinkel de Kinkel. Ik ben niet alleen gekomen. Ik heb ook meegenomen Jesse Sprikkelman.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je hebt iets nieuws de laatste tijd in je haar. Een zeer kek spiffy diadeem. Het heet toch zo, diadeem?
1: Het heet een diadeem.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk puur voor de warmte. Want ik heb wel lang haar. En dan wil je het niet helemaal voor je ogen hebben. Dus ik deed het eerst met mijn zonnebril. Maar ik wil niet op Henk-Jan Smits lijken.
0: dat kan ik me echt voorstellen. Ja.
1: Dus ben ik naar de supermarkt gegaan. En heb ik zo'n ding gekocht.
0: Gewoon bij de supermarkt ook?
1: Ja, bij de drogist.
0: Oh ja.
1: Namen zeggen we natuurlijk niet hier.
0: Moet het geen Gucci zijn of Dior?
1: Ja, nee, natuurlijk. Die is onderweg. Ja,
0: die zal ik wel zeggen. Jij bent van de merktartikel.
1: Salaris is weer gestort. Dus komt eraan. kan het ermee door? Of ziet het er niet uit?
0: Ja, absoluut. Ja. Ik moest even wennen. Maar uitstekend. Staat je goed.
1: En wil je er ook eentje?
0: Nee, dank je. Dat zit niet genoeg haar ook. Hè? Ik weet niet of je dat in de gaten hebt.
1: Oh ja, nu je het zegt.
0: Doe mee aan de show 0800-1122. En straks gaat het geluidenarchief weer open. Ik zei het er net ook al eventjes. En je inzending daarvoor is ook alvast welkom via digitale doorgeefluik, de NPO Luister app.
1: Afgelopen nacht koelde het eindelijk weer wat af, maar ook vandaag stijgt de temperatuur weer richting de 30 graden. De AWB heeft het al dagenlang extreem druk. Automobilisten die krijgen problemen met...
2: veel banden, accu's en koelsystemen best wel veel.
3: De hit is natuurlijk vooral onderweg ook heel vervelend. Het kan gebeuren dat je pech krijgt of een ongeval en dan sta je daar in de hitte. Ja, dan is het toch vervelender dan normaal.
0: Op veel plekken wordt de stormschade van vannacht opgeruimd. Festivals hadden daar gisteren ook last van. Bij Concerts at That Sea moesten medewerkers naar het ziekenhuis na een blikseminslag. En kon Katy Perry niet optreden op Werchter Boutique in België.
4: Er is effectief beslist dat het festival wordt stopgezet. En dat balen. I know. Katy Perry gaat dus helaas niet optreden. Die beslissing werd genomen van de
0: weersvoorspellingen. Ja, maar het publiek baalde er ook van natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Kaartje gekocht, speciaal voor Katie daar.
0: Ze hebben K3-vlaggetjes uitgedeeld. Die lagen er nog van de laatste reden. Nee, dat is onzin natuurlijk. Hey, goedemorgen. Je zit er goed in, hè, jij?
5: Ik ben veel dichter bij mezelf gekomen, veel dichter bij mijn gevoel. Ja, het heeft mij als mens echt enorm veel gebracht.
0: En ik heb nieuws voor je. De rest van de deur gaat het nog veel groter worden.

0: Lekker. En die zijn door de jaren heen ook nooit hetzelfde gebleven. Dat is een beetje net als K3. Er kwamen steeds jongeren voor in de plaats. Maar Kid Creole is nog altijd Kid Creole gebleven. En nog altijd. Een tijdje geleden heb ik hem gezien. Waar was dat? Dat was in Krasnapolski, volgens mij. Dat deden ze een. Dat was een dinner. Een dinnerconcert. Een geval.
1: Chique bedoeling allemaal, ik hoor het al.
0: Ja, dat was leuk. Vrienden van ons hadden kaarten geregeld. Omdat, dit was een beetje jaren 80, hè. Kijk, que pasa.
1: En het is ook wel echt perfecte muziek voor tijdens het eten, tijdens het dineren, toch?
0: Ja, ja.
1: Die vibe krijg je er wel van, dat begrijp ik.
0: Helemaal, dus heb ik ze de live gezien. Kid kon er nog echt wel wat van bakken. Kid Creole.
1: Zo, niet meer de jongste.
0: Ook niet meer de jongste. Dus, zeg, dames en heren, ik weet niet hoe je erin...

0: gaat weer open. Neem via de NPO Luister app een geluid op en beschrijf wat het is. Dat is even belangrijk dat je erachteraan dat even doet. Dat is leuk namelijk, want soms lijkt het op iets wat het helemaal eigenlijk niet is. Maar als je nou zegt wat het is, dan is het duidelijk wat het wel is. Vorige editie waren opvallend veel luisteraars met de was bezig. Saskia stuurde...
1: Ik klop de was uit voordat ik die ga ophangen.
0: Ja, nee, dat was een goeie.
2: En in datzelfde kader, dit was het geluid van Edwin vorige week.
3: Het aanzetten van de wasmachine.
0: Oh ja, met zo'n melodietje.
2: Ja, gezellig. Hadden we het toch over dat er hele hoorspelen uitkomen soms.
0: Ja, echt halve speelfilm zelfs. De was klaar is. Nee, ontzettend leuk. Voeg ook jouw geluid toe aan het geluidarchief. Digitale doorgeefluik staat er voor open, vrienden. 22 graden in Hilversum.
4: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
5: Dit is Ilse de Lange met Something Good.

0: best lekker bruin geworden, Sydney, de laatste dagen.
1: Voor mijn doen wel.
0: Voor jou doen wel, ja. Ja, dat is echt,
1: het is niet veel, maar het is iets.
0: Je ziet wel verschil, hè? Vooral aan de onderkant van je arm? Of is dat,
1: Dat is juist het minder verkleuren, want daar valt de zon niet zo op.
0: Maar wat liet je zien net dan? Dat was... Je liet een lichaamsdeel zien aan ons en zei...
1: De armen, ja precies. Ja,
0: alleen de bovenkant was dat.
2: De bovenkant, oh, ja, dat vindt dubieus klinken, dat zit niet een lichaamsdeel aan ons.
0: Ja, precies.
2: Maar ja, wij elke keer als het warm is, dan vragen wij ons hier in de studio af... hoe zou het met Sydney gaan? Ja. Hè? Zou die niet verbrand zijn?
1: 50 plus, erop smeren, en dan gaat het goed.
2: Kijk.
1: Goed blijven smeren, mensen.
0: Dat is heel erg belangrijk. En neem het van Sydney aan. Het is 9.30. Wat gebeurt er allemaal in de wereld?
1: Ja, nou, het was ook nog alsnog een warm nachtje, Jeroen. Want in de beeld is voor de derde dag op rij een officiële tropennacht gemeten. De temperatuur daalde niet onder de 20 graden en kwam uit op een minimum van 20,3. Volgens Weer Online werd nooit eerder 3 aaneengesloten tropennachten als deze gemeten. In augustus 2020 kwam het ook tot 3 tropennachten in de beeld, maar die waren toen niet achter elkaar, nu dus wel. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Dat was dan weer een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De politie heeft vannacht in Zundert 12.000 illegale sigaretten gevonden. Ze werden ontdekt in een auto tijdens een controle. Ook een onbekend geldbedrag lag in die auto. Spullen zijn in beslag genomen en de 2 mensen die in de auto zaten zijn opgepakt. En in Assen wordt vandaag de 95e TT gereden. Om 11 uur is de eerste race, de Moto3. En vanmiddag is de hoofdrace de MotoGP. Maar het gaat natuurlijk ook om het sfeertje. Het is al dagen druk in de stad en op de camping.
3: Bliksem, dan gaan de 2 lui heel hard op de snuffert op een fatbike. Ging het allemaal goed, jongens, of niet?
4: Ja, zeker. Ja.
3: Die maakt in mijn mollen smakken.
4: Ja, dat gaat best, Nee, maar ik wil even zeggen.
3: Ja, toe eens.
4: Mijn oma die kijkt als hij naar RTV Drenthe.
3: Ja.
4: Oma, ik hou van je.
5: Ik hoop dat het onweer een beetje tegenvalt en dan... Nou, dan komt het goed.
4: Hé, jongens! Hey.
1: Ja, het sfeertje zat er goed in, hoor je al. Ja, vanwege het weer werd het wel een tijdje stilgelegd, dat wel. En ook het concert van Danny Vera werd helaas gisteren afgelast. Het weer, vandaag beter droog. En vandaag is het ook weer wat koeler. Het wordt 25 tot 30 graden. Later in de middag en begin van de avond in het Zuidoosten wel mogelijk weer een enkele bui.
6: De jaren 80, hij was erbij. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
7: De jaren 90.
6: Hij was erbij. Guys over Baghdad have been aluminum.
7: 2026.
6: The United States military began major combat operations in Iran.
7: 2026.
8: Hij is erbij.
7: Nog altijd.
8: Altijd.
9: Our clock is still going strong. Jeroen van Inkel.
0: En de tent die je oren verwendt, bezig met het geluidarchief. Neem iets op in jouw eigen omgeving. Stuur het via digitale doorgeefluik aan ons door. Dan delen wij het met de rest van de mensheid. Dan wordt het gezellig. Super gezellig.

Ik kan er gewoon niks aan doen, maar... Als ik John Bon Jovi draai, zie ik toch altijd strakke leggings voor mij. Tijdelijk in de aanbieding op de Mercatormarkt Amsterdam. 2 voor 11 gulden. En misschien was jij er wel bij toen vanmorgen om 6:10 de zon opkwam. Of misschien ben jij net wel wakker geworden. Wrijf je de slaap uit je ogen. Loop je naar het raam en kijk naar buiten. En ziet voor het eerst de wilde schittering van deze dag. Deze zondag is ondertussen begonnen met zonnestralen overal in ons land. Ik mag wel zeggen, perfect begeleid door deze prachtig mooie professionele stem. Dit is Richard Marr.

lange tijd was hij een van de grootste helden van de muziekindustrie. Zijn naam Richard Marx. Hij had verder niks met die communistische gekken te maken. Die allerlei andere dingen had opgeschreven. Ja, daar heeft hij niks mee te maken. Geen politieke zinger, gewoon een goede popmuzikant.

0: Oké, zondag. Lekker aan het wakker worden. En inderdaad. Leuk fragment daarnet in het nieuws bij Sydney. En dat had te maken met de TT. Assen, daar, ja, daar was het gewoon supergezellig. Toen kwamen we erop, ja, waren natuurlijk op duidelijke accenten uit het oosten.
1: En er werd op een hele typische manier verslag gedaan ook door de mensen. Ja,
0: dat was superleuk. Toen kwamen we er eigenlijk op dat je hebt natuurlijk in het oosten heb je nog steeds piratenzenders.
1: Ja, heel veel. Ja.
0: Dat is een ding, want als je daar opgepakt wordt als piraat zijnde, wat betaal je? 10.000, 15.000 euro boete.
1: En alle apparatuur kwijt.
0: Serieuze
1: problemen inderdaad.
0: Ja, ja, ja. En toch bestaan ze nog, hè?
1: Het is eigenlijk gewoon cultureel erfgoed, vind ik. Maar zo wordt het natuurlijk niet gezien. En Sydney kwam toen met een mooie site. Geheimezender.com.
0: Oh, ja,
1: Sydney kent dat soort dingen namelijk.
0: Ja, die zit de hele week daar natuurlijk. Ja. Maar zullen we eens even luisteren wat daar te beleven valt?
1: Ja, nee, natuurlijk. Ik zie een radiozender uit Salland. De dorstige bouwvakkers.
0: Ja, oké.
1: Even kijken. Ik moet altijd even laden.
0: Ja.

0: Dit nummer ken ik niet, eerlijk gezegd.
1: Ik ken het ook niet.
0: Maar
1: misschien draaien ze in Twente op de radiozender Alicante Hans en Ali. Wel een plaat die we kennen.
0: Goed, wel lekker gemoduleerd allemaal, hè?
1: Oh ja.
0: Ja, dat is ook leuk. Ik hoop dat we ergens in een presentatie terechtkomen.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Ook, ja.
0: We checken dit nu live real-time.
1: Dus MCB is dit. Oh, de Waterboys.
0: Oh, dat is wel leuke muziek.
1: Drentse Bospiraat start ik nu in.
0: Ja. Maar er wordt helemaal niet gepresenteerd op dit tijdstip. Wat is dat?
1: Ja, die liggen natuurlijk allemaal nog met een hangover in de bedstee.
0: Of ze zijn allemaal bij de TT. Verrassen, liggen ze daar in de tentjes. Nou, zullen we er eentje proberen qua...
1: Radio Edelweiss.
0: Edelweiss, wereldberoemd. Die ken ik wel, Edelweiss.
1: Nee, ook niet.
0: Nou, helemaal geen presentatie, het is jammer.
1: Nee, maar ze weten natuurlijk dat iedereen naar deze radiozender luistert. Dus denk, ja, als we tussen 9 en 12 gaan zitten, dat niemand luistert.
0: Zullen we even een plaatje aanvragen?
1: Oh ja, dat is wel leuk.
0: Even een nummer bellen van welke gaan we bellen eigenlijk?
1: Dit is MCB Radio 24/7 AM.
0: Oh, AM?
1: AM, ja.
0: Oh.
1: Ja, zo.
2: Oh.
0: Hey, met wie spreek ik?
2: Met René.
0: Hey, met Jeroen van Inkel, Radio 2. Goedemorgen.
2: Hoi.
0: Ik wilde een plaatje aanvragen, als dat kan.
2: Een plaatje wil je aanvragen?
0: Ja.
2: Dat kan.
0: Ik zat te denken aan Henk Wijngaard met De Vlam in de Pijp.
2: Ja, maar die draaien we niet.
0: Oh, waarom draaien jullie die niet?
2: Ja, omdat we geen Nederlandstalig draaien.
0: Oh, wat draaien jullie dan?
2: Wij draaien gewoon 60, 70 en 80 jaren.
0: Ah, oké. Dan heb ik mij vergist. Mag ik dan Simply Red aanvragen?
2: Simply Red.
0: Ja.
2: We gaan het regelen voor je.
0: Iets leuks van Simply Red. Je mag zelf kiezen welke. En als je dan wilt draaien voor mijn sidekick, Jesse Sprikkelman.
2: Jesse
0: Sprikkelman uit Zutphen.
2: Oké, Jesse Sprikkelman.
0: Ja?
2: Oké. Ja, is goed.
0: Hey, dank. Mazzel.
2: Oké, hoi.
0: Dit is gewoon de Joe-dependance in het oosten.
1: Ja, inderdaad.
0: En inderdaad, weet je wel, Simply Red is gewoon een leuk idee.

0: is al boeienkoning Houdini zijn gebestigd. En plotseling allergisch blijken te zijn voor sloten, hangsloten en kettingen. Ik heb nog eens een filmpjes zitten bekijken van de originele Houdini. Wat die man deed, nou, dat is toch wel vrij eng. Hij liet zich dan helemaal in kettingen wikkelen. En die gingen dan op slot met hangsloten. En dan ging hij in een kist. Die ging op slot. En dan om die kist ook nog eens kettingen. En dan werd dat in het water gegooid.
1: Klinkt als een gemiddelde zaterdagavond.
0: Halleluja, je moet wel durven hoor. Houdini zijnde. Dua Lipa hoorde je daar.
2: Het rinkelde kinkel. Geluidenarchief.
0: Je hoorde dat ik er bewust niet op doorging, hè, op jouw zaterdagavond.
1: Beter. Dat willen de mensen niet weten.
0: Luister ook kinderen natuurlijk. Het rinkelde kinkel. Geluidenarchief. Het is het geluid van Margot.
3: Dit zijn mijn voetstappen tijdens mijn rondje polder.
0: Polder!
1: Polder,
0: een prachtige polder.
1: En Valentijn stuurt...
4: Als een zuinige Nederlander het laatste restje uit de persinezappel persen in mijn glas.
0: Applaus voor deze.
1: Die moeten leeg natuurlijk.
0: Zuinigheid, heel goed, heel verstandig. Dank je, Valentijn. En zo klinkt de ochtend van Sharon.
5: Het geluid van niets, want iedereen slaapt lekker zijn roes uit.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook.
1: Dat is ook mooi, stilte.
0: Je hoort dat er eigenlijk niets. Niets is er altijd nog iets. Hè? Want je hoort wel dat. Oh.
1: Ik iets van een machine of een computer die nog draait. Ja. En Annette die stuurt ons.
6: Lopen door een nat bos.
0: Nat bos, van gisteren.
1: En je hoort als het geregend heeft dat de vogels echt tot leven komen, hè? In het fragmentje hoor je het ook.
0: Heel veel vogels. Ja, ik heb tegenwoordig hoor ik vogels niet zo goed meer, omdat wij wonen natuurlijk tussen de vogels. En ik heb sinds kort ook zo'n kastje op de toilet wat vogelgeluiden maakt als je naar binnen loopt.
1: Oh, nou.
0: Ja, dus dan, maar even luisteren nog hoe die vogels van daarnet klonken. Ja. Heel duidelijk, je hoort het tjornige tjiftjaf.
1: Overduidelijk.
0: Heel duidelijk. Ja. En het slotakkoord is voor Rob.
7: Van vakantie in Spanje met Radio 2.
0: Wat zegt hij nou?
1: Op terugreis van de vakantie in Spanje met Radio 2.
0: Daar zat in de auto. Beetje slechte carkit.
1: Ja. Dat wilde hij laten horen, denk ik.
0: Een geluid van een slechte carkit. Nee, dat kan natuurlijk ook. Alles is mogelijk. Blijf jouw geluiden sturen. Weer de luisteren app. Volgende week gaat het Rinkel Kikkel geluidenarchief ook weer open. Ik zal het dan zelf niet zijn en ben ik even op vakantie. Maar geluidenarchief is er altijd, elke week. Hey, goedemorgen. Dit is Weezer.

Nou, zo dadelijk een zomerseditie van Met Dubbele Tong. En je maakt kans op de Rinkel de Kinkel Eyecatcher. De fucking bril die iedereen wil. En vergeet het nooit, wij waren de eerste die een zonnebril weggeefden. Hier, op deze radiozender. Ja, dat is vervelend, hè. Omdat mensen dat altijd weer even moeten communiceren. En we brengen een ode aan Bart de Graaf.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Ilse de Lange in concert. ilsedelange.com.
7: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
8: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Eén minuut over 10 in het prachtig mooie Nederland. Tijd voor het NOS Journaal. Cindy Dijkers, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Jeroen. Op verschillende plekken is vannacht brand uitgebroken door blikseminslag. Zo brak er brand uit in een boerderij in Groningen. Daarbij kwamen twee kalveren om. Bij een brand in een woning in Amsterdam raakte één persoon gewond. Ook in Wassenaar brak brand uit doordat de bliksem insloeg, zegt de brandweer.
13: Nou, schade is aanzienlijk. Mensen kunnen niet terug naar de woning. Tijdelijk onbewoonbaar. Nou, de woning daarnaast, daar stond veel rook. Die zijn ze nu met een ventilator. Dan zijn ze die bewoning onder overdruk aan het zetten. Dus ze zijn hier gewoon heel veel. De ventilator gaat dus alle rook dus verdrijven. Zodat de brand dus ook niet meer over kan slaan.
12: Ook een. Wat zei je?
11: In Wassenaar, zei je nou?
12: In Wassenaar.
11: Deze brandweerman klinkt helemaal niet alsof hij uit Wassenaar komt. Hij komt uit Rotterdam.
12: Uit Rotterdam, ja.
11: Dus import Wassenaar.
12: Nou, misschien moesten ze nog even wat extra brandweermensen uitrukken uit de regio. Want ze hadden het best wel druk natuurlijk. In Brabant moesten ze zelfs een extra meldkamer inrichten, begreep ik. Ook daar in Brabant was het dus druk, want een molen in Veldhoven raakte bijvoorbeeld zwaar beschadigd. De kap waaide van die molen af en viel zo met wieken en al op de grond. De eigenaar van die molen die wil die molen nu laten restaureren. Hij is in gesprek daarover met de verzekeraar. Iran heeft Amerikaanse bases aangevallen in Bahrein en Kuwait. Het is een reactie op aanvallen van Amerika. Onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en opslagplaatsen voor drones. Volgens Amerika koos Iran ervoor het staakt het vuren te schenden door een schip in de straat van Hormuz deze week aan te vallen. Iran zegt nu weer te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. In Venezuela is gisteravond na de twee eerdere zware bevingen deze week nog een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is inmiddels opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen nu dat de nieuwe premier Magyar meer LHBTI-rechten zal herstellen.
14: So Orbán is out of power. So actually what we can feel personally that the government is more or less behind us. So we feel much more support than the last 16 years.
15: Well, Orbán might be gone, but the legislation is still not equal in terms of that people don't have equal rights.
12: De nieuwe premier Magyar heeft wel gevraagd om geduld bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer droog en vandaag is het weer wat koeler dan afgelopen dagen. Het wordt 25 graden in het westen tot 30 in het oosten. Later in de middag en begin van de avond in het zuidoosten wel mogelijk weer een enkele bui.
16: Ster. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
17: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
18: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
17: Dus?
18: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
17: Ah, met superkorting.
18: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
17: Prijsvrije vakanties.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost. Autotaalglas.
17: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
21: Wil je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
22: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals op...

0: tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Harder dan ik hebben kan.

0: deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Bluff en vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Nou, misschien toch even de disclaimer even draaien. Op.
8: The following program may contain some themes of an adult nature. Some brief nudity and a few naughty words.

0: Oké, even beloven dat je niet al te erg zal schrikken. Oké, zullen we afschrikken?
1: Oh.
0: Ja, ik zei nog.
1: Niet
0: schrikken.
1: Oh, Mr. Wiggum.
2: Right here, right now.
3: Please welcome.
2: Jeroen Van Enkel.

0: Er is in de wereld zoveel behoefte aan liefde. Dat sommige vrouwen zelfs van hun man houden. Heerlijk. Italiaanse schrijver heeft het ooit gezegd. Pitigrilli. Pitti voor vrienden. Zondag 28 juli. Ik kan meedoen met de show via 0800-1122.
1: De Australische regering gaat het social media verbod voor kinderen strenger handhaven. Ze gaan de boetes voor techbedrijven die de regels niet naleven verdubbelen.
2: To $99 million and the e-safety commissioner look at more closely what they are doing and what they aren't doing to ensure that kids under 16 aren't on those social media platforms.
1: Ja, $99 miljoen dus voor de Meta's en TikToks van deze wereld als ze zich niet aan de regels houden.
0: Die discussie is natuurlijk gaande. Hè? Sommige mensen zeggen je moet het niet verbieden, want daar dat werkt alleen maar averechts. Maar Australië is serieus erin, dat blijkt wel.
1: Ja, ze voeren het ook fanatiek door, dus dat is misschien ook wel goed voor het bestuk houden.
0: De aap die ontsnapt is uit safaripark Beekse Bergen, die is nog steeds niet gevonden. Dit weekend is hij al 6 keer gezien, maar toch blijft hij zich verstoppen.
3: Oh nee, wij hebben hem nog niet gezien. Nee. Nee, het zou wel spannend zijn om hem tegen te komen, maar nee, helaas, nog niet gezien.
0: Wel gaat het goed met het beest. Dat is fijn om te weten. Hoe weten we dat? Op beeld is te zien dat de aap er gezond uitziet.
1: Het is ook wel een goed teken dat apen steeds weten te ontsnappen overal. Hè? Want ja. Het zijn immers apen. Die horen eigenlijk te ontsnappen.
0: Ja, ze horen natuurlijk eigenlijk niet in gevangenschap te zitten.
1: Nee.
0: Nee, dus moet altijd eerst Bobby en de rest denken. Met apen kun je lachen, met apen kun je... Ja, dat liedje. Dus,
1: ik moet dan denken aan het aapje van Pippi Langkous. Meneer Nielsson.
0: Echt iets voor jouw generatie om daar aan te denken.
1: Pippi Langkous, goed. Rinkel de Kinkel hanteert een open deurbeleid. Jeroen zit er klaar voor 0800-1122. Er is gebeld door Emilial. Wat wil je met ons delen?
4: Hebben jullie scherp dat er dit weekend ook het grootste motorsportevenement van Nederland gaande is, oftewel de TT van Assen?
0: Ja, dat hebben wij scherp.
4: MotoGP ken je ook wel, denk ik, Jeroen, of niet?
0: Ja. Ik ben een paar keer geweest op de TT. Dat is echt een geweldig evenement.
4: En dat is nu gaande.
0: En jij bent, zit je op de marketingafdeling of ben je gewoon fan?
4: Ik ben gewoon... fan?
0: Ja.
4: Die goed. Hard fan.
0: Goed. Is er één iemand die je helemaal te gek vindt?
4: Wat even echt wel bijzonder is, dat we twee Nederlanders mee hebben rijden. En dat is Sonta van der Goorberg en Colin Feyer.
0: De zoon van Jurgen van der Goorberg.
4: Zoon van Jurgen, dat klopt.
0: Ja. Dat is wel een kanon. Ik hoor dat hij goed rijdt.
4: Ja, en ik moet zeggen, allebei presteren ze goed. Colin doet het ook erg goed. Colin komt van Staphorst. Nou ja, heel Staphorst zit natuurlijk... op de taluut. Maar Sonta heeft natuurlijk degene van pa wel een beetje meegekregen.
0: Fijne dag verder. Geniet van de TT.
4: Alright.
0: Bel nu 0800-1122. Dat is de telefoonnummer. Tijdens de muziek nemen we de telefoon op. Even checken, hoe zit jij in je energie, Jesse?
1: Nou ja, goede energie.
0: Ja, hoor. Ik voel hem ook, hoor. Goede energie in de set. Het is belangrijk dat je goed in je energie zit.
5: Wat weerhoudt jou ervan om in jouw innerlijke slat energy te stappen? Misschien zijn we wel de allergrootste queen als we onze slatterigheid helemaal ownen.
0: Zeg je toch allemaal?
5: Is dat eigenlijk wel het antwoord? Ja. Ik ben zo benieuwd of je dit herkent.
0: Nee, ik herken het niet wel dat we in een goede energie zitten, maar dat sletten...
6: 3 dagen lang de beste live muziek.
7: Oh my god, Concert at Sea! Wat ben je heet?
6: Concert at Sea 2026 en NPO Radio 2 was erbij. I won't fall. We genieten samen met jou nog even na met dit optreden.
8: Gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

hoogtepunten. Live concert at sea. Suzanne en Frank. Beleef de zomer hier met Radio 2. Laat al die klanken tot je komen. En als je denkt, hé, wacht even. Hier kan ik een dansje op doen. Nou, ik zou zeggen...

0: wij met z'n allen vrolijk dansen op deze track van Azotto en San Salvador. Allemaal vrolijk dansen en een lol dat we hadden. Hij vloog over de toonbank, kwam zelfs volgens mij in de top 40 terecht. Alleen op een gegeven moment kwam de plaat in de boycott, want wat was er aan de hand? In Salvador werden op grote schaal mensenrechten geschonden. Heel veel protesters, betogers, die verdwenen zonder proces achter de tralies. En er werd nooit meer iets van vernomen. Dat was natuurlijk een schaduwkant van dit ozo vrolijk liedje.
1: TV history as it has never been written anywhere.
2: En dan gaan wij even die
3: Het vaste onderdeel.
1: Wrinkle de Kinkel looks back on the legendary Bart de Graaf.
0: Iedere week brengen wij een ode aan de man die omroep BNN oprichtte, Bart de Graaf. Zijn bekendste tv-moment mag natuurlijk niet ontbreken.
4: Hij heeft namelijk ooit een baksteen door de ruit van een tankstation gegooid. Je kent het vast nog wel, het ging zo.
5: Wat een harde ruit. Maar er zit een mooie ster in. Oh, en ik heb niet eens gedronken. Oef. Ik heb ingebroken en er gebeurt niks!
0: De steen wilde niet echt door de ruit gaan, maar er was wel genoeg schade, dus besloot hij de politie maar zelf te bellen. En die kwamen snel ter plaatse.
6: De boog zelf?
5: Ja, hallo.
6: We zien het, hè?
7: Hey.
5: Ja.
6: Hebben we allemaal ingegooid, Bart?
5: Ja.
6: Moet je niet doen, hè?
5: En nu?
6: Ja, ja. Het heeft nog een probleem, denk ik.
5: Ja. Wat gaan we doen?
6: Wat gaan we doen? Ja, dan moeten we eens even bekijken wat we gaan doen natuurlijk. Ik denk dat we zo eens even naar het bureau gaan duiken. Hoe vind je die?
5: Ik vind hem mooi.
6: Ja, dat is een wijze.
5: Ja.
0: Ja, dat is toch... Toen stond... De overheid toch anders tegenover bekende Nederlanders?
4: Ja, die vonden dit te gek, die politieagenten.
0: Die vonden dit te gek.
4: Dat zag je toen wel.
0: Ja, geweldig.
4: Tegenwoordig is het camera weg en je moet gewoon mee op een minder leuke manier.
0: Ja, en je wordt als voorbeeld gesteld. Want je moet vooral niet denken dat je boven de wet staat als BN'er zijnde. Nee. Dus je gaat 100 jaar de bak in naar zo'n steen door het ruit. Hey, mocht je suggesties hebben voor een leuke Bart de Graaf fragment, deel het via 0800-1122 of de NPO Luisterapp.

0: vriend van mij was laatst op een swingersavond. Boven een bloemenwinkel.
1: Oh.
0: Ja, erg gezellig. Maar hij bleef zich afvragen wat die potten bij de orgie deden. Ja, leuk. Ik heb hem niet van mezelf. Ik heb hem van Instagram geplukt. Maar ik vond hem briljant. Wat die potten bij die orgie deden.
1: Ah, ja.
0: Terwijl je luisterde naar Al Anis Mor'i Sette. Legendarische muziekmaker van weleer. Met een hoop goede tracks. Ja, even kijken naar wat allemaal gebeurd is op deze datum. 40 jaar geleden, Wham! Groot afscheidsconcert in Wembley gaf. En gisteren zag ik in de commercialblokken dat Club Tropicana van Wham! Tegenwoordig gebruikt wordt voor een commercial.
1: Oh, dat meen je.
0: Dus er weer één track is weer down the drain.
1: Een reisbureau of zo, is dat niet?
0: Nee, cosmetica. Iets met cosmetica, dacht ik. Ja.
1: Schrikkelijk.
0: Ja.
1: Maar waar was dat afscheidsconcert?
0: In Wembley.
1: En
0: Wembley
1: was het Stadium. Voor of nadat ze het stadion vernoemd hadden naar Wham?
0: ja, dat is echt goed. Yes, dat vind ik wel. Ja. Kan ja, ongelooflijk humoristisch uit de hoek komen. Je zou hem er zo weer in terugschoppen.
2: Met dubbele tong.
0: Die moet ik even terugdraaien, want we waren nog niet klaar. Want afgelopen week was het bloedheet in Nederland. En dat was vooral zwaar voor de mensen die buiten werken. Deze dakdekker...
3: staat heel de dag in de zon, je hebt geen schaduw. Dus vandaar dat het ook extra zwaar is met deze dagen.
1: En om nog een beroep te noemen, het motto van deze vuilnisman?
4: Ja, veel water drinken, hè. En, ijsjes. Af en toe ook ijsjes. Nou ja, je begint vroeg en dan kun je op tijd naar huis.
0: Dus. Ja, dat zijn heel, heel verstandige teksten. Je verwacht het niet, maar we gaan iets doen in deze show.
2: Met dubbele tong.
0: En omdat iedereen een goede zonnebril gunnen, geef er eentje gratis weg. Twee woorden dwars door elkaar heen die je hoort. Als je ze weet te ontcijferen. 0800-1122 is telefoonnummer. Komt direct live in de uitzending. Kans op de rinkelijke kikkel. Eyecatcher. Het gaat om deze twee woorden.
2: Vuilnisman.
0: Nou, die ene. Ja, oké. Okay. Ik zal het muziekje nog zachter zetten.
2: Vuilnisman.
0: Oeh. Ik hoor links ook.
1: Ja, hij is moeilijk, hè?
0: Ja, dat is een lastige. Oké, welke twee woorden werden daar gezegd? We noemen dat dubbele tong, heeft niets met alcohol te maken. Dus welke woorden werden daar gezegd? 1-1-2-2-0-800. Ik zeg een goedemorgen.
5: Een hele goedemorgen, Jeroen.
0: Hey, met wie?
5: Ja, met Arno Dekker.
0: Arno Dekker. Hallo, Arno. Kerel, hoe is het?
5: Ja, goed.
0: Ja?
5: Lekker.
0: Dus welke twee woorden hoorde je daar, Arno Dekker?
5: Ik dacht vuilnisman en dakdekker.
0: Jouw naam zit er ook in, hè?
5: Ah, Arno Dakdekker.
0: Dakdekker, vuilnisman en dakdekker is goed. Ja, goed gedaan, Arno. Wat was je eigenlijk aan het doen?
5: Ik ging even boodschappen doen, het is nog lekker cool.
0: Ja.
5: Dus ik denk, ik ga even boodschappen doen voor het eten vanavond. Vanmiddag gewoon lekker thuis, krijgen wat visite.
0: Ja.
5: De buren aan de overkant van het water komt allemaal gezellig wat eten bij ons vanavond. Dus
0: dat is een leuke besteding van deze zondag. Ga je geen Formule 1 kijken?
5: Nee, want ik ga zo meteen nog wel even de MotoGP bellen.
0: Kijken. Ja, natuurlijk. Ja. Maar je kunt ook allebei kijken natuurlijk. Ik ben heel benieuwd wat Max gaat doen vanmiddag. Dus ja. Het ziet er wel naar uit dat die auto wat beter is dankzij de updates. Dus,
5: dat is wel heel prettig inderdaad, ja. Dat hij weer een beetje meedoet.
0: Nou, dat zou lekker zijn, hè, als hij weer eens een keertje wint.
5: Ja. Lekker mooi.
0: Hey, wie is jouw favoriet bij de MotoGP?
5: Dat zijn er eigenlijk wel meerdere.
0: Ja.
5: Ik had laatst nog met iemand over van, eerder had je nog echt van die hele stoere rijders, hè, zoals een Renny Memola en zo, dat soort gasten.
0: Ja.
5: En een Kevin Swans en zo, dat waren echt van die helden, vond ik.
0: Dat waren van die helden, nu heb je ook wel, hè, die Van de Goorberg junior heb je nu. Dat is ook wel leuk. Ah,
5: is ook leuk.
0: Ja.
5: Is ook leuk.
0: Nou, ik wens je in ieder geval heel veel plezier. En jij krijgt van ons een leuk cadeautje. Als je de tekst kent, mag je meegillen. Je krijgt van ons de Rinkel, de King Cole.
5: Eyecatcher!
0: Kijk, zeg, ja. Ook de overtuiging gooit eruit.

0: de stranden. Nou, Noordwijk ligt er nog leeg bij. Daar is genoeg ruimte om te gaan liggen. Scheveningen is het ook nog rustig. Die verkeerskruising in Groningen, daar kun je ook gaan liggen. Daar hadden we het gisteren nog over. Ja. Adviseren het niet, maar het kan wel. Welk is het ook weer? Deze, daar staat het niet boven.
1: Is het een Vrijheidsplein, volgens mij.
0: Vrijheidsplein?
1: Ja, dacht ik wel.
0: En natuurlijk Deventer ligt er ook goed bij. Daar zitten we te kijken naar prachtig mooi water.
1: En dat is? Welke rivier?
0: Nou, dat weet ik even niet aan het hoofd.
1: De IJssel natuurlijk.
0: Natuurlijk.
1: Het is Deventer.
0: De IJssel. Ik wist het wel, maar ik wou het even kijken. Ja, jij het wist.
1: Hansestad, hè? Ja,
0: dat is echt een gedeelte van Nederland wat prachtig is, zeg maar. Het goed toef is op dit moment. Blijft overal droog. Minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 in het westen. Tot 31 in het oosten. En natuurlijk gebeurt er weer van alles en nog wat in de wereld van glitter en glamour.
1: Harry Styles bijvoorbeeld, die heeft zich tijdens een concert in datzelfde Wembley, waar we het net al over hadden, verslikt. Op beelden op social media is te zien dat hij flink moet hoesten. Hij gaat zoals op het podium liggen, houdt zijn hand op zijn borst. Uiteindelijk gaat het weer goed, hij staat snel op om verder te gaan.
0: Hij kan ook alles, hè?
1: Ja.
0: Zelfs zich verslikken doet hij stijlvol.
1: Ja, zelfs dat doet hij stijlvol. Nou, ik zag die blik van hem. Daar hadden natuurlijk allemaal mensen op ingezoomd en
0: natuurlijk.
1: Eronder gepost.
0: Ja.
1: Niet heel charmant.
0: Dan King Charles, koning van Engeland. Nou, hij heeft besloten, ik ga niet in Buckingham Palace wonen. Na de renovatie die gaande is. Dat is best wel een dingetje, want dat is een traditie die het breekt, die al 189 jaar voortduurt. Dus al zo lang woont de koning of koningin in Buckingham Palace. Van Queen Elizabeth wisten we al dat ze het gebouw onpraktisch en kil vond. Je zou je er niks bij kunnen voorstellen met 700 kamers?
1: Ja, zoiets, ja.
0: Jeetje.
1: Ja, dus als je dan je iPhone kwijt bent, dan moet je goed zoeken. Welke kamer lag die nou ook alweer?
0: Ja, daar hebben ze dan Find My Phone voor uitgevonden.
1: Ja, maar alsnog, als je dan al die kamers af moet, met Find My Phone aan. Ja.
0: Ik heb wel eens een heel gesprek gehad in Monaco tijdens de Formule 1 Grand Prix met een mevrouw die heel rijk was. Een Nederlandse vrouw die was daar op een boot. Die nodigde ons uit om een kopje koffie te... Ik liep met Sandra en liep ik langs. En kom even een kopje koffie drinken. En die had een kast van een huis in Blaricum. Ook te groot voor woorden. En zij vertelde ook, wij zitten eigenlijk altijd in de keuken.
1: Ja.
0: We zitten altijd in de keuken.
1: Maar dat iedereen zit in de keuken. Ja. Maakt niet uit hoe groot of klein je huis is.
0: Dat is wel waar. Ja. En dan Madonna.
1: Madonna, daar is ook nieuws over. Zij gaat volgend jaar iets groots doen in de zomer. In een interview met Graham Norton zei ze zich voor te bereiden op.
2: In the summertime, something bigger.
3: Oh, is that okay? Is it in this country?
2: Could be. Why do you have to know everything?
3: I've spent all this time talking
2: but
3: to you.
2: But I've told you a lot of interesting things.
3: No,
2: that's
3: have.
2: What you get.
3: Yeah.
2: The rest you have to wait for.
1: Ja, ze doet lekker mysterieus. Mogelijk wordt ze een van de headliners op het megafestival Glastonbury. Het was toen al sprake van in 2024 dat ze ook op zou gaan treden daar. Maar toen kwamen ze uiteindelijk niet uit de onderhandelingen.
0: Nee. En toch, hè? Toch als ik... Ik heb last gedroomd over Madonna.
1: Oh.
0: Ja, man. Dat is een enge droom, hoor.
1: Oké, dat snap ik wel.
0: Gaan we aanvliegen op de

en geniet van deze dag. Zondag is het. In het geval dat je even helemaal van het padje af bent geweest en je vrijdag iets genomen hebt, waardoor je nu niet meer weet welke dag het is, zeg ik dat er even bij. En, straks spelen wij de IDI Top 10 quiz met een vraag over een stad in Flevoland. En we moeten het even hebben over fooien geven in de horeca. Want daar

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Bluff en vrienden in Ahoy. Tickets nu te kopen via bluff.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: En we nemen even een afslag op deze weg. Naar wat er allemaal op dit moment gebeurt in de wereld. 3:11. NOS Journaal. Met Sydney Dijkers.
5: Hey Jeroen, goedemorgen. Ook vanochtend zijn er nog wat problemen door de zware onweersbuien van vannacht. Vooral het spoor heeft er nog last van. In Gouda sloeg bijvoorbeeld de bliksem in, waardoor er daar helemaal geen treinen kunnen rijden. Waarschijnlijk is dit probleem wel over een uur opgelost. Op andere plekken liggen veel takken nog of bomen op het spoor, waardoor er daar ook geen treinen kunnen rijden. De vertraging daar neemt ook wel steeds meer af. In Venezuela is opnieuw een 11-jarig kind levend onder het puin vandaan gehaald. De dag ervoor was er al een baby levend gevonden. De interim-president van het land zegt dat op dit moment elk leven hoop is voor Venezuela. Ook Nederlandse reddingswerkers zijn actief om te zoeken naar overlevenden van de aardbevingen.
6: Met name die strook langs de kust, die helikopterbeelden gezien, daar ligt echt een hele hoop werk voor ons. Die gaan we langs met onze reddingshonden en die kunnen eventueel ruiken of er nog levende mensen onder de puin liggen. Nou ja, we hebben hier volgens mij nog steeds volle kans om mensen te helpen.
5: Er zijn inmiddels meer dan 1600 internationale hulpverleners aangekomen in Venezuela en er zijn er nog meer reddingsteams onderweg. Shorttrekker Sven Roes wordt sinds gisteren vermist. Op sociale media delen veel andere shorttrekkers als Jens van het Woud en Sandra Velzenboer een oproep om naar Sven Roes uit te kijken. In een bericht staat dat Roes gisteren voor het laatst is gezien bij een tankstation en dat er 's avonds nog contact met hem is geweest. De shorttrekker van 26 jaar oud uit Friesland deed in 2022 nog mee aan de Olympische Spelen en won in hetzelfde jaar zilver op het WK met de aflossingsploeg. De Afrikaanse voetballanden hebben in de groepsfase van het wereldkampioenschap uitstekend gepresteerd. 9 van de 10 landen die meededen hebben de volgende ronde gehaald. Alleen Tunesië niet. Voor de Democratische Republiek Congo was het nog wel wat spannend. Ze werden 3e in de pool en behoorden toch tot de gelukkigen. Fans hadden het niet meer.
7: Very overwhelming and we are so happy. We couldn't believe this, but it's a miracle. It's a miracle. Thank God that we made it.
5: De Democratische Republiek Congo moet het op 1 juli opnemen tegen Engeland. Het weer droog en iets minder warm dan de afgelopen dagen met 25 tot 30 graden. Vanavond in het zuidwesten nog wel een enkele bui. Morgen ook droog en dan 22 tot 27 graden.
4: Bij de ANWB, daar zit Erik Evengroen. Goedemorgen.
8: Hey Roen, goedemorgen. Nou, op de meeste plekken prima doorrijden, maar wel vertraging op de A50 om te beginnen. Arnhem richting Apeldoorn voor Hoenderlo 5 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En dan is het druk met de terugkerende bezoekers van Port Zeelanden. Daar staan ze nu in de file, maar van de concertatie. En dat zie je onder andere op de N57 van Middelburg naar Rotterdam, tussen Port Zeelanden en Goedreden 5 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de N59 Zeerooskerken richting Hellegatsplein voor Zierikzee ook nog eens een kwartier vertraging.
9: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
15: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
18: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
20: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
19: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
20: Ilse de Lange in concert. Ilse de Lange.

0: Big
1: Ben's.
0: Jeroen van
1: Inkel.
0: Ik ken het niet.
1: Sorry dat ik besta. Neem me niet kwalijk. Straks kun je een eyecatcher winnen in de Iri Top 10 quiz. Dit is NPO Radio 2.

0: wat denk jij? Dat de airconditioning systemen bij de publieke omroep gekoppeld zijn aan de budgetten? Of wat denk jij? Wat is jouw gevoel?
1: Ik heb geen idee. Er is wel iets mis mee.
0: Dat is wel raar, hè? Ze zijn hier echt maanden bezig geweest met de verwarming.
1: Ja.
0: Oh, dat is het. Die is misschien aan. Die gaat aan of zo.
1: Nou, dat lijkt het wel op. Gisteren was het bloedheet buiten. Toen was het wel relaxed hier.
0: Ja.
1: En nu is het buiten wat koeler. En is het hier binnen weer bloedheet.
0: Echt raar is dat. Goed. Hè? Mensen klagen altijd over de temperatuur waarin zij wonen en werken. De thermostaat thuis in de huiskamer is de nummer 1 reden voor echtelijke twisten.
1: Ja, en voor echt scheiding ook, hoor. Dat gaat helemaal mis. Ja. Ja, ik herken het.
0: Dat je bij de echtscheidingsadvocaat zit en zegt: nee, ik wil de thermostaat. Nee, ik wil de thermostaat. Ik wil de thermostaat. Nee, ik wil. Nou, doe mij de CD's dan maar. Mag jij de thermostaat hebben? En wij nog eens. Oh, voel eens. Die wind door je haren.

0: 1-2-2 meedoen met de radioshow. En vanmiddag om 3 uur is de Grand Prix van Oostenrijk. Max Verstappen is gisteren gecrashed tijdens de slotfase van de kwalificatie.
1: He loses it chasing pole. Max Verstappen into the gravel and heavily into the wall.
0: Later bleek uit de instrumenten, die hebben ze uitgelezen, defecte achtervleugel bleek de boosdoener van deze crash.
2: De extreme hitte in Europa die doet rare dingen met de mensheid. Deze man die filmde hoe de airco-afdeling van een Franse winkel werd geplunderd.
0: Shit.
2: Die man moet voetbalcommentator worden. Dit is te gek.
0: Downey of zo? Of,
2: nee, een hele normale man.
0: Oh,
2: kunnen we nog een keer luisteren misschien?
0: Ik niet ten nadele van Downey's natuurlijk, maar mijn eerste indruk is... dat is misschien iemand met het syndroom van Down.
2: Dat mensen de airconditioning-afdeling plunderen, dat je ook zo oei, gaat roepen.
0: Like de kok uit de Muppet Show. Het lijkt op Frans. Als je nog ideeën erover hebt, je kan het via digitale doorgeven. Laat doorgeven. Waar leek dit op? Maar ja, ongelooflijk dat er zoveel gestolen wordt, hè, tegenwoordig. Er wordt niet gehandhaafd, dus ze trekken al die winkels leeg.
2: En mensen renden die winkel ook binnen alsof het Black Friday was. Ze gingen helemaal los, gooiden met spullen. Bizar.
0: In LA, Los Angeles, wordt komende nacht de BET, de BET Awards, uitgereikt. Zijn prijzen voor zwarte Amerikanen in de film- en muziekindustrie. Cardi B, Kendrick Lamar zijn de grote kanshebbers. En Lauryn Hill. Ah, Lauryn Hill. Zij wordt geëerd met de Living Legend Icon Award. En als je afvraagt waarom, moet je maar eens even naar haar luisteren.

0: zie gewoon in gedachten mensen dansen op Direct. Het is altijd een beetje voor ons een vraag, ben je aan het doen?
1: Wij zijn de laurierblaadjes aan het plukken.
0: Oh.
1: Want op Mankind Festival ga ik een cacao-ceremonie faciliteren. In onze tipi om 3:00 met een despacho. Oh. Zodat je je intenties kan zetten.
0: Ja.
1: En wij een offer aan moeder aarde maken. Om vanuit daar...
0: Ja, vertel maar.
1: Ja. Onze intenties de wereld in te zetten.
0: Oh, wat
1: je bent super welkom.
0: Ja, dank je. Ik vind dat een heel fijn gevoel. Jij, ik en de laurierblaadjes. Geeft dan echt zo'n vredig gevoel.
2: Good morning. Welcome to the thing called life.
0: Een wijze man sprak ooit de woorden: elke keer dat je liefde toont als reactie op haat, verzwak je de haat. Ik denk dat dat een spreuk is die we allemaal vandaag de dag goed met ons mee kunnen nemen en in ons achterhoofd houden voor situaties. Ja, het is moeilijk. Soms denk je wel eens, ik wil jou gewoon keiharde klap geven.
3: Oh, dank je.
0: Nee, jij niet hoor.
3: Oh, gelukkig.
0: Nou, af en toe wel.
3: Ja, dat snap ik ook wel. Ja.
0: Maar meestal niet. Maar dan moet je dus denken, nee, ik geef liefde. Daarmee verzwak ik de haat. Dat is een mooi idee. Wat zijn jouw plannen vandaag? Misschien ga je wel naar de bioscoop. Hey! Daar draait onder andere Disclosure Day van Steven Spielberg. Je kan ook naar de Michael Jackson film. De nieuwe Toy Story of The Devil Wears Prada 2.
3: Bioscoopbezoekjes waren de afgelopen dagen mega populair vanwege de hitte natuurlijk. Onder andere Pathé die heeft dubbel zoveel kaartjes verkocht als normaal. En dat komt ook doordat veel scholen vrijdag dicht waren. Ja, en als je dan geen airco hebt of überhaupt iets wil gaan doen, ga je in de bios zitten.
0: Ja, dat is een goed advies. Maar ook nog advies de supermarkt, je hoofd in de koelafdeling douwen.
3: Ja, kan je ook nog doen.
0: Er zijn wel verschillende manieren om af te koelen.
3: En je ziet sowieso dat Gen Z'ers, de jongeren, steeds meer naar bios gaan. Heb je dat al meegekregen?
0: Vertel eens.
3: Ja, er zijn dan allemaal YouTubers die nu films aan het regisseren zijn. Psychologische thrillers. Ik ben even de naam. Backroom heet
0: die. Ja, Backroom. Ja.
3: En daardoor gaan echt al die gastjes van 14, 15 en gaan de dames allemaal weer naar bios.
0: Hé, hey, wat goed. Zijn de bioscopen blij mee?
3: Dat denk ik ook.
0: Want er wordt er eens wat verdiend. Je moet geen popcorn kopen in de bioscoop. Dus zo duur is dat...
3: Ja, maar dat hoort er wel bij.
0: Ja, het hoort er wel bij. Maar ik doe het ook hoor. Maar mijn advies is, doe het eigenlijk niet.
3: Nee, doe het niet. Neem het mee. Stiekem.
0: La. Heerlijk films, Hollywood. Het straalt ons weer tegemoet. En je kan meedoen via Rinkel de Kinkel 0800-1122. Met de show als je daar iets over te melden hebt. Laura, jij had last van het noodweer vannacht?
4: Zo, nou echt... Ik zit hier in een vakantiehuisje met een blikken dak en de tranen sprongen in mijn ogen, want ik wist precies wat er ging gebeuren. Alsof er containers vol met pingpongballen werden overgestrooid. Echt.
0: Wauw, zo
4: de
0: erg.
4: De hele tuin, Loosdrecht, Hilversum, echt iedereen moet dit hebben gehad hier. Het was zo heftig.
0: En veel schade?
4: Ja, gewoon echt allemaal deuken in de auto. Ik heb net even gekeken, een stuk of 10 kan ik zo tellen.
0: Oeh.
4: Maar ik denk dat als het schadebedrijf gaat bekijken, dat doen ze met een lamp volgens mij, hè?
0: Ja.
4: Dan is het vermoedelijk wel wat erger. Maar het zit helemaal onder de deukjes.
0: Ik wens je veel sterkte ermee en fijne dag, ondanks de enorme hagelstenen vannacht.
4: Dankjewel, wat onwijs lief dat je belt.
0: Vrijwel overal droog. Het is minder heet dan gisteren. Loopt op naar 25 graden westen en 31 in het oosten. Hij is

0: onderbrekende uitzending voor de ANWB.
1: Ja, rij je op de A58 Vlissingen-Bergen op Zoom, dan kom je tussen Rilland en Knoopend Markiezaten spookrijden tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijden met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A58 Vlissingen-Bergen op Zoom, dan kom je tussen Rilland en Knoopend Markiezaten een spookrijden tegen.

0: binnenkort komen er weer leuke nieuwe gadgets op de markt. Ik volg een beetje op internet. Apple komt weer met wat nieuwe producten, naar het schijnt. Zo komen ze dus met de foldable iPhone. Die komt eraan. Dat is dus een zo'n telefoon die is dichtgeklapt, is een telefoon. En als je hem dan openklapt, wordt het een iPad mini formaat. Ga je dat kopen?
1: Nou, weet ik nog niet. Ik vind het heel interessant. Maar ik weet nog dat volgens mij was het Samsung of Huawei of zo, die toen voor het eerst echt 10 jaar geleden zo'n ding uitbrachten. Ja, en dat was, kon hem 3 keer open en dicht doen. En toen was hij stuk.
0: Dat was hij stuk, ja.
1: Dus ik ben benieuwd of er kinderziektes in zitten. Maar Apple is er al zo lang mee bezig dat het haast wel moet dat hij goed is.
0: Ja, je zegt 10 jaar geleden dat hij op de markt kwam. Ze hebben dus 10 jaar gedaan om hem zo te krijgen dat ze erin vertrouwen, zou je denken.
1: Ja.
0: Maar weet je, ik hou ook niet van mijn telefoon in zo'n boekje. Heel veel mensen hebben zo'n boekje.
1: Nou, dat zijn dan echt mensen boven de 50. Maar ja, ik snap wat je bedoelt. Het klaphoesje.
0: Het zijn heel veel van onze luisteraars hebben een boekje, volgens mij.
1: Dat is waar. Excuses.
0: Maar dat is niks voor mij, een boekje.
1: Nee,
0: dat
1: vind ik onhandig. Zo'n opvouwbare iPhone wordt ook
0: is
1: dik.
0: Een boekje. Ja, is wordt gewoon een boekje. Ja.
1: Nou ja, dat moet je misschien niet doen. En ze hebben het allemaal duurder gemaakt, hè, in de webshops.
0: Vorige week. Ineens, gewoon sommige dingen werden $100 en euro duurder.
1: Ja, wil je niet.
0: Er zijn allemaal dingen die spelen in de samenleving. Maar onthoud, het is zondag en je bent. Ja, de hele dag op de verjaardag van Elon Musk. Dat zei hij ook alweer toen hij een belangrijke functie had. En de Amerikaanse overheid, alle witte Zuid-Afrikanen mogen naar Amerika.
1: Ja, die mogen toen naar Amerika. Ja, het is, man heeft bijzondere dingen gedaan. Ja. Maar goed, het gaat nu wel goed met hem financieel.
0: En ook in Noord-Holland wordt een taart aangesneden in Huizen Bloemen. Want Karin Bloemen wordt 66 jaar. Ja, applaus. Echt een liefde, Karin. I love her. En we gaan even wat doen.
2: De IRI Top 10 Quiz.
0: Interactie. De IRI Top 10 Quiz, interactie. Je kan dus bellen 0800-1122. We hebben een vraag erover. In de lijst, de IRI Top 10 lijst staat deze week de gemeente Almere, omdat ze niet genoeg bomen plaatsen. Het is een van de warmste steden van het land. Door het gebrek aan groen, inwoners die...
3: Gaan naar huis toe, gaan naar binnen door de airco en gaan binnen zitten. Ben ik klaar.
4: Koud douchen en de ventilator gaan we veel water drinken.
1: En als warmer wordt dan dit?
3: Nou, ga ik terug naar Afrika.
0: Dat is een legendarisch nieuwsfragment, dit.
1: Ja.
0: Dat is echt een leuke, grappige opmerking.
1: Hij heeft die man een zelfspot.
0: De quizvraag, noem een burgemeester van Almere. Dat mag dus ook iemand zijn die het voorheen was. Noem een burgemeester van Almere op 0800-1122. Die rinkelde kinkel eyecatcher, die kan van jou zijn. Er zijn er een hoop geweest. Sommige waren wat bekender dan anderen. Sommige heb ik ook zelf mogen ontmoeten.
1: Ja, want jullie hadden aardig wat prominente burgemeesters her en der, hè?
0: Ja, zeker. Ja, en er werd altijd een BN'er barbecue georganiseerd.
1: Dat meen je niet.
0: Door de burgemeester, ja. Ik moet zeggen, dat vond ik wel heel gezellig.
1: Nou, dat kan echt alleen in Almere.
0: Dat kan alleen in Almere. Ze willen natuurlijk Almere een beetje positief op de kaart zetten. Goedemorgen, met wie spreek ik?
5: En Niek.
0: Niek, hallo. Ja. Kun jij een burgemeester noemen? Van Almere?
5: Annemarie Jorritsma.
0: Annemarie Jorritsma is goed.
1: Ja.
0: Hoppa. Ja.
1: Organiseerde Annemarie ook die BN'er barbecues?
0: Ja, zeker.
1: Oh, kijk.
0: Bij haar thuis. Oh. Ja.
1: Nou, doe maar.
0: Ja, dat was een goede barbecue.
1: Okay.
0: Die was echt supergezellig. Ja, dat kan ik wel melden. Niek, vanwaar dat jij dit weet? Hoe kom je aan de kennis?
5: Heel lang ook gestudeerd.
0: Sprak hij sarcastisch. Ik snap hem helemaal. Wat is het belangrijkste wat je gedaan hebt, Niek, vandaag sinds je bent opgestaan?
5: Ik zit in de auto om mijn kinderen op te halen.
0: Dat is heel belangrijk, want als je die laat staan, hè? Dus wat hebben ze gedaan?
5: Logeert bij opa en oma.
0: Ah ja, oké. Okay. Je praat in telegramstijl, begrijp ik, Niek.
5: Zeker.
0: Ja, over en sluiten. Nou, ik weet niet of je de show wel eens hoort af en toe, Niek.
5: Ja, ik vind het altijd leuk om te luisteren.
0: Ja, dat vinden wij ook leuk, dat jij dat zegt. En je krijgt een cadeautje doordat jij hebt meegedaan en gewonnen hebt. Inderdaad, Annemarie Jorritsma, een burgemeester van Almere. Jij krijgt voor ons de Rinkel de Kinkel.
5: Eyecatcher.
0: Ja, ik had ook niet verwacht dat je dat anders zou zeggen, inderdaad, Niek. Blijf even hangen voor de administratie. Over.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zekbom. Zekbom. Ja. Hallo. Bent u er nog? Je hoorde Mr. Tom Jones. Oh ja, het is 28 juni, dag 179. En vandaag heb je kans op 31 graden in het oosten en 35 in het westen.

0: natuurlijk kun je zelf ook gewoon het weerbericht opzoeken op jouw telefoon. Gehuld in een boekje. Hoes. Een boekje hoes. Ja, dat is interessant. Een boekje om je telefoon blijkt echt niet alleen voor oude mensen te zijn.
1: Janne, die appt ons. Ze zegt, ik ben 40 jaar en ik heb al ruim 10 jaar, dus toen was het 30. Oh. Een boekje om mijn telefoon en ik ben er zo blij mee. Ik zou nooit meer zonder willen.
0: Oké.
1: En dan komt ook nog een appje binnen van Arjan. Die zegt dat Ruud, die hier de middagshow maakt, het hier een keer een item over heeft gehad.
0: Oh.
1: En dat ze het toen het boomerflapje zijn gaan noemen. Het boomerflapje. Dus nou ja, hierbij zullen wij die ook in gebruik nemen.
0: Het boomerflapje, ja. Maar als je er gewoon over nadenkt, dan is het gewoon onhandig. Helemaal dus als je iets in je ene hand hebt, één wil met je andere hand je telefoon bedienen.
1: Ja.
0: Dan moet je eerst dat boekje openklappen.
1: Ja. En als je op vakantie bent en je staat bij de Eiffeltoren bijvoorbeeld, dan zie je ook al die boomers dan toch vaak zo'n foto maken met twee handen.
0: Ja.
1: Dat ze dat flapje vasthouden. Want anders komt hij voor de camera.
0: Ja. Goed. Maar goed, wij mensen zijn rare dieren, zei mijn tante. Ja. Tante Jo Schreuder uit Amsterdam-Noord. Altijd toen ze nog leefde. Ja. Ik denk als hij had geleefd, had ze ook een boekje om de telefoon gehad. Ze was echt zo'n hele stijlvolle, gracieuze dame. En het boekje was dan wel in de kleur van haar handtas geweest.
1: Oh ja, van een van de chique merken ook.
0: Ja. Waar was jij fan van? Gucci, hè, geloof ik, toch?
1: Nee, ik ben toch geen tokkie.
0: Oh.
1: Ik vind Louis Vuitton wel leuk.
0: Louis Vuitton. Ja. Nee, dat is geen tokkie-merk.
1: Schaam me ervoor.
0: Je hebt toch een Louis Vuitton rugzak?
1: Ja, maar zeg dat nou niet. Oh, dat word ik zo overvallen.
0: Ja, wat staat ze voor de deur hier?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, oké. Dansen en drinken tot diep in de nacht. Vrienden, ik weet niet of je dat nog doet vandaag. Het is niet meer van deze tijd, hè? Nee. Feesten en festivals die worden steeds vaker overdag georganiseerd.
2: Dat begint vroeg, dat eindigt om 11. Perfect, hè? Je ligt op tijd in jouw bed. De volgende dag ben je nog productief. Ik vind dat fantastisch.
1: En de huidige generatie die willen het weekend gewoon niet meer hun...
0: Nee, mijn tante, tante Jo Schreuder uit Amsterdam-Noord. Altijd toen ze nog leefde. Ja. Ik denk als hij had geleefd, had ze ook een boekje om de telefoon gehad. Ze was echt zo'n hele stijlvolle, gracieuze dame. En het boekje was dan wel in de kleur van haar handtas geweest.
1: Van een van de chique merken ook.
0: Waar was jij fan van? Gucci, hè, geloof ik, toch?
1: Nee, ik ben toch geen tokkie.
0: Oh.
1: Ik vind Louis Vuitton wel leuk.
0: Louis Vuitton. Ja. Nee, dat is geen tokkie-merk.
1: Schaam me ervoor.
0: Je hebt toch een Louis Vuitton rug?

0: Okay. Ja, wat staat ze voor de deur hier?
1: Ja,
0: beneden.
1: Dat klopt. Ja,
0: ja. Oké. Okay. Dansen en drinken tot diep in de nacht. Vrienden, ik weet niet of je dat nog doet vandaag. Het is niet meer van deze tijd, hè? Nee. Feesten en festivals die worden steeds vaker overdag georganiseerd.
2: Dat begint vroeg, dat eindigt om 11. Perfect, hè? Je ligt op tijd in jouw bed. De volgende dag ben je nog productief. Ik vind dat fantastisch.
1: En de huidige generatie die willen ja, het weekend gewoon niet meer hun hele ritme om hoeven te draaien. Nee. Deze onderzoeker die ziet...
3: Dat die generatie daar meer over nadenkt. En dat er allerlei overwegingen meespelen.
1: Dus daarom duren die feesten vaak tot een uurtje of 11 of middernacht.
0: Ja, prima.
1: Niet tot 5 uur 's ochtends.
0: Beter. Ja, veel beter.
1: Absoluut.
0: Dus ik ben een groot fan van dit principe.
1: Ja, het is toch heerlijk als het om 4 uur 's middags begint. Perfect.
0: Ja, ja man. Maar dan zeg maar voor mijn generatie, wat was ik ook alweer? Ik was boomer, hè?
1: Je
0: was
1: bent
0: ik
1: net boomer, ja.
0: Voor mijn generatie hoeft dat ook niet elke week. 1 keer in de maand of zo, max.
1: Ja, maar dat zie je ook wel steeds vaker. Dat is voor mijn generatie ook, maar dan vaak vanwege financiële redenen.
0: Oh ja.
1: Gewoon 1 keer in de maand een knalfeest en, dan, tot 11 uur 's avonds.
0: En dan hup je bed in.
1: Perfect.
0: Dat geeft trouwens wel minder fooi als wij gebruik maken van de faciliteiten in de horeca. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek.
1: Vorig jaar gaven we 9%, dat is dit jaar gedaald naar 8,5%. En dat steeds meer pinautomaten om fooi vragen. Hè, die geven dan zo'n melding, wil je 5 of 10% geven. Dat is de reden dat Nederlanders minder fooi geven. Ze vinden dat namelijk brutaal en zeggen, nou, dan geef ik helemaal niks.
0: En dat kan ik volledig begrijpen.
1: Ja.
0: Dat gevraag om fooien. Ah joh, daar word ik helemaal kriegel van. Geef ik ook niks. En anders hou ik aan 10% ongeveer.
1: Ja, 10%. Ja, dat is heel normaal. Ja.
0: Kapitalist die ik ben.

0: no responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
15: Harder dan ik hebben kan. Dans aan zee. Omarm en zoute landen. Zing mee met de Bluffhits en laat je verrassen door alle muziek.

0: ook thuis? Kijk op recycleforbedrijven.nl.
1: Bluff en vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
7: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Lekker krokant terug van Concert Etsy. We gaan zo meteen terugblikken. Eerst het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
9: Hoi Evelien, goedemiddag. Tabaksfabrikant Philip Morris maakt gebruik van AI om strengere tabakswetten tegen te houden, blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. De EU werkt momenteel aan strengere regels voor vapes. Voordat er een definitief wetsvoorstel komt, mogen burgers altijd eerst op dat voorstel reageren, legt verslaggever Marleen de Roy uit.
10: Philip Morris hoopt natuurlijk op zoveel mogelijk kritische reacties. En daarvoor hebben ze nu een speciale AI-tool gemaakt. Die bezorgde burgers moet helpen om hun reactie naar de Europese Commissie te sturen. De reacties stroomden binnen. Maar wat blijkt dus nu uit ons onderzoek? Het merendeel van die reacties die uit Nederland kwam, is niet door mensen, maar door AI geschreven.
9: Ja, van alle negatieve reacties die vanuit Nederland kwamen op de strengere wetten, was 70% niet door een mens, maar door AI geschreven. Nederlandse shorttrekkers maken zich grote zorgen om hun mede-shorttrekker Sven Roes. De topsporter van 26 uit Friesland is vermist. Hij is gistermiddag voor het laatst gezien en is sinds begin van de avond is er niets meer van hem vernomen. Shorttrekkers als Jens van het Woud en Sandra Velzenboer vragen om naar hem uit te kijken. Sven reed vanuit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto richting Muiden, waar hij voor het laatst bij een tankstation is gezien. De politie is inmiddels ook ingeschakeld. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaanse militairen en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. En het spoor heeft nog steeds op verschillende plekken in Nederland last van het onweer van vannacht. ProRail was de hele ochtend al druk bezig met het repareren van de schade. Op de volgende trajecten was de impact groot.
11: Dat is een blikseminslag geweest bij Gouda, waardoor er geen treinverkeer is tussen Gouda en Den Haag en tussen Gouda en Rotterdam. Ook in Noord-Nederland hebben we wat problemen. Tussen Groningen en Leeuwarden is op dit moment geen treinverkeer mogelijk. En dat komt door een stroomstoring, ook door blikseminslag.
9: De NS zegt dat het nog niet duidelijk is wat de gevolgen zijn voor de dienstregeling van morgen en overmorgen. Het weer droog met af en toe zon bij 24 tot 30 graden. Vanavond in het zuidoosten misschien nog een enkele bui. Morgen dan ook droog en 21 tot 28 graden.
8: Dankjewel. Gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Erik Evengroen, hoe is het op de weg?
12: Hoi Evelien, goedemiddag. Nou, op zich prima, op de meeste plekken rijdt het goed door. Een paar opvallende files, om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles staat ruim een kwartier extra reistijd. En dan is het druk in Zeeland door terugkerende bezoekers van Concert at Sea. Dat zien we onder andere op de N57 van Middelburg naar Rotterdam. Tussen Poortzeelanden en Hellevoetsluis doe je er ongeveer een half uur langer over. En het is ook druk op de N59 Burg-Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Voor de Grevelingendang ook daar een kwartier vertraging.
13: Het verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost, Autotaalglas.
19: Harder dan ik hebben kan.

0: zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
1: Bluff en vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
6: Evelien.
7: Caro en CRV.
8: Zomer op je radio. NPO Radio 2.
9: Okay, guys, we're back. Did you miss us?

Moest er even een beetje aan wennen aan die plaat, maar ongelooflijk goed vind ik hem nu. American Girls, Harry Styles. Evelien. Hij heeft dit weekend zijn optredens in het Wembley Stadium in Londen gedaan. Onderdeel natuurlijk van zijn wereldtour. Hij geeft daar 5 concerten. Ging bijna mis. Hij verslikte zich namelijk. Harry wilde een trucje doen met water in zijn mond en dan omhoog spugen. En dat kwam een beetje verkeerd terecht. Dus hij verslikte zich helemaal. Moest uiteindelijk op het podium even gaan liggen om bij te komen. En zijn ademhaling weer op orde te krijgen. Maar het is allemaal goed gekomen, gelukkig. Genesis daarvoor, Jesus He Knows Me. En we weten inmiddels wel dat Phil Collins niet meer live gaat optreden. En dat hij lekker aan het genieten is van zijn pensioen. En hij heeft wel wat geld uit te geven, hoor. $300 miljoen ving hij voor de muziekrechten van Genesis een paar jaar geleden. Hartelijk goedemiddag. Het is zondag. Ik ben net terug van Concert Etsy, waar het in één woord echt fantastisch was. En in deze 2 uur van Evelien gaan we lekker terugblikken. Heb je het gemist, dan ben je er toch een beetje bij. Sta je in de file naar huis, dan krijg je de herhaling. Laat maar even weten trouwens, als je erbij was en wat je ervan vond en wat je het allermooist vond, gaan we het daar even over hebben op de radio zometeen. En er is ook goed nieuws voor de reguliere muziekliefhebber. Hi, ben jij er ook? Want je hoort zometeen Michael Jackson op Radio 2. Wanna Be Starting Something komt eraan. Eerst hoor je Texas.

0: gaat echt nooit kapot, hè, dit. Wannabe Starting Something, Michael Jackson. Ik heb nog een vriendin gesproken dit weekend die, omdat het inderdaad zo warm was, naar de film van Michael Jackson was geweest. Heel slim.
1: NPO Radio 2.
2: Concert at Sea.
0: Ja, en wij zaten met Radio 2 bij Concert at Sea in Zeeland. En zometeen hier op Radio 2 Hemelvalt van Typhoon dat hij speelde. Eerst blikken we even terug naar Cressip, want die speelde donderdag op het Zeeland-podium nadat ze een behoorlijk stressvolle reis naar Scharendijk hadden gehad. Ze kwamen in de file te staan, net als zovelen. En op een gegeven moment raakten ze in paniek, hebben ze de politie gebeld. Althans, die is naar ze toegekomen nadat ze de organisatie hebben gebeld. En toen zijn ze onder politiebegeleiding over de linkerbaan naar Concert at Sea gekomen. En toen konden ze hun optreden gelukkig doen. En wat er heel bijzonder aan was, is dat de band herenigd was met hun drummer Bram, die natuurlijk even een uitstap heeft gemaakt naar U2. En ik vroeg ze hoe de hereniging met Bram was.
3: Ja, klopt, ja. Ja, onze Bram heeft natuurlijk een tijd bij U2 gespeeld. En eigenlijk zou de Ziggo Dome de laatste show zijn, maar het was zo fijn om weer met elkaar te spelen. We hebben allemaal zoiets van, nou, we zien wel wat er allemaal gebeurt, want er komt natuurlijk van alles op hem af. Ja. Maar als het lukt, dan spelen we gewoon samen. Dus ja, we waren hier samen en Constantie heeft toch een speciaal plekje voor ons. Met z'n zessen, ik denk 2008 was de eerste keer.
4: En dan 2017.
3: Ja, we hebben zo'n mooie dingen hier meegemaakt, dat het heel leuk was om deze ook met z'n zessen te doen.
0: Ja, want weten jullie wat er met zijn carrière gaat gebeuren dan? Is hij niet meer officieel lid van de band?
4: Van wie? Van
0: Bram?
3: Van onze band.
4: Ja.
3: Nee, Bram is sowieso van onze band. Ja. Zeker.
0: Ja, nee, maar omdat je zegt, we weten niet wat er op hem af gaat komen na U2.
3: Nee, dat weten wij dus niet.
0: Nee, nou, ik zou...
3: De wereld is opeens heel groot.
0: Ja, ja, nou, ik zou hem lekker houden. Dat zou ik gewoon...
3: Zeker, dat is zeker onze beslissing.
0: Ja, ja, en hij was er dus bij, je hoort hem. Live met Cressip. Dit is You Can Say, afgelopen donderdag op Concert at Sea.

0: beste live muziek.
1: Oh my god, Concert at Sea, wat ben je heet?
0: Concert at Sea 2026 en NPO Radio 2 was erbij. We genieten samen met jou nog even na met dit optreden.
2: Wat zijn woorden opgeschreven als de kern ervan niet wordt begrepen? Bij het punt van lezen is het de kunst van leven. Tussen de regels, buiten de kantlijn, hoe anders zou het zijn, hoe? Ben een gezegen man, maar een man met gebreken. Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenen. Alles op de tekentafel, liefde. Geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber. Je kent mijn streken en mijn kracht, ken ik je

Het is ook wel mooi om te zien dat de artiesten die optreden op Concert at Sea zich ook echt realiseren wat een prachtig festival het is. En dat was ook te zien en te horen aan Typhoon. Je hoorde Hemelvalt op Radio 2. Ik wil het even met je hebben over de band R.E.M. Die bestaat natuurlijk al een tijdje niet. Maar de bandleden die maken onafhankelijk van elkaar nog wel muziek. Gitarist Peter Buck die zit in een supergroep met daarin leden van onder andere Queens of the Stone Age en de Screaming Trees. De band heet Drink the Sea en die treedt op 5 oktober FNTP op in Paradiso. Michael Stipe ondertussen, die heeft de muziek gemaakt voor een behoorlijk geestige serie. Die heet Rooster en die is ergens te vinden op een van de platforms. Ik heb die hele serie zitten bingen, maar ik weet helemaal niet meer waar ik hem kan vinden. En hoef ik ook verder geen reclame voor te maken. Kan je zelf wel opzoeken als je er zin in hebt. Maar in ieder geval zijn deze artiesten allemaal shiny happy people.

0: Eminem en Rihanna, The Monster, hoorde je.
1: NPO Radio 2.
2: Dit is Concert FC.
0: Ja, we zijn deze uitzending even aan het terugblikken op een magistraal weekend in Scharendijk. En wij willen dat natuurlijk bij Radio 2 met jou delen. Het is zonde als je het mist. En zometeen de man die als jochie van 12 jaar in het publiek stond bij Concert Etsy en droomde om zelf daar op te treden. En die droom die kwam uit gisteren en dat was heel emotioneel. Maar eerst neem ik je mee naar afgelopen donderdag. Toen waren we er ook al en Miss Montreal die heeft Concert Etsy geopend. Dat was helemaal fantastisch en daarna deed ze ook nog een strandsessie. Aan mij de opdracht om haar even te interviewen van tevoren, voor die sessie. En als je er nog nooit geweest bent, dan ga ik je nu vertellen dat het terrein van Concert Etsy behoorlijk groot is. Want nou ja, de hele Brouwersdam die is ongeveer bezet. En ik moest van de ene plek naar de andere plek om bij Sanne Hansen aan te komen. En daar kom ik aan, helemaal blij. Ik denk, nou, ik ga even lekker rustig Sanne interviewen. En op dat moment zegt de stage manager tegen Sanne: nog 1 minuut, dan ga je het podium op. Dus ik denk, weet je wat, ik ga gewoon met haar meelopen terwijl ze het podium opgaat. En dan zien we wel wat er gebeurt. Alleen ja, Sanne Hans, je kent haar misschien wel een beetje. Die is natuurlijk wel in voor een gebbetje. Dus zij gooit mij het podium op. Niet met je meegaan.
3: Ja,
0: ik
3: mag gewoon mee.
0: Ja? Oh, ik word hier gewoon het podium opgeduwd, duur gezellig.
3: Wow!
0: Yes, wow, dit is vet, jongen.
4: Ga jij ook wat zingen? Zou ik wel leuk vinden.
0: Ik ga niet zingen.
3: Nee, Evelien.
0: Ja, dat is dan weer heel leuk dat je door je eigen collega's, in dit geval Emily de Wild, enigszins voor de bus werd gegooid. Sanne die hoorde dat natuurlijk. Dus die denkt, weet je wat, we gaan Evelien even aan het zingen krijgen. Wat ik echt niet kan, hè. Gelukkig werd ik ook door dezelfde Emily de Wild nog een beetje geholpen. Toen ze zei, je moet even dat ene liedje doen wat wij vanmiddag even met elkaar geoefend hebben. En toen dacht ik, nou weet je, ik gooi het er maar gewoon uit. Ik doe mijn beste Freddie Mercury imitatie.
3: Hey joh! Hey joh! Wauw, ik kan dit gewoon! Mijn baan is.
0: Nou, mij zie je nooit meer op het podium, hoor. Het is niet voor mij weggelegd. En wat een bewondering heb ik voor de artiesten die optreden op Concert Etsy en die wel enorm kunnen genieten van dat publiek. Overigens, publiek, heel erg bedankt voor jullie meehelpen met zingen. Dat had ik wel even nodig. We gaan naar de muziek van Miss Montreal. Dit is Woo!

llevado. Nou, serieus, tranen in mijn ogen. Zo mooi is het. Maar de oeklank, daar kan je gewoon helemaal niks mee. Wel boeren, dat kan wel met de oe, maar de oe is heel saai. Dus ik wil vragen of jullie de oeklank willen vervangen. Want voetbal is ook vanavond, hè, Nederland. Dus ik wil hier gewoon een stelletje. Ja, ik zie het. Oh, orange. Lekker bezig, mensen. Ja.

0: dagenlang de beste live muziek.
1: Oh my god, Concert at Sea, wat ben je heet?
0: Concert at Sea 2026 en NPO Radio 2 was erbij. We genieten samen met jou nog even na met dit optreden.

0: Pins en Needles hoorde je van Joshua Petene. Je hoorde hoe ongelooflijk blij hij was dat hij daar aan het optreden was. Een droom die uitkwam. En er gaat vast nog heel veel meer voor hem komen. Het is hem gegund. Mocht jij nou bijvoorbeeld in de file staan, wegkomend van Cas, of onderweg zijn nog naar de Titi in Assen, maakt me eigenlijk niet uit wat je aan het doen bent, maar heb je iets gemist van Cas en je wil het graag horen, of je wil het gewoon nog een keer horen, laat het me even weten via de NPO Luister-app. Ga ik in het volgende uur gewoon leuk wat voor je draaien.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.

0: Een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Zometeen gaan we verder met onze terugblik op Concert Etsy. Maar eerst het NOS Journaal. Met Sydney Dijkers, goedemiddag.
9: Hoi Evelien, goedemiddag. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleek al vertrokken. De automobilist is vervolgens weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Tabaksfabrikant Philip Morris probeert strenge Europese tabakswetten te beïnvloeden met AI. Mensen mogen altijd eerst reageren op zulke wetsvoorstellen als ze het er niet mee eens zijn. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat 70% van die reacties uit Nederland niet door een echt persoon is geschreven, maar door Philip Morris zelf met AI. Onbegrijpelijk, vindt deze arts.
10: Ik heb er eigenlijk bijna geen woorden voor hoe erg ik dit vind. Het heeft ook niks met democratie te maken. Het laat ook zien dat degene met de diepste zakken de meeste invloed kan uitoefenen. En juist op zo'n onderwerp als volksgezondheid zou dat echt niet moeten mogen.
9: Nederlandse artsen hebben daarom een klacht ingediend tegen de tabaksgigant bij de reclamewaakhond. De Nederlandse USAR-teams hebben tijdens de eerste 24 uur van een reddingsactie nog geen mensen uit ingestorte gebouwen in Venezuela kunnen halen. Wel is geprobeerd om iemand te redden, maar tijdens de poging bleek dat die actie niet zou slagen en is de operatie afgebroken. Het Nederlandse USAR is met 64 mensen en 8 honden afgereisd naar Venezuela, waar afgelopen week meerdere aardbevingen waren. De afgelopen dagen was het vooral feest in Assen. Vandaag wordt er volop geraced. De Moto3-klasse is gewonnen door de Spanjaard Maximo Quiles.
11: Dit was alweer zijn 6e overwinning van het seizoen. De TT van Assen is namelijk de 10e race van het Grand Prix seizoen. En hij heeft er dus 6 inmiddels van die 10 gewonnen. Die Maximo Quiles, 18 jaar dus. Volgepakte tribunes en taluds ook hier natuurlijk. Warm, wel een windje dat voor een aangename verkoeling zorgt. Maar verder prima raceomstandigheden bij de TT.
9: En de Moto 2 race is ook net klaar. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Nederlander Colin Veijer werd daarbij 11e. En om 2 uur begint de hoofdact, de MotoGP.
8: Je laat het klinken alsof het een concert is.
9: Ja, alle mensen die erop zijn afgekomen, die wachten in spanning af natuurlijk. Hè? Ja, precies. Het weer droog met af en toe zon daarbij. 24 tot 30 graden vanmiddag. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui. Morgen ook droog en 21 tot 28 graden.
8: Dankjewel, Sydney. Gaan we nog even naar de ANWB verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemiddag.
4: Hai, goedemiddag. Er is niet zo heel veel aan de hand. Gelukkig op de weg te staan her en der wat files bij de grens. Zoals op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles daar 10 minuten op onthoud. A76, Geleen-Aken, daar bij de grens een kwartier vertraging. En dan is het druk in Zeeland met terugkerende bezoekers van Concert at Sea. Dat zien we op de N57 van Middelburg naar Rotterdam. Tussen Poortzeelanden en Hellevoetsluis doe je er bijna een half uur langer over. En op de A59, Burgerhaamstede, knoop het Hellegatsplein. Voor het Hellegatsplein, 11 kilometer file met daar 20 minuten vertraging.
0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
12: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
13: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
14: Dat gaan we vieren.
13: Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
12: Ilse de Lange in concert. IlseDeLange.com.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
25: Evelien.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Ilse de Lange in concert. Ilsedelange.com.
5: Zoveel compact.

0: Er is maar één NPO Radio 2.
1: Klimmetje warm hier aan. Hey, Klim! Hey! Ja, het is warm hier aan.
2: Het is snikheet.
1: Snikheet.
2: Snikheet.

0: Blinding Lights, ja, die waren behoorlijk veel te zien, hè, het afgelopen weekend. Gisteren was het ook hier in de regio aardig heftig. Want bij jou bijvoorbeeld, hè, toch, Maud?
1: Ja, ik woon in Huizen en we hadden thuis lekkage. Dat is op zich niet zo heel erg. Maar er waren 3 woningbranden bij ons in de buurt.
0: Zo, ja, dat is natuurlijk hartstikke heftig.
1: Allemaal door die bliksem
0: ingeslagen. Dat is helemaal niks. Evelien. Ja, en daarvoor hoorde je nog Supertramp en It's Raining Again. Ja, die regen heeft natuurlijk wel een beetje een temperatuurverlaging veroorzaakt. En dat is dan ook wel weer fijn. Ja, en die bliksem die is ook ingeslagen bij Concert at Sea. De boel lag even stil, maar uiteindelijk door alle harde werkers is alles weer op de rit gekomen en kon iedereen optreden. Dat is dan ook wel weer een dikke buiging waard. Van harte gefeliciteerd als je erbij was, maar ook als je er niet bij was. Want er waren natuurlijk voldoende mogelijkheden om het te volgen. Toch, Emmylou?
2: Ja, klopt inderdaad. Gelukkig wel.
0: Ja, hoe heb jij het allemaal gevolgd?
2: Nou, ik heb via tv gevolgd, via NPO Radio 2 had ik op de tv gezet.
0: Heel goed van jou, wat een slim idee. En heb je de hele dag zitten kijken of alle 3 de dagen, hoe was het?
2: Alle 3 de dagen heb ik zitten kijken, ja.
0: En waar was je het meest van onder de indruk?
2: Echt op Pommelien Thijs en Suzanne Freek, als ik dan eerlijk.
0: Ja, dat zijn wel trouwens hele verschillende muzikanten.
2: Eigenlijk wel, maar toch wel allebei uniek in hun eigen vormen.
0: Ja, en je appte ons over Pommelien. Wat vind je zo geweldig aan haar?
2: Nou, ik heb echt het idee, zij kan alles, acteren, zingen. Maar zij is ook lekker zichzelf. En dat zie ik echt wel ook in interviews en alles. En dat kan ik echt wel waarderen in een artiest.
0: Ja, zeker. Zij is, je slaat het er heel erg mee plat. Maar als je zegt, ze is heel gewoon gebleven, dan is het wel wat het is.
2: Ja, klopt. Dat is het. En dat zie je ook. En daar geniet ik ook echt van. En ik zie ook dat iedereen dat kon waarderen toen ik haar zag optreden.
0: Ja, en ze is gewoon een monster op het podium, hè? In de positieve zin.
2: Ja, ze verandert echt inderdaad in een monster. En dat, maar ook live is ze zo goed.
0: Ja, het is echt meeslepend en helemaal gaaf. Wat wil je van haar horen?
2: Atlas, alsjeblieft.
0: Ik ga hem voor je draaien. Lekker nagenieten.
2: Dankjewel, Evelien.
0: Hoi.

0: dagenlang de beste live muziek.
1: Oh my god, Concert at Sea, wat ben je heet?
0: Concert at Sea 2026 en NPO Radio 2 was erbij. We genieten samen met jou nog even na met dit optreden.

0: Ilse de Lange, NPO Radio 2, live at Concert at Sea. Ja, dit was gisteren natuurlijk, maar Ilse de Lange is een van de artiesten die meerdere keren op Concert at Sea is geweest. En daar heb ik haar natuurlijk even over bevraagd.
1: Ilse, heb jij al gerealiseerd dat het 20 jaar geleden is dat jij voor het eerst hier was?
2: Ja, dat heb ik me gerealiseerd, want iemand stuurde mij een foto van kijk hier, toen stond je er ook. En toen zag ik mezelf inderdaad 20 jaar geleden op hele hoge hakken. En voor de rest een niet nader te noemen outfit waarvan ik denk, oké, die vergeten we snel.
1: Dus over 20 jaar is dat weer hip.
2: Ja, daarom. Ja. Het komt vanzelf weer in. Ja. Maar ik vond het wel geweldig, want ik stond al op een of andere houten vlonder, maar wel al met dat immense publiek voor me. En hoe geweldig dat we hier 20 jaar later, en dat ik er weer mag staan. Dat vind ik super.
0: Ja, dat vond zij niet alleen super hoor, maar dat vond iedereen super natuurlijk, die naar er is komen kijken.

0: briljant liedje. Sam Fender, die maakte het. En Olivia Dean, die gaf er de plusfactor aan.
1: NPO Radio 2. Evelien de Bruin.
0: Rain Me In hoorde je op Radio 2. En daarvoor, Beyoncé. Zij staat voor het eerst op de jaarlijkse Forbes-lijst. Dat is de lijst waarin de rijkste self-made vrouwen onder meer worden geregistreerd en in een toplijstje komen te staan. En dat komt omdat zij die Cowboy Carter Tour heeft gedaan. En daar heeft ze $450 miljoen mee verdiend. Het is toch werkelijk ongelooflijk. Dat is ook wel interessant, vind ik dan. Haar man Jay-Z, die was al miljardair. Maar kennelijk zijn zij van de koude uitsluiting of zoiets, Maud. Weet jij, dat, is dat daarom dat apart genoteerd is?
2: Dat denk ik, maar ik denk dat Beyoncé ook heel erg zelfstandig is. En
0: ja, precies.
2: Die denkt, die denken van nou,
0: ik verdien lekker mijn eigen centjes.
2: Ik verdien mijn eigen centen.
0: Voor het geval dat. Nou, dat vind ik heel verstandig van haar. Ik wil het even met jou hebben over Lola Young. Zij heeft een fantastische hit gehad met Messi. Dat was een beetje mijn lijflied, omdat ik mij net zo voel als zij. In rommeligheid, in ieder geval. En daarna, ja, dat is een understatement. Maar daarna is Lola Young en dat is mij bespaard gebleven. En ik gun het haar natuurlijk ook helemaal niet. In een behoorlijke dip terechtgekomen. Daar is ze wel vrij open over. En die dip die was behoorlijk heftig. En nu ze daar weer uit opkrabbelt, is zij weer nieuwe muziek aan het maken. En Paul Rabbering die draait haar plaat elke dag, haar nieuwe single. En ik heb hem een poosje geleden ook al gedraaid, op zondag. Maar ik hoorde hem weer zo fanatiek over die plaat vertellen dat ik dacht, ja, ik ga gewoon lekker meedoen samen met Paul Rabbering. Want deze plaat moet gehoord en vooral gevoeld worden. Want ja, als je een beetje weet hoe je je voelt als je op de bodem van de put ligt en daar heel langzaam weer een beetje uitkrabbelt, dan kan je je denk ik wel identificeren met dit liedje. Het heet From Down Here. Dit is Lola Young.

George Harrison hoorde je met Got My Mind Set On You. En daarvoor hoorde je Lola Young. En ik zei ja, ik heb besloten om er weer eens een keer te draaien. Na dat eerder al gedaan te hebben, heb ik een pact gesloten met Paul Rabbering. Dat is natuurlijk altijd leuk om hem samen wat vaker te draaien. Ik krijg wat appjes daarover binnen. Het nummer wordt ook steeds beter als je het vaker hoort, zegt Frans. En Leo die zegt, maar Evelien, het is toch ook gewoon een krankzinnig mooi nummer. Helemaal met jij eens. En Doreen die zegt, mooie tijdloos nummer van Lola Young. Zij zou met Elbow iets moeten doen. Wat een goed idee. Zullen we dat even regelen, Doreen? Ik weet niet hoe jij het gaat regelen of ik. Ik denk dat het vrij lastig wordt, maar de wens, die is er in ieder geval. Ik denk dat we inderdaad twee hele mooie stemmen samen zouden kunnen zijn. Fantastisch, goed idee dus. Op Concert at Sea is ook heel veel samengewerkt. Ja, je zou bijna zeggen dat het voor de hand liggend is, maar sommige dingen die zijn toch, ja, dan laat je je toch weer verrassen. Jullie weten allemaal dat Suzanne en Freek de coaches waren bij The Voice. Hun pupil Ruben Hille, die is de winnaar geworden. Die heeft ook opgetreden bij Concert at Sea. Wat heel mooi was dat Suzanne en Freek, die hebben zich een beetje verstopt in het publiek. Petjes op hadden ze. En die hebben gewoon daar staan kijken. Dat moet natuurlijk voor Ruben helemaal geweldig geweest zijn. Maar de overtreffende trap daarvan moet geweest zijn dat hij samen met ze mocht zingen in plaats van Claude. Hij

0: Hey Ruben. Dit zijn 45.000 mensen, hè?
1: Veel, hè?
0: Niet normaal, toch? Is het handig om die mensen te vertellen dat je volgend jaar op tour gaat?
1: Ik ga volgend jaar op tour.
0: Ja, zijn er nog kaarten?
1: Er zijn nog kaarten.
0: Maar dan moet je er snel bij zijn.
1: Snel, ja. Er zijn er wel wat uitverkocht.
0: Oké, okay, dus, Hey Ruben, wat dacht je ervan om met z'n drieën nog één keer dat refrein te zingen? Maar dan echt met z'n drieën plus 45.000 man.
1: Prima idee.
2: Echt heel gezellig.
0: Zijn jullie ook mee? Oké. Komt-ie. Nee, we gaan bij het begin beginnen. Was mijn fout.
2: Oké.
0: Ik ben de muziekleraar. In

0: Direct was dat. Through the Looking Glass. Live at Concert Etsy. En ook zij kregen natuurlijk een waanzinnig applaus. Ook weer een gigantisch geweldig performance. Ze hebben het al eerder gedaan, hè? Optreden daar bij Concert Etsy als headliner. Maar het went allemaal nooit. Wij gaan deze hele week nog terugblikken verder op Concert Etsy. Ik wens je daar heel veel plezier mee. Laat het lekker tot je komen. Net als Sam zometeen hier op de radio.
1: Thank you for listening. Until next time. Lots of love.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Brilbeu? Lenzenzat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes.

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Bluff en vrienden in Ahoy. Tickets nu te kopen via bluff.nl.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas.
4: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
5: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
7: Twee uur precies op deze zondagmiddag. Straks muziek van Nick Kershaw en de Peppers. Maar eerst het NOS-journaal met Sydney Dijkers. Sydney, hallo.
8: Hi Sam, goedemiddag. Verzekeraars hebben na het noodweer van vannacht veel meldingen binnengekregen over brandschade door blikseminslag. Ook is er schade door hagel, bijvoorbeeld aan dakramen en auto's. In Ensie in Flevoland raakt ook een hele rij kassen beschadigd. De ruiten liggen daar door de hagel aan diggelen. Volgens de verzekeraars is het aantal meldingen tot nu toe wel vergelijkbaar met vorig weekend, toen er ook zware onweersbuien over het land trokken. De eigenaar van de molen in Veldhoven, die door het noodweer flinke schade heeft opgelopen, wil hem laten restaureren. Vannacht is het wiekenkruis van de molen weggewaaid. De molen is al meer dan 100 jaar in het bezit van de familie en dus zijn de emoties heftig. Ook buurtbewoners zijn geschrokken.
9: Ja, dat is onwerkelijk. Maar het ging wel zo hard. Dat was echt niet meer normaal. Dus het was wel even schrikken.
10: Verschrikkelijke storm. Ja, ik ga bij harde wind altijd even buiten kijken, want ik ben opgegooid met deze molen. Dus ja, en toen zag ik dat de kap eraf was. Ik denk, nou is er echt iets aan de hand.
9: Wij kijken er elke dag op, dus dat is een heel gemis.
8: De eigenaar is blij dat er bij de val van de wieken niemand gewond is geraakt. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van die crash in Frankrijk is nog niks bekend. En de nieuwe Nederlands kampioen wielrennen is Wilco Kelderman. Hij kwam solo zojuist over de finish in Bergendal bij Nijmegen.
11: 11 jaar geleden, toen gebeurde het nog eens. Nederlands kampioen op de tijdrit. En nu heeft hij wat dat betreft het dubbel te pakken door Nederlands kampioen op de weg te worden. Een rit in lijn winnen. Wilco Kelderman doet het. En mag zichzelf daarmee belonen door een jaar lang in een van de mooiste truien in het wielrennen rond te fietsen. Het rood-wit-blauw.
8: Het NK is voor velen een opstapje naar de Tour, want die begint volgende week weer. Maar voor Kelderman niet. Hij doet niet mee, want hij wilde zich vol op dit NK focussen. Het weer droog met af en toe zon bij 24 tot 30 graden. Vanavond in het zuidoosten misschien nog een enkel buitje. Voor de rest is het droog. Morgen ook droog en 21 tot 28 graden.
7: Sydney, dankjewel. Alsjeblieft. En voor de situatie op de weg schakelen we even naar Erik Evengroen van de ANWB. Hallo.
12: Hi, goedemiddag. Een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. Om te beginnen de A20, Hoek van Holland naar Gouda. Bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. A59, knooppunt Zonsheel richting Den Bosch. Bij Waalwijk Oost zijn opruimwerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechterrijstrook dicht en dan kost je 10 minuten. En dan is het druk in Zeeland, onder andere op de N57, Middelburg richting Rotterdam. Voor Helvoetsluis doe je er bijna een half uur langer over. En de N59, Zierikzee richting Helgasplein. Voor knooppunt Helgasplein 20 minuten oponthoud. En dat zijn beide de terugkerende bezoekers van Concert Etsy.
7: Nou, dat is heel gezellig geweest daar. Dankjewel, Erik.
12: Jo, hoi.
7: Ja, zometeen in Hallo met Daniel. Zonder Daniel moeten we het hebben over vreemdgaan. Wat? Ja, straks meer.
13: Ster. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
16: Harder dan ik hebben kan.

0: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Bluff en vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
2: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
9: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
12: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
14: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
13: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Hallo, met Daniel.

Radio 2. En The Riddle. Hallo en welkom bij weer een nieuwe editie van Hallo met Daniel. Of eigenlijk moet ik zeggen bonjour, want vandaag is natuurlijk Chansondag. En dat betekent dat jouw Franstalige favoriete liederen aangedraagd kunnen worden via de NPO Luisterapp. Schiet je al iets te binnen, geef het dan alvast even door. Maar je hebt nog ruim een uur, dus doe rustig aan. En ook heb ik weer een frisse lading Hallo met Daniel platenspelers en powerbank staan. En daar moeten we vanaf, weet je. Je kan ze in huis halen door flink te shinen met je muzikale kennis in de Zap Service. Ja, zijn ze van de vrachtwagen gevallen? Ik weet het niet. Dat later, maar nu moeten we het eerst even hebben over vreemdgaan. Want de volgende nummers die we gaan draaien, die gaan er eigenlijk allebei over. En over vreemdgaan gaat nogal wat onzin rond. Het verhaal zou zijn dat vrouwen verwachten dat mannen met een zware stem eerder vreemd zullen gaan. En dat mannen denken dat vrouwen met een hoge stem eerder de bedriegende zijn. Nou, dat is waarschijnlijk natuurlijk allemaal onzin. Want het zou betekenen dat bijvoorbeeld meneer Van Inkel de meest avontuurlijke van ons allemaal zou zijn. Nou, volgens mij is dat niet zo, want het is een van de liefste mannen die hier rondlopen. Dus dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Ik verwijs nu al naar het land der fabelen. Muzikanten die doen daar niet zo geheimzinnig over. Die verdienen hun geld liever aan het opbiechten van die escapades. Twee mooie voorbeelden hoor je nu achter elkaar. Zometeen Somber, de homewrecker. Maar nu eerst Tender Love and Creep, hier op NPO Radio 2.

0: 20, jongen. Dan zit daar maar een beetje stoer te doen.
1: Oh nee, ik haat mezelf. Oh my god, ik kan er niks aan doen. Ik wil geen gezinnen kapot maken.
0: Ja, somber hoorde je. Want op Radio 2, want ja, die tunes die maakt, die zijn dan toch wel weer heel erg lekker. En dit is Al Stewart met Year of the Cat. En dat nummer heeft nogal een bijzondere inspiratiebron. De vriendin van Al Stewart die las namelijk een boek over Vietnamese astrologie. En ze had dat boek open laten liggen op de pagina over het jaar van de kat. En die woorden, het jaar van de kat, dat vond Al Stewart bij dit deuntje passen wat hij in zijn hoofd had. En de rest is history. Of history.

0: geweldige muziek uit 1977. Al Stewart hoorde je en The Year of the Cat. Het weer, het is droog met af en toe zon bij 24 tot 30 graden. En vanavond in het zuidoosten een enkele bui. Morgen ook droog, 21 tot 28 graden maar liefst. En voor een blik op de weg gaan we naar de ANWB. Daar zit Erik Evengroen. Erik, hallo, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag. Ja, er staan nog altijd en er komen wat korte files bij. Zoals op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat is een nasleep van een eerder ongeluk. Alle rijstroken zijn hier wel weer vrij. A27, Breda-Gorkum. Voorknopend Gorkum ook 10 minuten oponthoud. Dan zijn er bergingswerkzaamheden aan de gang op de A58. Van Breda naar Tilburg, de hoogte van Tilburg Centrum West. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. En tot slot is het in Zeeland ook nog druk op de N59 Schierikzee richting het Hellegatsplein. Voor het Hellegatsplein 4 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: Dankjewel, Erik. En hier is Sidney Dijkers met de hoofdpunt uit het NOS-journaal.
2: Hi Sam, goedemiddag.
0: Hi.
2: Een ex-militair in Rusland is opgepakt nadat hij kritiek had op het leger. In het veelbekeken filmpje zei hij onder meer dat Russische militairen op een zelfmoordmissie worden gestuurd. Ook eiste hij een ontmoeting met president Poetin in een live televisieuitzending. Openbare kritiek op de Russische oorlog is riskant daar en wordt regelmatig ook bestraft. In Duitsland was het de afgelopen nacht de warmste nacht ooit gemeten, blijkt uit voorlopige gegevens van de Duitse Weerdienst. In Kupschutz, de oostelijke deelstaat Sachsen, bleef de minimumtemperatuur steken op 29,4 graden. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. En we hadden het net nog even over het NK wielrennen in Bergendal bij Nijmegen. Zo snel mogelijk fietsen is dat natuurlijk. Niet zo ver daar vandaan deden ze het vandaag precies andersom. In Nijmegen waren de voorrondes voor het NK Slowbiking. Nou, de naam zegt het eigenlijk al. Je moet zo langzaam mogelijk het parcours van in totaal 11 meter afleggen zonder af te stappen. En voor wie denkt, nou, makkie, dat kan ik wel.
3: Ik had binnen 5 meter had ik mijn eerste voet aan de grond. Het is echt veel moeilijker dan het lijkt.
4: Het is denk ik gewoon geluk hebben en gewoon steeds een nieuwe tactiek uitproberen en een beetje risico nemen.
5: Wat heb jij behaald? Eerste keer 38 seconden en de tweede keer ging echt een stuk beter. Dan had ik 39 seconden. Dus ik heb mezelf verbeterd.
2: Ja, en dat klinkt dan misschien veel, maar het wereldrecord van die 11 meter staat maar liefst op meer dan 3 uur. Dus dan ben je wel even bezig.
0: Nou, ik zat te denken, ik denk nou, dat racefietsen is niks voor mij. Maar langzaam fietsen, dat kan ik wel. En ik ben ook best wel goed in zeg maar, evenwicht houden en zo.
2: Ja.
0: Denk ik, ja, ik doe altijd een beetje stoer. En als ik op mijn mountainbike, die heeft van die dikke wielen, weet je wel. En dan ga ik zo heel langzaam voortbewegen en dan kijk mijn vriendin altijd van een
2: beetje trucjes doen, dan moet je er misschien wel een beetje aan komen.
0: Maar dit is dus 3 uur. Nee, dat
2: is 3 uur.
0: Over 11 meter, nee, forget it.
2: Kijk, hey, nog wel even langs de rij, inderdaad, ja.
0: Ja, dankjewel.
2: Yo.
0: Zo. Zometeen muziek van YouTube, Ordinary Love. Maar eerst Ace of Base en All That You Want op NPO Radio 2.

0: You Too op NPO Radio 2 en Ordinary Love. We hebben weer 5 nummers waar we doorheen zijn gezept. En het is aan jou de taak om straks te vertellen welke titels er bij die tracks horen. En heb je er 3 goed, dan krijg je een powerbank. Nou, waar heb ik het nou over? Welk spel is dat?
1: De Zap Service.
0: De Zap Service, inderdaad. Dat is het spel waar het om gaat. Daarin kun je dus een powerbank winnen, maar je kan ook een platenspeler winnen. Dus als je de 3 goed hebt, krijg je een powerbank. Lukt het je alle 5 te produceren, dan krijg je een dikke vette hallo met Daniel platenspeler. En dan sta je straks met een extra grote glimlach achter de barbecue. Want dat ga je straks wel doen, denk ik, zo met dit weer, toch? En op zo'n heerlijke mooie zondag. Dus wat moet je dan doen? Nou, om kans te maken en om mee te mogen doen, moet je het woord kipspies appen naar de studio. Dus kipspies. Zo simpel kan het zijn. Ja, want de mooiste dingen in het leven die zijn vaak eenvoudig. Zo eenvoudig als 1, 2, 3 of 3, 2, 1. En 3, 2, 1, dat is een prachtig liedje van Bente. Niet heel ingewikkeld, maar wonderschoon. En je hoort haar nu met een live versie vanaf Concertatie. Geniet ervan.

0: Dankjewel.
1: NPO Radio 2. Sem Schwega. Hallo met Daniel.

0: Merlin op NPO Radio 2 en Kaylee. Ja, prachtig liedje uit 1985.
1: De Zap Service.
0: We spelen de Zap Service, daar zit ook de 5 in, net als in 1985. Want 5 staat dan voor 5 fragmenten die je gaat horen. En van die fragmenten daar gaan we van op zoek naar de titel. En iemand die ons die titel gaat vertellen, dat is Bettine. Toch, Bettine?
2: Ik hoop het, ja.
0: Ja, ik hoop het ook. Want je had het nog niet helemaal door hoe het werkte, toch? Begrijp ik. Dus misschien moet ik het nog...
2: Ik was aan het schoonmaken van het huis en ik hoorde kipspies.
0: Kipspies, jij ging af. Jij dacht, oké, kipspies. Ja. Ik ga het nu appen. Ik weet niet waarom, maar ik ga gewoon appen.
2: Ja.
0: Nou, helemaal goed hoor, Bettine. Ik vind het hartstikke gezellig dat je meedoet. Want jij was aan het barbecue nu, toch?
2: Ja, mijn man die heeft 2 sperrits op de barbecue gelegd. En ja. We krijgen dadelijk vrienden op bezoek. En gaan we lekker sperrits eten.
0: Maar hij heeft sperrits op de barbecue gelegd. En dat lijkt me dus onmogelijk. Ik vind het dus al moeilijk om een knakworstje... of niet een knakworstje, maar zo'n chipolata worstje, weet je wel. Dat vind ik al lastig.
2: Oh,
0: en dan laat staan... Ja. Hoe moet je dat aanpakken, een sperrits op de barbecue?
2: Volgens mijn man... slow cooking. Ja, eerst op de barbecue lekker een paar uur garen. Dan is het eromheen. En dan weer een paar uur garen. Dan moet het klaar zijn.
0: Maar dan hebben jullie vast zo'n ei.
2: Ja, die hebben we pas gekregen. Van
0: ja, vrienden. Precies. Ja. Ja, dan gaan we al. Ik heb zo'n gasgril, weet je wel. Met zo'n gasfles. Volgens mij wordt het helemaal niks met als je daar een sperrits op legt. Maar goed. Ik moet nog een hoop leren in het leven. En dat is ook maar goed ook. Het is hartstikke leuk. Nog even over leren gesproken. Ik zal je nog even de regeltjes uitleggen. Je hoort zometeen dus 5 fragmenten. En van die 5 fragmenten weet ik alleen maar de titel. De artiest hoeft niet. Is niet zo belangrijk in dit geval.
2: Okay.
0: En je mag de antwoorden geven nadat je al de hele opgave hebt gehoord. Dus niet tijdens gaan roepen of zo. Want dan wordt het een chaos.
2: Okay. Ja, ja, is goed. Dus ik moet eerst luisteren. Dan.
0: Eerst luisteren en dan de antwoorden geven.
2: Heb ik ook weer wat geleerd.
0: Nou, komt-ie aan, Bettina.
2: Ja.

0: Ja, dat waren ze. Dat is de opgave. Dus je mag nu met de antwoorden gaan strooien.
1: September.
0: Sorry, ik hoorde het niet helemaal. Wat zei je nou?
1: September.
0: September, ja.
1: Borderline. Oceaan.
0: Oceaan, dat is goed.
1: Ja. Dan ben ik
0: weer
1: even kwijt.
0: Het was zo'n mooi liedje aan het einde, het allermooiste. Hij zong I'm gonna keep on loving you. Maar dan mooi, ja.
1: Ja, ja. Ik ben blackout, sorry.
0: Dus ja, ik kan zeggen dat je een blank space hebt.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. En in het midden was er ook nog een liedje. En dat ging over een meisje. En dat werd gezongen door Toto. En meer verder ga ik echt niet helpen.
1: Nee,
0: En het was niet Afrika.
1: Sorry hoor, echt.
0: Oh. Nou ja, moet je sorry zeggen tegen jezelf. Want ja, nou heb je dus geen platenspeler gewonnen. Maar ook geen powerbank. Ja, dat vind ik echt jammer. Ik had het je zo gegund.
1: Ja, ach. Ja. Was leuk om mee te doen.
0: Nou ja, gelukkig heb je sperms om van te gaan genieten.
1: Ja, precies.
0: Dus een fijne middag zit er sowieso al in.
1: Ja, hey,
0: je mag wel kiezen, want ik ga nog even de antwoorden geven. Je had Earth, Wind & Fire, September, die had je goed. Ja. Raccoon en Oceaan had je goed.
1: Ja.
0: Toto en Pamela was een goed antwoord geweest. Ja. Taylor Swift en Blank Space.
1: Ja.
0: En dat laatste liedje, ja, ik zong de titel gewoon, hè. Echt, ja, Rio Speedwagon en Keep On Loving You.
1: Ja, Keep On Loving You. Oh, ja. Nou.
0: Maar je mag wel een plaat kiezen, dus dat is dan een beetje schalen troost, maar het is wel troost.
1: Doe dan maar Oceans.
0: Oceans, je bedoelt Oceaan van Raccoon.
1: Jawel, ja.
0: Nou, gaan we die draaien.
1: Ja,
0: hij loopt nu.
1: Dankjewel.
0: Veel plezier in de zon en de barbecue en met het schoonmaken.
1: Dankjewel.

0: Taylor Swift en Blank Space.
1: Ja.
0: En het laatste liedje, ja, ik zong de titel gewoon, hè. Echt, ja, Rio okay. Speedwagon en Keep On Loving You.
1: Ja, Keep On Loving You. Oh, ja. Ja. Nou.
0: Maar je mag wel een plaat kiezen, dus dat is dan een beetje schrale troost, maar het is wel troost.
1: Doe dan maar Oceans.
0: Oceans? Je bedoelt Oceaan van Raccoon?
1: Ja, ja.
0: Nou, gaan we die draaien?
1: Ja,
0: hij loopt nu.
1: Dankjewel.
0: Veel plezier in de zon en de barbecue en met het schoonmaken.
1: Dankjewel.
0: Doeg met die.

0: je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
2: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
11: Iets na drie op deze prachtige zondag. Straks muziek van Ella James en Jason Mraz. Maar nu eerst het NOS-journaal met Sydney Dijkers. Sydney, hallo.
12: Hi Sam, goedemiddag. Op veel plaatsen nemen mensen vandaag de schade op van het noodweer van gisteravond en vannacht. Verzekeraars krijgen vooral veel meldingen over brandschade als gevolg van blikseminslag en schade door hagel, bijvoorbeeld aan dakramen en auto's. Ook deze vrouw uit Zeeland had daarmee te maken.
13: Ik denk, wat hoor ik nou? En het werd steeds erger en erger. En ik dacht bij mezelf, nou even uit het raam kijken. En zag ik echt daadwerkelijk dat hagelstenen zo groot als ijsblokjes. Die zag ik gewoon stuiteren vanaf de auto van de buurvrouw. En dus ook mijn eigen auto. En ik dacht echt bij mezelf, nee, niet mijn auto.
14: Kijk dit dan. Niet normaal, jongens. Moet je kijken.
12: Verzekeraars schatten dat er ongeveer evenveel schademeldingen zullen binnenkomen als vorige week toen het ook onweerde. Tabaksfabrikant Philip Morris probeert strengere tabakswetten te beïnvloeden met AI. Voordat er een definitief Europees wetsvoorstel komt, mogen mensen altijd erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die bezwaren liet schrijven door AI. De Amerikaanse oud-president Biden heeft een zeldzame toespraak gehouden en gaf flinke kritiek op zijn opvolger, president Trump. Hij noemde hem een narcist en corrupt.
15: Building an arch in his own honor. Even hiring his own pool guy to fix the reflecting pool. Whoa, what a loser.
12: Biden deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. En de 95ste TT van Assen is gewonnen door de Japanner Ayokura.
16: Wat een held, daar is hij, de laatste meters voor Ayokura. Ga maar staan voor de aanstaande Japanse overwinnaar van de TT van Assen. Ayokura wint in Assen en is hier de keizer. Wow, voor het eerst in 22 jaar een Japanner die een race wint in de MotoGP. Bijna 8000 dagen geleden.
12: WK-leider Marco Bezzecchi viel in de tweede ronde al uit. De Italiaan verloor in de bocht Ramshoek de controle over zijn motor en buitelde tientallen meters door de grindbak. Het is nog onduidelijk hoe hij eraan toe is.
11: Ja, het zal niet goed zijn met zo'n naam als Ramshoek.
12: Het zag er, maar het zag er ook echt heel heftig uit. Ook. Hij stuit er echt flink door de lucht.
11: Nou, ik vind het zo gevaarlijk allemaal. Ik snap, soms snap ik niet dat mensen dit soort dingen doen. Gewoon een beetje gekkigheid vinden.
12: Spanning, een beetje, ja. Het weer, zon en wolken bij 25 tot 30 graden. Later in het zuidoosten een enkele bui. Morgen dan flink wat zonweer en dan iets koeler dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden.
11: Dankjewel, Sydney. En voor een blik op de weg schakelen we over naar Erik Evengroen van de ANWB. Hallo, Erik.
17: Hi, goedemiddag. Een paar opvallende files op dit moment. De A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch bij Waalwijk Oost zijn opruimwerkzaamheden aan de gang. Daar was eerder een aanrijding vanmiddag. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En 57, Middelburg richting Rotterdam. Voor Hellevoetsluis nog een kwartier vertraging. En er staat 4 kilometer file. A59, Zierikzee Hellegatsplein. Voor knooppunt Hellegatsplein 10 minuten oponthoud ook. En tenslotte valt op de N325. Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek. Voor Vestervoort 3 kilometer file met een kwartier vertraging.
11: Dankjewel, Erik. Chanson. Chansons. Chansondag. Dat is het vandaag. Dus stuur ze lekker in. En wie weet hoor je die van jou zo meteen. Ster.
18: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
19: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook. Uit de meterkast.
18: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
21: Oh, wat een goal!
22: Goal?
23: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
25: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
26: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
25: Ilse de Lange in concert. ilsedelange.com.
27: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
28: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
29: Sorry, maar het is WK!
30: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
27: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
31: Hallo, met Daniel.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg.

0: Jason Mraz en I'm Yours op NPO Radio 2. En wat grappig is, je hoort het eigenlijk al een beetje gebeuren in dit plaatje. Maar ja, dan moet je met terugwerkende kracht luisteren. Dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk. Maar het schijnt zo te zijn dat Jason Mraz niet meer heel veel, nou ja, mainstream albums heeft uitgebracht. Maar een gospelalbum. En ja, toen ik dat daarachter kwam en dan luister je naar deze plaat, denk je, oh ja, ik hoor het hier eigenlijk al een beetje ontstaan. Dus hou je van gospel, zoek even op Jason Mraz. Welkom bij het tweede uur van Hallo met Daniel zonder Daniel. Die zit waarschijnlijk aan het zwembad met een Frans kaasje. En dat gevoel willen we eigenlijk een beetje delen. Heeft hij de opdracht toegegeven hier? Hij zei, ja, je mag best mijn show overnemen, maar ik wil wel dat gevoel dat ik heb op vakantie. Dat moet je de mensen ook geven. Gelukkig hebben we daarom de Chansondag. Tenminste, die bestond natuurlijk al. Maar die zetten we even wat extra kracht bij vandaag. Dus je kunt zometeen je favoriete plaat insturen die je op de radio wilt horen langskomen. Het kan zijn dat je een echte klassieker pakt. Echt een chanson. Dan moet ik even nadenken hoor. Beatrice die zit hier in de studio bij mij. Hallo Beatrice.
1: Hallo.
0: Ja, dat is leuk. Je ouders die luisteren ook op dit moment, geloof ik.
1: Ja, zeker. Die luisteren ook. Ja.
0: Nou, leuk, mijn dochter op de radio. Maar noem eens een bekende Franse chansonnière. Of heet dat niet zo?
1: Aznavour?
0: Charles Aznavour, ja. Daar dacht ik ook aan.
1: Ja.
0: Nog eentje paraat, toevallig?
1: Gainsbourg, is dat een chansonzanger? Ja, ik denk het wel, hè?
0: Ik weet niet. Ik wist niet dat het een zanger was.
1: Oké.
0: Okay. Nee, mijn kennis is niet heel erg toereikend op dit vlak. Dus gelukkig hebben we Beatrice hier, die heeft iets meer verstand van. Dus die kan ook een beetje filteren. Denk, nou, dit is een leuke plaat. Dit gaan veel mensen leuk vinden. Deze hoor je niet zo vaak. Stuur hem lekker in via de NPO Luister-app. En wie weet, hoor je hem zometeen terug in de ether. En deel je hem met heel Nederland. Maar nu eerst. Een plaat die je helemaal niet zo vaak hoort. Misschien nog wel minder dan chansons. Tenminste, ik heb hem nog nooit gespeeld hier op NPO Radio 2. Hij komt uit 1985 en hij is van Mitch Ure. En hij heet If I Was. En je hoort hem hier op NPO Radio 2. Wel heel weinig, maar je hoort hem toch hier.

zo prachtig. Shadda Spyro en Material Lover. Tom Petty die was kennelijk nogal gepassioneerd over zijn werk. Niks mis mee, zou je zeggen, want goede artiesten moeten gepassioneerd zijn. Maar tijdens de opnames van het album Southern Accents in 1984... raakte Tom Petty zo gefrustreerd dat hij door een bepaald nummer keihard tegen de studiomuur sloeg. En zo hard dat zelfs zijn hand brak en de artsen vreesden dat hij nooit meer zijn gitaar zou kunnen spelen. Ja, en gelukkig voor ons herstelde hij na maanden fysiotherapie. En kon hij ons alsnog blij maken met zijn nummer. Wat een gigantische hit is geweest. En dat is Learning to Fly. Ja, dat is ook wel echt heel mooi. Ik had het niet willen missen. Nou ja.

0: The Script. Samen met Will I Am en Hall of Fame. Over Hall of Fame gesproken, het lijkt wel een Hall of Fame aan artiesten. Je kijkt eventjes met één oog op naar de NPO Luister-app, de achterkant daarvan. En daar zijn heel veel liedjes binnengekomen. Wat zit er allemaal tussen voor de Chansondag, Beatrice?
1: Zaz, Bleu de la Nuit heb ik, Lolita.
0: Ja, Lolita van Alizé, maar die wordt volgens mij elke week wel aangevraagd.
1: Ja, dat zal wel.
0: En volgens mij ook wel vaak gedraaid. Wel een leuk liedje trouwens, maar...
1: Destination Elleur van... mijn Frans.
0: Oh, wat leuk, je doet ook echt je best om die Franse uitspraak te doen.
1: Dat moet wel, hè?
0: Ja, en Belle Histoire van Michel Fugain,
1: ja,
0: zie ik ook.
1: Klassieker.
0: Ja, wat het gaat worden weten we nog niet. Dat is nog heel even afwachten. Eerst nog even het weer. Zon en wolken bij 25 tot 30 graden. Later in het zuidoosten een enkele bui. Morgen flink wat zon en iets koeler. 22 tot 27 graden dan. En ook de situatie op de weg is wel wat rustiger... maar niet zo rustig dat er niks te melden is, hè Erik?
2: We hebben altijd toch wel iets ook. En dat is nu ook weer het geval. Er staan een paar korte files, maar die hebben hooguit zo'n 5 minuten op onthoud. En een paar die toch wel meer opvallen door een... dat het best wel wat vertraging geven. Zoals de A2, de Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Empel is een ongeluk gebeurd. De weg is wel zojuist vrijgegeven, maar er staat nog 5 kilometer file... met 20 minuten vertraging. A59, knooppunt Zonsveel richting Den Bosch. Voor Waalwijk Oost zijn nog altijd opruimwerkzaamheden aan de gang. De rechter rijstok is dicht, vertraging bijna een half uur. En tenslotte is het in Zeeland nog altijd druk op de N59 van Zierikzee naar knooppunt Hellegatsplein. Vanaf Oude Tongen kom je daar in een file van 4 kilometer en dat kost je 10 minuten.
0: Erik, dankjewel. Ik zat even iets af te vragen. Krijg je nou ook meteen een gratis lidmaatschap van de ABB als je daar werkt?
2: Dat is een goede vraag. Nou, we krijgen wel korting op een heleboel spullen. Dat is wel zo.
0: Ik krijg wel korting, niet eens gratis.
2: Ja, nee, ja, het lidmaatschap, we zijn wel allemaal lid inderdaad.
0: En krijgen jullie Nederland, ook allemaal dezelfde jas? Zo'n AWB-jas?
2: Nee, dat is een illusie. Dat doe je met je vrouw, hè? En dan ga je vissen naar de camping.
0: Ja, precies. Maar ik denk, dan kunnen jullie het bedrijfsuitje. Kunnen jullie met z'n allen. En dan is een soort van uniform heb je dan.
2: Een AWB-polo aan, met petje. Nee, hey, Erik, gelukkig die vrijheid.
0: Oké, nou mooi. Hey, dankjewel. Zometeen hoor je muziek van Atomic. Blondie bedoel ik, en Atomic. Maar eerst prachtige muziek van Danny Vera. Oh, wat een mooie.

0: Ja, sommigen van ons kennen dit eigenlijk alleen maar als versie van de Party Animals. Ook heel leuk, maar dit is toch wat vriendelijker voor je oren. Blondie en Atomic hier op NPO Radio 2.
1: Chansondag.
2: Chansondag.
0: Chansondag. Wat leuk. Altijd een leuk excuus om met een Frans accent te praten. Ook al spreek je voor geen moer Frans. Heb jij dat ook wel? Hallo Myriam.
3: Bonsoir. Hallo. Bonjour.
0: Bonjour.
3: Dat heb ik ook wel.
0: Weet je wat ik zo leuk vind aan Frans?
3: Dank.
0: Nou, ik zou eigenlijk wel heel goed Frans willen kunnen spreken. Want ik vind dat je dan kan je als man zo sexy doen. Want als je die films kijkt, dan die mannen die kunnen allemaal niet normaal praten. Het is allemaal... Oui, je parle français parce que tu es une femme fantastique. Zo, dat is, komt geen normaal woord uit. Maar dan heb je gewoon een excuus om gewoon zo... De hele dag zo cool te praten in het Nederlands werd toch wat minder leuk. Vooral als je een radio-dj bent, werkt dat niet helemaal.
3: Nee. Ik begrijp je heel goed.
0: Ja, toch? Dat zou wel heel leuk zijn. Hey, jij appte ons. Je zei, ja, dit vind ik zo'n leuk liedje. Ik heb hier warme herinneringen aan.
3: Ja, klopt.
0: Ja, vertel eens iets over die herinneringen. Of zijn die heel privé?
3: Nee hoor, nee, zeker niet. Nee, we hadden, toen ik heel jong was... hadden we een cassettebandje met allemaal Franse liedjes erop.
0: Ja.
3: En het was een van deze liedjes, die stond daar dus... of dit liedje, dat stond er ook op.
0: Ja.
3: En we draaiden dat heel vaak, gewoon lekker 's avonds. En dan was ik ook wel met mijn moeder in de, gewoon in de woonkamer... lekker aan het dansen, een beetje aan het knutselen. En, dus het was altijd heel gezellig.
0: Ja.
3: En mijn moeder heeft ook een Franse achternaam. Die heeft ook Frans bloed, van heel ver.
0: Heet je daarom ook Myriam?
3: Dat zei voor mij is dat van Myriam Makeba.
0: Okay.
3: Dat is een andere betekenis. Maar nee, dus het was altijd heel gezellig en knus met dat cassettebandje.
0: Ja, en dat gevoel wilde je eigenlijk even delen met de rest van Nederland.
3: Ja, klopt.
0: Nou, ik ga het niet proberen het uit te spreken, want mijn Frans is echt super matig. Helaas. Ik kan alleen een beetje zo doen, maar verder kom ik niet. Dus dat mag je even zelf doen. Zeg het maar.
3: Ja, het nummer is Jean-André van Dalida.
0: Dankjewel en een fijne dag, Myriam.
3: Dankjewel, jullie ook.

0: Mr. Big en Wild World op NPO Radio 2. Eens even kijken of de meneer in de house is. De meneer waar het allemaal om gaat zometeen.
1: Hallo.
0: Hallo,
1: nou,
0: Klaas.
1: Het gaat niet om mij, hoor. Het gaat om de muziek.
0: Nou ja, het staat hier, staat de tijd voor Klaas.
1: Dat is correct, maar die draait platen. Dus dat is het hele concept eigenlijk. Dus tussen 4 en 6 heb ik allemaal liedjes bij elkaar gezocht.
0: Ja.
1: En die ga ik dan achter elkaar zetten. En dan met hier en daar een klein praatje proberen zo fijn mogelijk aan elkaar te mixen.
0: Ik dacht dat dit de tijd voor jezelf was.
1: Ja,
0: en nu is het tijd voor Klaas.
1: Me time.
0: Nee, dat zou kunnen, maar
1: ja,
0: ik vroeg
1: het
0: me
1: is wel bij Radio 2 en de titels van programma's. Want ik zeg, ja, hoe noem je nou zo'n programma? Ja, je naam moet er wel in. Ga dan maar eens even wat verzinnen.
0: Ja.
1: En Klaas kan alles, gaan we niet doen. Want
0: nee,
1: dat hebben we al. Ja, en alles kan op vrijdag hebben we ook
0: alles
1: al.
0: Dus dan nu tijd voor Klaas. Maar ik vroeg me dus af, waar heb jij nou nooit tijd voor? Want je bent zo druk. Je hebt radioprogramma's, televisieprogramma's.
1: Ik heb toevallig, om een klooster in te gaan.
0: Daar heb je geen tijd voor.
1: Nee,
0: dat snap ik ook. Maar dat kost ook heel veel tijd. Maar gewoon kleine dingen.
1: Nee, maar dat is
0: of
1: wel...
0: je denkt, dat zou ik voor mezelf moeten doen.
1: Ja, maar Sam, die staat op mijn lijstje. Ik wil het klooster in.
0: Jij wil echt het klooster in?
1: Ja, laat mij maar gewoon een keer 3-4 dagen gewoon in zo'n klooster zitten. Gewoon stil, een beetje meedoen met de rituelen. Even tot mezelf.
0: Oh, zo'n stilte-retraite.
1: Ja. Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat.
1: Nou, rustig.
0: Ja, maar sommige mensen trekken dat helemaal niet, toch? Die worden helemaal gek. Na 1 dag niet praten al. En zeker een hoop DJ, als je DJ bent... is de kans groot, denk ik. Ja.
1: Nou, misschien worden het een paar hele confronterende dagen... maar dan kom ik met veel wijsheid terug, hoop ik.
0: Ik stel me bereid op, dus als jij denkt... ik moet er even een paar dagen tussenuit... ik neem je programma's over. Geen
1: staat genoteerd, Sam. Dank je wel.
0: Ik gun jou dat, Klaas.
2: Oké, dank je wel, Sam.
0: Nou, Klaas, veel plezier zometeen.
1: Cheers.
0: Ik hoop dat je toch, ondanks dat je plaat voor de muziek draait... of voor de mensen draait, ook nog wat leuks voor jezelf... er tussendoor kan doen, is het ook nog weer een beetje tijd voor Klaas.
1: Dat komt goed.
0: Ja, toch? Hey, dankjewel. Dit was het wat betreft Hallo met Daniel. Voor mij hoor je even niks meer. Over een week of zo misschien. Dit is Kensington en Done With It hier op NPO Radio 2. Doei!

0: Het geluid van de dag.
1: America is a nation that can be defined in a single word. I was in the foot him.
2: Spionet!
3: Dit is NPO Radio 2.
4: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
6: Harder dan ik hebben kan.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Bluff en vriendin Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker! Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Mart, wat ga je doen?

0: Nu ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
1: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
1: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Nu bij Dirk, Mora Megamix, 3,29. Perfect voor het WK.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de Verenigde Staten heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak over een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintracewinnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap van de koningsklasse, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Jurjen Boekraad van de NOS, dankjewel. Voor verkeersinformatie schakelen we even met Erik Evengroen in Den Haag. Hallo.
6: Hai, goedemiddag. Naast een paar korte files met zo'n 5 minuten oponthoud vallen er 3 op. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Culemborg is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstoken dicht, vertraging 20 minuten. A12 Arnhem-Duitsland, bij de grenscontrole staat ook een kwartier vertraging. En tenslotte de A28 Groningen richting Zwolle. Voor Dwingelo staat 15 kilometer file en dat kost je 20 minuten.
5: Dankjewel. Zometeen is het tijd voor Klaas tot 6 uur. We gaan heerlijk muziek draaien. Ik begin onder andere met Diggy Dex, De Zon Op. Dat is echt een fijn liedje. En Bryan Adams en Tina Turner komen eraan.
7: Ster. Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia, movement that inspires.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
17: Ah, nee hè.
18: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
17: Ja, weer eens.
18: Nou, proef jij even?
17: Oh ja?
18: Ik heb net koffie gezet.
17: Lekker.
18: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je voelt je...

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: dansen de zon.
1: Digidex. En de zon op. En daarvoor Bryan Adams en Tina Turner. En It's Only Love uit 1985. Goedemiddag allemaal.

0: dat je erbij bent. 13 minuten over 4 tot 6 uur is het tijd voor Klaas. En Youssef is er ook bij vandaag.
1: Goedemiddag.
0: Wat leuk!
1: Ja, gezellig,
0: ja, nou, we gaan er een plezierige uitzending van maken. Eerst maar even deze. De enige wereldwijde hit van Len uit Toronto, Canada. Het gaat over ontsnappen aan stress, onzekerheid, de druk van het dagelijkse leven. Maar goed, ze beschreven wat losse momenten en uiteindelijk mondden toch uit tot een soort heerlijke zomerhit. En dat past bij

0: Yes. En Youssef heeft hem zojuist officieel kapot gemaakt voor me. Want het heette Risk It All. Hij zegt, ja, het is eigenlijk wel een goede marketing stunt voor een condoomfabrikant.
1: Risk It All voor je.
0: Zo. Dat kan echt niet, gozer. En dan kan je maar beter ook de Spaanstalige versie hebben, die eigenlijk ook heel erg mooi is. Ik begrijp eigenlijk niet dat we die niet draaien. Gewoon de... Dan zit je er toch helemaal gelijk in. Enfin. Bruno Mars dus. Op NPO Radio 2 en daarvoor Len, Steal My Sunshine. En hij staat in de Johan Cruijff Arena aankomende donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, denk ik dan, of niet? Het hele weekend. Zou kunnen. Ja, nee, volgens mij wel. Antoinette die gaat volgens mij aankomende zondag daar naartoe. Komende week kan je nog wel naar Mumford & Sons. Op 1 juli staan ze in Stadspark Groningen. Er zijn nog kaartjes voor te krijgen. En er is tot 5 uur, dus je hebt nog 40 minuten de tijd. Vond het toch leuk om even te noemen. Een tijdelijk TT-museum. Georganiseerd door RTV Drenthe. En waar gaat het over, dat museum?
2: Ja, eigenlijk gewoon de geschiedenis over motoren hier in Nederland. Er was een man eigenlijk die vertelde dat het zo gepassioneerd dat zelfs ik nu er naartoe wil racen.
0: Racen ook, ja. Nee, ja, rond de TT moet je vooral niet gaan racen, want er zijn natuurlijk vreselijk veel politiecontroles. Want al die bezoekers zitten te kijken naar dat circuit en hoe ze allemaal lekker door de bocht denken en zo. Dus dan ga je met je motor van dat terrein af naar huis toe rijden. Dan heb je de neiging om hem ook even open te trekken. Dat moet je zeker niet doen. Sowieso niet verstandig. Heb je een motorrijbewijs?
2: Nee, ik heb wel een rijbewijs. Dat scheelt
0: toch? Ja, ja, dat is al is wat. Ja, nee, ik heb een motorrijbewijs.
2: Op het circuit, maar goed.
0: Nee, dus nou ja, goed. Je kan er nog even naartoe. Het is een klein museum met wat mooie oude spulletjes. Ik kreeg van Jo nog een appje binnen. Die zei van, joh, je moet even naar het Benedictijnenklooster Marnelis bij Vaals gaan kijken. Dat ligt in de buurt van mijn ouderlijk huis. Kan je nog eens koffie drinken ook. In Vaals. Ja, we hadden het eventjes met Sam net even over nou, in een klooster gaan. Lijkt me een leuk idee. Ik heb zometeen een tip voor je. Dat is er eentje in de categorie. Die moet je zien. Ik ga proberen een gloedvol pleidooi te houden om iets te bingen deze week. Het leven in een notendop eigenlijk. Maar eerst even dit. Probeer dit nou eens mee te tellen.

0: vanaf de top van Salisbury Hill. Overdag Peter Gabriel zijn leven nadat hij uit Genesis was gestapt. Een nieuwe wereld opende zich voor hem. En daar is dit nummer uit voortgekomen uit 1977. NPO Radio 2, tijd voor Klaas en tijd voor een kleine pitch. Er is een nieuwe serie online gekomen die inmiddels 5 seizoenen heeft. Dus je hebt nog wat in te halen als je er niks van gezien hebt. Maar het 5e seizoen staat als een huis. Klein fragmentje.
1: Chef, you good? Just take a breath. Listen to the pan. You hear the music? It's our last day. We're out of time.
2: I'm not giving up. We're gonna keep operating.
3: Richard, I am selling the building.
4: This is the bear.
5: Chef!
0: Het nieuwe seizoen van The Bear is online gekomen afgelopen week. En het is er eentje in de categorie fantastisch. The Bear is sowieso baanbrekende televisie, of hoe je het ook wil noemen, beeldschermmateriaal. Het eerste seizoen begon met een restaurant wat echt zeg maar bijna op zijn gat lag. Waarbij er met veel duw- en trekwerk nog een beetje een verdienmodel aangemaakt werd. Dat heeft zich door de seizoenen heen ontwikkeld naar het laatste seizoen wat nu online is gekomen. En wat ik zo tof vind aan deze serie, los van hoe ze beeld gebruiken, los van hoe ze geluid gebruiken. Eigenlijk zie je gewoon een microcosmos in een keuken. Een familie. Het is echt, zeg maar, alles gaat mis. Alles zit tegen. Mensen zijn aan het worstelen met hun eigen persoonlijkheid. Mensen zijn aan het worstelen met het leven om zich heen. Maar er is ook liefde. En er is ook overwinning. En er is ook bij elkaar blijven, ook als het moeilijk is. Nou, dat zit allemaal vervat in het laatste seizoen. Ik ben op zich wel een redelijk makkelijke huiler. Maar in dit geval, ik heb gewoon een traantje gelaten bij dit seizoen. Oh, gewoon omdat het me oprecht raakte. Omdat ik dacht van, dit is zo menselijk en zo tastbaar. Nou, ik kan hem je van harte aanraden. Hij staat volgens mij op een streamingsdienst, Disney uit mijn hoofd. Dus als je hem wil bekijken, check hem daar eventjes. Heb jij nog een goede tip? Kan je gewoon doorgeven, hè, via de NPO Luister app. Want ik mag graag meekijken en meedenken of meelezen. Of kunt zien als je nog iets moois hebt. Geef het maar door via de NPO Luister app. Dit is de David Guetta en Kid Curie.

0: liefdesliedje van Alanis Morissette. Nadat You Ought to Know, waar ze echt even wat ramen mee intrapte. Was dit Head Over Feet uit 1995. Deed het ook goed hoor, een wereldwijde nummer 1 hit werd dat gewoon. En daarvoor David Guetta en Kid Cudi, die best heeft zitten prutsen met zijn naam, voordat hij dan uitkwam bij Kid Cudi. Op zijn paspoort staat Scott Raymond Seguro Mascuri. Je voelt hem al een beetje aankomen. Nou, toen begon hij als Little Scott. Dat deed hij uiteindelijk tot Kid Mask veranderen. En elke keer verstonden ze het verkeerd. Dus werd het Kid Mask. En dat veranderde hij weer naar Kid Mascuri. Snap je het nog?
1: Soort van.
0: Ja, nou goed. Hij kwam uiteindelijk uit bij Kid Cudi en David Guetta. Dat is gewoon vrij overzichtelijk. Pierre David Guetta. Ja, zo kan het natuurlijk ook. Waarom had hij zichzelf gewoon niet gewoon, weet ik wel, Scott? Scott. Scott Seguro. Klinkt toch ook wel lekker?
1: Ja, wel minder sexy hoor.
0: Ja, Kid Cudi, oké. Okay. BTS, ja, dat is ook gewoon een afkorting. Coldplay, dat is ook gewoon een naam die ergens ontstaan is. Die twee, die hebben iets unieks gedaan. Een samenwerking nadat ze elkaar, zeg maar, eigenlijk als fan al heel lang hebben gevolgd. Gingen ze op YouTube een keer praten over dansuitdagingen. En plotseling zaten ze samen en gingen ze muziek maken. En in Korea hebben ze een liedje opgenomen. Wat de hele wereld overging. My Universe!

Status Quo. En In The Army Now. Wat grappig dat ze eigenlijk iets deden wat ze nog nooit eerder hadden gedaan. Namelijk een hitje uit 1981 van de broertjes Bolland coveren. Nou, met succes kan ik wel zeggen.

Ja, ik heb besloten om eventjes bij mijn keuze van afgelopen week te blijven. En dat komt omdat ik er gewoon nog helemaal niet klaar mee ben. Soms heb je dat. Ik had het ook bij Ray. Toen dat album uitkwam, dacht ik van ja, ik kan bijna elke plaat wel kiezen. Dat geldt eigenlijk ook voor deze Sabrina Stark. Geboren in Paramaribo, opgegroeid in Rotterdam. Ja, het is gewoon een artiest van formaat die ook nog eens heel veelzijdig is. De plaat waar ze bekend mee is geworden is Do For Love. Do For Love. Deze, ja, die zit ook in mijn hart eigenlijk. Ik heb je lief.

Met andere woorden, zij is veelzijdig en ze is een echte muzikant. Hè, getekend bij het legendarische Blue Note Records. Het is er niet eentje die je zomaar in een hokje kan stoppen. En wat haar wat mij betreft typeert is dat ze muziek maakt van binnenuit naar buiten. Hè, ze gaat zelden over een wereld die aan het schreeuwen is met alles wat daarbij hoort. Maar ze gaat meer over identiteit, groei, liefde, twijfel. Misschien wel een beetje die gesprekken die je met jezelf voert als niemand luistert. Nou, die heerlijke, warmbloedige vibe, gecombineerd met deze inhoud, zit ook in haar nieuwe single. Ik vind hem prachtig. Dit is Sabrina Stark en Prove Me Wrong.

The Offspring, Pretty Fly for a White Guy op NPO Radio 2. Wat een fijne plaats dat, toch zeg. En daarvoor nieuwe muziek. Sabrina Stark heeft dus nieuwe muziek uitgebracht. En ik vind het fantastisch. Prove Me Wrong, zo heet het. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En zometeen spelen wij het schattenspel. En de gedachte is dat je dan gaat inschatten met een andere schat. En degene die dat het beste doet, nou, die zit helemaal lekker. Die krijgt namelijk een enorme schat thuis gestuurd. We hebben dan wel kandidaten nodig. En om jezelf op te geven heb ik een klein vraagje voor je. En de vraag luidt... het allereerste voetbal-WK wordt dit al eerder of later dan 1935 gespeeld? Wat denk jij? Het allereerste voetbal-WK wordt het al eerder of later dan 1935 gespeeld? Zometeen het antwoord. Geef je maar even op via de NPO Luister-app. Geniet er wij nog even van Depeche Mode. Dat is ook een fijne dit, hè? People are people.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Harder dan ik hebben kan. Dans aan

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Bluff en vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem per stuk maar €0,49. Ja,

0: Aldi.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 5:00, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdiensten in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen, toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11:00 vanmorgen kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de 2e podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als 3e. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jurjen Boekraat, dankjewel daarvoor. En ik heb een vraag voor jou, want we gaan zo meteen een spelletje spelen. Een oefenvraag is dit. En het antwoord kan je sturen naar de NPO Luisterapp. De vraag is, het allereerste WK voetbal, werd dat eerder of later dan 1935 gespeeld? Wat denk jij? Het allereerste WK voetbal, eerder of later dan 1935, stuur het antwoord door via de NPO Luisterapp.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Ster. Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Ilse de Lange in concert. IlseDeLange.com.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl

0: vind tenminste in deze van Teddy Swims. Maar hij heet daadwerkelijk anders. Namelijk Mr. Know-It-All. Leuk dat je luistert naar Tijd voor Klaas op NPO Radio 2. Het is 12 minuten over 5. Daarvoor draaide Keen en Crystal Ball. En ja, ik vroeg je ook om even in jouw Crystal Ball te kijken om een vraag te beantwoorden. In het kader van het schattenspel dat ik zo meteen ga spelen. En de vraag was, ja, het allereerste WK voetbal, werd dat eerder of later dan 1935 gespeeld? Wat zeg jij? De meeste mensen hebben het goed, hè, denk ik, of niet?
1: Sorry?
0: Ja, hi.
1: Sorry, ik was helemaal afgeleid.
0: Ik zeg, de meeste mensen hebben het goed, want ik zie binnenkomen. Of, eerder. Ja, nee, het goede antwoord is 1930, als je uitgaat van de FIFA, althans. Hè, het allereerste WK voetbal vond toen plaats van 13 tot en met 30 juli 1930 in Uruguay. Het was de eerste keer dat alle landen streden om een officiële wereldtitel onder de vlag van de FIFA. En Uruguay, moet ik zeggen, kreeg de organisatie omdat het land zijn 100-jarig bestaan vierde. Dus dat was wel een mooie gelegenheid. Dus deden maar 13 landen mee. Dus het was echt nog in de kinderschoenen toen. Mm-hmm. Uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen wat momenteel in Amerika, Canada en Mexico gaande is. Dus internationaal is het nog steeds. Gaat Nederland eindigen in de finale, denk jij?
1: Oeh, ik vind het heel lastig.
0: Nee, er is maar één antwoord.
1: Oh.
0: Het antwoord is natuurlijk, ja, wat denk je zelf dan? Ja, dat is wel spannend, maar goed. Ik moet de pool nog even invullen voor de vervolgwedstrijden. Zal ik eens even wat drama doen? Echt drama avant la lettre. Overigens, iedereen die heeft ingestuurd, dankjewel daarvoor. We gaan zometeen even kandidaten selecteren voor het schattenspel. Maar dit is echt drama avant la lettre. Een zwangerschap die Stevie niet uitdroeg met Don Henley, tegelijkertijd een heimelijke affaire hebben met de drummer Mick Fleetwood, die haar vervolgens verlaat voor een van haar beste vrienden, Sarah. Ja, het lijkt soms leuk om een liedje met je naam te hebben, maar in dit geval sla ik over.

0: Daarvoor een nummer dat volgens, even kijken, Christy, denk ik. Christ staat er, maar ik denk dat Christy is. Ik wil even klikken. Ik zie haar naam niet. Maar ze zegt, dit was de muzikale hint naar De Mol in België vorig jaar. Dus het had jouw liedje kunnen zijn. Nou ja, ik was De Mol in 2016, dus dat is ook wel even een decade geleden. Maar De Mol België, altijd fantastisch om naar te kijken. Weet jij als geen ander natuurlijk. Tijd voor een spelletje.
1: Het schattenspel.
0: Dat ik vandaag speel met Dennis en Serena bij de Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Klaas.
3: Hallo, Klaas.
0: Hallo, even kijken. We spreken met vader Dennis en bonuskind Serena.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe is het? Ja, heerlijk dat jullie zo'n beetje samen antwoorden. Dat zo hoort het ook, want ik stel vragen aan jullie beiden. Serena, hoe zit jij competitief met Dennis?
2: Ik knijp hem wel een beetje.
0: Oké. Okay. En Dennis, ben je fanatiek?
3: Nou, ik vind winnen leuk, maar ik gun het een ander ook heel graag, hoor.
0: Oké, dat wel.
3: Ja, natuurlijk.
0: Nee, oké. Okay. Ja. Je gaat er gewoon voor. Het is heel simpel. Ik heb 3 onmogelijk moeilijke vragen. En je moet een inschatting maken. De ander mag dan bepalen of je denkt dat dat bij het goede eind was of niet. En dan komt er een winnaar uitrollen. We moeten eerst bepalen wie er gaat beginnen. En Serena, ik neem aan dat jij de jongste bent.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dan het zou gek zijn als het andersom is.
0: Je weet het niet. Goed.
3: De bal is rond.
0: Ja, precies. Kop of munt, mag jij kiezen?
2: Ik kies kop.
0: Jij kiest kop als die op de kop valt. Dus in dit geval, wat is het? De kop is een gebouw, de Brandenburgertor. Dan is die van jou, dan mag jij beginnen. En anders dan gaat Dennis beginnen. Klaar voor?
2: Oké, zeker.
3: Ja, hoor.
0: En hij valt op de munt. Dat betekent, Dennis, dat jij mag aftrappen. Balen, hè? Is de slag al gemist. Zijn jullie er klaar voor?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Dan gaan we...
1: Het schattenspel.
0: Dennis, de eerste van jou. Het Eurovisie Songfestival wordt meestal gehouden in het land dat het jaar ervoor won. Bij het wereldkampioenschap is dat natuurlijk niet zo. Mijn vraag is, hoeveel verschillende landen hebben ooit een wereldkampioenschap gewonnen eigenlijk?
3: Ik denk... 12.
0: 12 staat genoteerd. Serena, denk je dat het er meer of minder dan 12 zijn?
2: Ik denk dat het er meer zijn, Klaas.
0: Jij denkt dat het er meer zijn? Dit was een gokje.
2: Mm-hmm, zeker.
3: Ja, van beide.
0: Ja, en helaas is het niet goed, Serena, want het zijn er 8. Ja, ik had ook gedacht dat het er meer waren, hoor. Serena, ik had precies hetzelfde geantwoord, maar het zijn er 8. De volgorde sinds 1930, Uruguay, Italië, West, Duitsland, die tellen we samen als 1. Brazilië, Engeland, Argentinië, Frankrijk en Spanje. Dit jaar doen er 48 landen mee, maar er is dus een select gezelschap dat dus, vaker een WK wint, klaarblijkelijk. Okay. Serena, het eerste puntje is binnen, Dennis, gefeliciteerd, maar we gaan natuurlijk naar de volgende vraag. En die is voor jou, Serena. En dat is een Guinness World Records vraag. Die bevat natuurlijk de meest vreemde wereldrecords. Zo ook die van de kat met de meeste tenen. Hoeveel tenen heeft deze kat die een wereldrecord heeft?
2: Ik denk dat de kat 8 tenen heeft.
0: 8 tenen? Dennis, denk jij dat het er meer of minder dan 8 zijn?
3: Ik denk meer.
0: Jij denkt meer?
3: Ja.
0: Serena?
2: Ja?
0: Het zijn er 28.
2: 28 tenen.
0: Het zijn er 10 meer dan gemiddeld. De meeste katten hebben 4 tenen per poot en 5 achter. Maar de 10-jarige kat Toby Henderson uit Amerika en Jake nog wat uit Canada, die hebben bij het record voor de meeste tenen. Ik zal hem even op mijn Instagram zetten. Het ziet er ook wonderlijk uit. Het is een soort extreem voetenkussen waar je naar kijkt. Serena, dat betekent wel dat je al 2 punten...
2: Ik begrijp het.
0: Ja, je begrijpt wat er aan de hand is. Maar er zit nog een kansje in, want de laatste is voor jou, Dennis. Let je op.
3: Ja, zeker.
0: Hier komt een geluidsfragment. En mijn vraag is, uit welk jaar komt dit nummer?
3: Ik hoorde het nummer niet, maar goed, ik...
0: Je hoorde het hele nummer niet zelfs?
3: Nee, er komt toevallig net een vliegtuig op.
0: Omwille van de spanning ga ik hem niet herhalen.
3: Nee. En ik moet raden uit welk jaar, Klaas?
0: Dat is wel, ik vind het oneerlijk. Wacht, ik laat nog één keer horen. Luister goed mee, ja?
3: Ja, ja.
0: Ja, ik kan wel verklappen, het is van Kings of Leon.
3: Ja.
0: Uit welk jaar komt dit nummer, denk jij?
3: Ik denk
0: 2014. Serena, denk je dat het nummer ouder of jonger is dan 2014?
2: Ik denk dat het nummer ouder is.
0: Serena, dit vind ik heel fijn, want dat is inderdaad waar. Ja. Hij komt uit 2008, maar de winnaar van dit schattenspel is toch echt Dennis! Ja. Serena, wil je nog wat tegen Dennis zeggen?
2: Nee, het is uitgemaakte zaken, hè? Dus we moeten het maar op andere spelletjes weer winnen.
3: Nou, ga jij je koffer maar pakken.
0: Dennis, jij krijgt de prijs thuisgestuurd. Een fantastische chocoladeschat en nog wat andere spulletjes. En je mag zelf kiezen of je hem gaat delen met Serena.
3: Ja, absoluut, daar ben ik nu al over uit. Dat ga ik zeker doen.
0: Ah, geweldig. Hey, dank jullie wel en een fijne middag. Ja.
3: Ook zo, dank je wel.
2: Fijne middag.
3: Hoi, hoi.
0: Dit is hem, die plaat van Kings of Leon. Radioactive.

0: blijft toch een fijne tekst. Is that, that me espresso? Niemand weet precies wat er gezegd wordt, maar het is een internetmeme. Hele volkstammen brullen dat elke keer mee. En daarvoor Kings of Leon met Radioactive bij NPO Radio 2. Misschien nog wel leuk om even te melden qua voetbal voor de liefhebbers die dan, dan heb je in ieder geval die kennis in huis. Wordt er nog gespeeld op het wereldkampioenschap? Ja, natuurlijk, vanavond. Vannacht moet ik eigenlijk zeggen. Even kijken, Congo tegen Oezbekistan, Colombia, Portugal, Algerije, Oostenrijk, Jordanië, Argentinië en morgenavond dan weer Zuid-Afrika, Canada. Of, nee, dat is vanavond 9 uur. Ja, ik zou zeggen, als je zin hebt, lekker kijken. Volg jij voetbal of mis je alles?
1: Ik mis, ja, vaak wanneer ik moet slapen. Dat is het ding.
0: Ja, ja, ja,
1: je hebt ook nog interessante.
0: Je hebt ook nog werk te doen, bedoel je? Ja,
1: ja,
0: zo is het ook weer.
1: Ja, helaas wel. Ja,
0: ja, nou, voor het Nederlands elftal wil ik dan nog wel een keer wakker gaan blijven. En dat zal dan dinsdag nodig zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ja, nou goed. We gaan het meemaken. Wat er bij voetballers wel altijd zo is, even een heel slecht bruggetje naar het volgende nummer. Zodra iemand ze dan aantikt, wat gebeurt er dan?
1: Huilen ze?
0: Ja, nee, dan vallen ze eigenlijk, hè, als een reflex, vallen ze op de grond. Hij is heel slecht, ik weet het. Duran, dit is The Reflex.

0: Radio 2 Kopsong.
1: Deze week is What a Way to Die van Nona. NPO Radio 2 Kopsong.

0: is dit, zeg. Nona, de topsong van deze week. What a way to die. Ik zou zeggen, laten we een petitie starten om dit gewoon een soort James Bond themaliedje te maken. Hoewel, dat kan eigenlijk niet, hè, want die worden altijd pas gepresenteerd op het moment dat de film er daadwerkelijk is. Maar het zou zomaar kunnen. En daarvoor Duran Duran, The Reflex. Echt, nou ja, goed, beide hele fijne liedjes. Ik moet nog even wat rechtzetten, want ik had het net over die wedstrijden, maar ik heb gewoon een lijstje voor zitten lezen van wat al geweest is.
1: Dat was toch iets te enthousiast.
0: Ja, het maakt niet uit. Vanavond kan je kijken naar Zuid-Afrika, Canada om 9 uur. Morgenavond 7 uur Brazilië, Japan. Morgenavond ook om 22:30 Duitsland, Paraguay. En dan Nederland speelt dan maandag op dinsdagnacht om 3 uur 's nachts tegen Marokko. Ja, ga je ervoor wakker blijven? Nou, dat laten we nog even in de lucht hangen.
2: De NPO Radio 2... Service.
0: Ja, zo'n samenvatting is ook echt verleidelijk, hè? Dat je toch kan meepraten 's morgens. Hey, ja, het is tijd voor een liedje waar je zin in hebt op dit moment. Maar wel in een klein themaatje. Wat voor thema hebben we uitgekozen?
1: Capsule. Het is vandaag internationale Capsule dag. Dus eigenlijk alles wat schreeuwt.
0: Ja, dat is wel grappig, hè? Want capslock, als mensen, bijvoorbeeld mijn moeder, die kan dan nog wel eens doen dat ze per ongeluk een capslock heeft staan. Mm-hmm. En dan lees je dus niet hoe gaat het met je, maar hoe gaat het met je? Hoe? Ja, dus dat. Ja. Alles heel hard. Nou, het lijkt me leuk om in dat thema wat te doen. Dus een liedje dat schreeuwt, of waar schreeuwen in zit. Dus Scream, weet je wel, Michael Jackson bijvoorbeeld. Of Usher heeft die ook volgens mij. Shout, het is een vis. James Brown. Auw! Hey, waar een schreeuw in zit, kan natuurlijk ook. Ja, nou goed. Jullie kennen vast al een liedje waar dat in zit. Dus laat het maar weten via de NPO Luisterapp. Een liedje waar een schreeuw in zit op de een of andere manier. Of die misschien vanuit het hart geschreeuwd wordt. NPO Luisterapp staat voor jou open. Welke plaat mag ik zometeen voor jou draaien hier op NPO Radio 2?

0: inclusief wonderlijk intro. En daarvoor Shawn Mendes zegt: niemand houdt die man tegen. Nothing holding me back. Uit 2017.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Nou, ik kan wel een nieuw lijstje aanmaken van muziek die ik nog eens moet beluisteren waar een schreeuw in zit. Want er zijn echt talloze suggesties binnengekomen. De meeste uiteenlopende en sommige ook dubbel. En dat gold ook voor die van jou, Margot. Ja, Margot.
2: Ja, Margot. Ja, ja,
0: ik zat in één keer naar mijn draaiboek te staren van waar staat die naam ook alweer. Maar ik zie je. Hallo, Margot.
2: Hallo, Klaas.
0: Je gaat bijna op vakantie.
2: Ja, ik ga naar IJsland.
0: Naar IJsland toe. Zo, ja, dat is toch al een plek.
2: Ja, daar stond 12 graden.
0: Ja, ja, het bijzondere is dat ik hier niet zo lang geleden ben geweest. Dus het is een fijne plek om te zijn. Als je houdt van ruwe natuur, vulkanisch eiland. En, inderdaad veel regen.
2: Ja, ik ga paardrijden daar een week in.
0: Oh ja, ja, ze hebben schapen.
2: Op IJslander paardjes.
0: Schapen en paarden, dat is wat ze hebben.
2: En schapen en paarden. En walvissen ze kijken, gaan we geloof ik ook nog even. En nog naar zo'n gijzer, denk ik.
0: Ja. Ik ga nog even naar zo'n tourspread, naar zo'n gijzer toe lopen, ja.
2: Ja, precies, zoiets. Hey, ja, leuk.
0: En ik vroeg jou van, goh, waar zit je aan te denken als het gaat om muziek waar een schreeuw in zit?
2: Ja, ik heb IJsland in mijn hoofd, dus ik dacht, ben Björk.
0: Ja.
2: Het is ook zo quiet.
0: Dat is natuurlijk, dat eindigt met die legendarische schreeuw natuurlijk.
2: Ja, ja, precies. Daarom.
0: Ja, zo kan het wel heel erg goed. Nou, ik wens jou alvast een hele fijne vakantie.
2: Dankjewel.
0: En ik ga ook met heel veel plezier Björk draaien voor je. Dus het is eentje van de contrast, hè, zoals ze zeggen.
2: Precies, niet meer mag. Oké.
0: Ja. Dag. Ja, dag hoor. Dag. Doei.

0: Wat een feest dit. Björk en It's Oh So Quiet. Nou, we gaan nog even een klein beetje geweld laten horen vanavond, denk ik. Want zometeen is het tijd voor de one and only Leo Blokhuis. Natuurlijk de verrukkelijke 15, maar ook live muziek. En dat is bijzonder, hè?
1: Ja, want het is komende week Katty Kotti. En ik heb gewoon een complete Surinaamse band uitgenodigd zometeen. Dit ga je live horen straks op Radio 2. Combinatie 16. En echt waar, je kan niet stilzitten.
0: Ik heb er zin in, dankjewel.
1: Ik ook, man. Ach, wat heb ik hier zin in.
0: Veel plezier!
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
9: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
9: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
2: NPO Radio 2.
13: 6 uur, Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen.

0: water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdiensten in kritieke toestand uit het water gehaald. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
5: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
4: Ilse de Lange in concert. IlseDeLange.com.
5: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
6: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.

0: je van harte welkom bij een nieuwe editie van de Verrukkelijke 15. We zijn toe aan editie nummer 312. We hebben 3 nieuwe binnenkomers. We hebben afscheid moeten nemen van 3 platen. En we hebben een nieuwe nummer 1. En we hebben ook een nieuwe nummer 15.
1: Verse in de Verrukkelijke 15.
0: Cap in Hand heet deze en het is de nieuwe van Eels, Mark Oliver Everett en zijn mannen. En hij is geweldig. Ik ben blij dat jullie binnenstemmen op nummertje 15. De eerste van 3 nieuwe binnenkomers is dus Cap in Hand.

0: beetje tragisch, die platen van Ilse Cap in Hand. Is de eerste van een album dat eraan gaat komen op 15 oktober. Cookie Happened heet die. En ik vind het verhaal daarbij prachtig. Want het gaat om vergankelijkheid. En ooit zijn alle mooie en moeilijke momenten vergeten. Maar zoals Cookie Monster ooit zei, ik niet huilen omdat Cookie op is. Ik lachen omdat Cookie er was. Cookie Happened.
1: Precies. Ah,
0: dat is een mooie. We hebben, zei ik net al, drie nieuwe binnenkomers. En Ilse was de eerste daarvan. Dat betekent dat we ook afscheid nemen van drie platen. Voltage, Sky of Innocence staat niet meer in de lijst. Rolling Stones, In the Stars ook niet meer in de lijst. En Wodan Boys met Blindsided staat ook niet meer in de lijst. En dat spijt me eigenlijk van alle drie. Maar ja, je raakt zo gehecht aan die mooie platen in die lijsten. Geeft niks, er komen drie mooie voor terug. En we hebben weer een prachtig nieuw vernieuwd tippakket zometeen aan je voor te stellen. Annelie, even voor de nieuwe luisteraars. Hoe werkt het ook alweer, die verrukkelijke 15?
1: Gelukkig is het heel simpel. Gewoon naar radio2.nl/v15. En dan klik je drie liedjes aan die je leuk vindt. En het kan of uit de huidige V15 zijn, of uit de 15 tips die we hebben samengesteld. En dan hoor je erbij. En dan kun je ook nog een Bluetooth-box winnen.
0: Ja, nou, ja, als je telefoonnummer achterlaat.
1: Dan bel ik je.
0: Dat zou gezellig zijn. Oké, wij zijn inmiddels toe aan nummer 14. En verrek, dat is alweer een nieuwe.
2: Verse in de verrukkelijke 15.
0: Er is een nieuwe van Olivia Rodrigo. Haar album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love is uit. En daar zagen wij een track op die we eigenlijk leuker vonden dan de single die in de tiplijst stond. Dat is deze, What's Wrong With Me. Samen met Robert Smith.

En zo heet hij. What's Wrong With Me? Olivia Rodrigo samen met Robert Smith van The Cure natuurlijk. En die twee die kwamen elkaar tegen in 2025 toen Olivia op Glastonbury optrad en Robert Smith het podium opliep en samen, opriep. En samen speelden ze toen Just Like Heaven en Friday I'm In Love. Olivia is al jaren fan van The Cure. En dat is wederzijds, want Robert Smith is ook fan van Olivia. Die eerdere twee albums van haar vindt hij helemaal te gek. En het is lastig om niet verliefd op haar te worden, zegt hij. En dan zegt hij daarbij dat het misschien niet past. Dat hij misschien een beetje oud is, maar muziek heeft geen leeftijd toch. Nee, Robert, zo is het. Prachtig is het. Het is de tweede plaats voor Olivia Rodrigo na Driver's License in de Verrukkelijke 15. What's Wrong With Me? Nieuw op nummertje 14. Op nummer 13 een plaat die vorige week nog op 7 stond. Jet Rebel, Changes Coming Around the Bend.

Blijft een prachtige plaat. Staat inmiddels 8 weken in de verrukkelijke 15, maar zakt van 7 naar 13. Jet Rebel, Changes Coming Round the Bend. En dan op nummer 12 een plaat die er 4 weken in staat. Vorige week nog op 14. Het is een nieuwe van Ilse de Lange en die heet Something Good.

Ilse de Lange. Met haar klassieke country-achtige geluid. Op nummer 12 deze week in de verrukkelijke 15. En nou moet ik even opbiechten. Ze is net even weggelopen. Maar ik ben een klein beetje op mijn vingers getikt door Annelie. En terecht. Want ik had het vorige week over dat ding toen ik zei... Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Niks tegen die plaat. Absoluut niet. Het is een geweldige plaat. Staat al 17 weken in de lijst. En hij blijft op de een of andere manier maar op nummer 11 staan. En daarom, ja, nu een hoekje. Hier is Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. De met afstand langst genoteerde plaat deze week in de verrukkelijke 15.

0: Amelie is er weer. Ik heb net even mijn excuus aangeboden. Amelie, heb je dat gehoord?
1: Hoezo? Wat heb je gedaan?
0: Nou, omdat ik dat ding had gezegd over deze plaats.
1: Dat ding, ja.
0: Daar was je echt boos over, hè?
1: Nou, ik kon horen dat je hem vaak hebt gehoord.
0: Ik heb ze vaak gehoord, maar ik snap het ook. Wij waren er vroeg bij, laten we het zo zeggen. En daardoor staat hij al een behoorlijke tijd, wat heet 17 weken in de lijst. En het is er van harte gegund. Sam Fender en Olivia Dean op nummer 11. Net als vorige week en de week daarvoor en de week ook daarvoor trouwens. En dan een nieuwe op nummer 10. De hoogste nieuwe binnenkomer is Bruno.

On My Soul van Bruno Mars staat op 10 en komt daar nieuw binnen deze week. De hoogste nieuw binnenkomer. En hij staat ook in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena op 2, 4, 5 en 7 juli. En dit is er eentje op 5 juli in de Jimmy Woo in Amsterdam. Een aftershow door Silk Sonic. Ik zie Annelie ook kijken van... Hoe dan ook, On My Soul was vorige week topsong en komt nieuw binnen op nummer 10. En dan komen we bij nummer 9 aan. En pop, Jan Dory, wat lekker is dat zeg. Vorige week kwam die nieuw binnen op nummer 15. Het album ligt daar inmiddels. En dat is een lekkere plaat, hoor, als je het mij vraagt. Die kan je rustig eens een keer thuis opzetten en dan de speakers even vol openzetten. The Wow Signal heet het album. Het gaat over het mysterieuze signaal dat in 1977 uit de ruimte opgevangen werd. En ja, allerlei geruchten voedt dat er misschien wel buitenaards leven is. En ja, op dat thema gaat het album door en dat is heerlijk. Muse Hexagons, vorige week op 15, deze week op nummertje 9.

0: zal ik wel even op blijven stemmen, zegt Mark. En dat is maar goed ook, want wat een plaat is dit, zeg. Het is Hexagons. En die is wel ineens afgelopen.
1: Wel heel oprust.
0: Ja. Op het album loopt het ook natuurlijk gewoon door. Vorige week nieuw binnen op 15 en hij klapt in één keer door naar nummer 9. En dan wordt het tijd om eens even lekker te bellen, Annelie. We hebben een Bluetooth speaker weg te geven. Ik krijg ondertussen een appje van Bernadette, die heerlijk aan het rummikuppen is, zo te zien. En het speakertje staat daar op tafel in schutkleur. Hartstikke mooi geluid voor zo'n klein speakertje. We genieten ervan, zeggen Marcel en Bernadette. En we mogen er weer eentje weggeven, Annelie. Wie hebben we?
1: Zeker, we hebben Elmar aan de lijn.
0: Elmar, goedenavond.
2: Goedenavond, Leo.
0: Hey. Ik huid een beetje uit in deze tropische temperaturen.
2: Ja, vandaag wel. Gisteren en eergisteren was het bloedheet.
0: Zo is het. Radiootje aan. Een beetje in de tuin misschien of een balkon?
2: Ja, lekker in de tuin.
0: Heerlijk, man.
1: Edam woont hij.
0: Edam. Ja, ja. Maakt dat uit? Of?
1: Heb je daar tuinen?
0: Nee, Edam is een prachtig stadje.
2: Noord-Holland.
0: Nou goed, voordat we Noord-Holland gaan bespreken, dacht ik, misschien is het verstandiger om jouw stemadvies eventjes te horen. Ja. Waar had jij op gestemd, Elmar?
2: Ik had op Ilse de Lange gestemd.
0: Ja?
2: Mijn moeder komt uit de streek Twente vandaan.
0: Ach, dus ja, kijk,
2: dan,
0: ja.
2: Ja, dan is het een no-brainer natuurlijk.
0: Ik begrijp het, natuurlijk.
2: Ja, en Teller zegt, ja, gewoon een vakvrouw. Ik vind de cd Red, dat vind ik gewoon echt een hele goede cd van haar.
0: Ben ik met je eens, man.
2: Ja, en dan Nothing But Thief, 15 januari ga ik naar een concert in de Ziggo Dome.
0: Allemaal goede redenen. En het zijn ook nog eens lekkere platen. Volgens mij komen er eentje ervan nog tegen, niet allebei. Maar goed, goed. Het is een stemadvies ook voor anderen, hè?
2: Ja, zeker.
0: Hey, we sturen dat speakertje naar je toe.
2: Top.
0: Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. En een fijne avond verder.
2: Hetzelfde, Leo.
0: Oké, hoi hoi.
2: Hoi hoi.
0: Elmar Wilson is dat. En op nummer, waar zijn we inmiddels aangekomen? Op nummer 8, net als vorige week, Steen en Oscar and the Wolf. Safe and Sound in de vierde week.
3: If the world spins the other way around, and the ocean swallows everybody down.

Bert van der Haan, het duurt uit België. 3 weken in de lijst. Vorige week op 9 en deze week stijgen ze door naar nummer 7 met Forget Me. En op nummer 6 van 5, 4.

Vorige week kwam ze nieuw binnen op nummer 6 en was toen de hoogste nieuwe binnenkomer. Nee, niet eens. Het was er eentje die nog hoger binnenkwam. En deze week, in de tweede week, staat ze door naar nummer 5. Bente met 3, 2, 1. Een liedje van 3 minuten 21. En dat brengt ons bij nummer 4. Een plaat die daar vorige week ook al stond. En in de derde week is dit Paul McCartney met Ripples in a Pond.

van de editors en goed nieuws, want deze week maakten ze een optreden bekend in de Ziggo Dome. Donderdag 18 februari is het zover. En de kaarten die zijn nu in de verkoop. 8 weken voor Call It In, vorige week op 2 en deze week op 3. En dan komen we bij nummer 2. Dat is de nummer 1 van vorige week. Nothing But Thieves, 5 weken voor die band. Ze stonden op 1 en nu op 2.

Evolution van Nothing But Thief. Vorige week stond hij nog op nummer 1. Deze week zakt hij naar nummer 2 in de vijfde week. Opgenomen overigens in dezelfde studio als waarin de band het debuutalbum opnam. Nothing But Thieves. Ze slaan de Nederlandse festivalzomer over. Maar je kunt ze wel zien in Duitsland. Maar deze week was er ook van deze band goed nieuws. 15 en 16 januari staan ze 2 keer in Ziggo Dome. En de tickets zijn inmiddels in de verkoop. Op nummertje 2 dus. En dan zijn we toegekomen aan de nieuwe nummer 1. Maar je begrijpt, ik wil eerst even het overzicht van alle liedjes die je het afgelopen uur hebt gehoord aan je geven. Het overzicht van de verrukkelijke 15 van deze week. En we beginnen op nummertje 15. Daar kwam Eels binnen met Cap in Hand. Op nummer 14 Olivia Rodrigo en Robert Smith van The Cure, ook nieuw binnen. Op 13 van 7 Jet Rebel Changes Come Around the Bend. En Eels het lange stijgt van 14 naar 12. Sam Fender en Olivia Dean blijven staan op nummer 11. En de hoogste nieuw binnenkomen deze week op nummer 10 is Bruno Mars met On My Soul. Muse stijgt van 15 naar 9. Op nummertje 8 blijft staan S10 en Oscar and the Wolf. Op nummer 7 van 9 The Haunted Youth. Lola Young zakt van 5 naar 6. Bente stijgt van 6 naar 5. Paul McCartney blijft staan op nummer 4. Editors hoorde je zojuist op nummer 3. Nothing But Thief staat deze week op nummer 2. En op nummer 1, een nieuwe nummer 1. Een plaat die vorige week al binnenkwam op nummer 3 in de verrukkelijke 15. En wat is het haar gegund? Het is Roxanne Hazes, tranen in de giftshop. Ze had er maar 2 weken voor nodig om de hoogste plek in de verrukkelijke 15 te behalen. En wat is het terecht. Prachtig liedje, mooie prestatie. Een nieuwe nummer 1 deze week dus van Roxanne Hazes.

0: NPO Radio 2.
1: Harder dan ik hebben kan. Dans aan zee. Omarm en zoute landen. Zing mee met de Bluffhits.
2: En laat je verrassen door alle muzikale vrienden.
1: Bij Bluff en Vrienden in Ahoy.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
1: Bluff en Vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
11: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
12: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost. Autotaalglas.
12: Passiespeler Tegelen. Boek je tickets op passiespeler.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: 7 uur hier in Boekraad met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst SPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in de regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld.

0: In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markus lang op kop en was in de sprint in Berg en Dal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Harder dan ik hebben kan. Dans aan zee.

0: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Bluff en vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
9: Huh? Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
11: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
14: Blokhuis.

0: of you.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: Het is een mooi begin van twee uurtjes hier op Radio 2. Het is een vrolijke bedoeling hier in de studio. Annelie is ook eventjes op stap, want we hebben een prachtige Surinaamse band te gast. Combinatie 16. Ze zijn er niet alle 16, maar genoeg om in het volgende uur een prachtig muzikaal feest te gaan maken. Dat is de live muziek voor vandaag. We hebben een wereldhit uit Noorwegen. Ik ga je zo meteen nog eventjes wat nieuwe tips voorstellen in het tippakket voor de verrukkelijke 15. En er is een kluis van Blokhuis. Natuurlijk veel oude en nieuwe muziek. Kortom, meteen door en meteen prachtige dingen. Want Somber heeft een nieuwe single. 20-jarige New Yorker Shane Michael Booze. Deze zomer staat hij op Lowlands. En dit nummer, zeg ik nu alvast, is ook een tip voor de verrukkelijke 15.

0: Mr. Santana en George Heerlemelt. Ik heb hem nog op single toen ik alle singles kocht. En dat moet rond 1999 geweest zijn, want toen was dit een hit. Santana met The Project G&B met Maria Maria. Afgelopen week overleed de legendarische platenbonds Clive Davis. 94 jaar mocht hij worden. En hij was niet alleen directeur van A&R, een grote platenmaatschappij, maar ook producer. En hij produceerde onder andere de plaat waarmee Santana zijn comeback had, Supernatural, waar dit nummer op stond. En daar won Clive Davis ook zelf een Grammy mee. En om even een indruk te geven wat die man deed, hij tekende artiesten in Amerika, en dan noem ik Pink Floyd, Janis Joplin, Bruce Springsteen, Aerosmith, Billy Joel. Die man die had er echt wel kijk op. En hij lanceerde en passant ook nog eventjes Whitney Houston. Brand new. I don't like it.
1: Tips.
0: Ja, de verrukkelijke tips. En ik zie Annelien naast mij knikken. Je hebt het er maar druk mee vanavond, hè?
2: Ik heb het heel druk. Ik ben weinig in de studio.
0: Ja, je bent er weinig bij, maar het wordt heel vrolijk. Het volgende uur, dan hebben we combinatie 16. Ze zijn er niet alle 16, maar ons is beloofd dat het ruim genoeg zal zijn voor een vrolijk muzikaal feest. Allemaal een beetje met Kitty Kotti in ons hoofd, wat aanstaande woensdag zal zijn. Maar sowieso ook omdat er in Suriname verrukkelijke muziek gemaakt wordt. Nou, dat ga je zo meteen horen. We hebben het nu nog eerst over de verrukkelijke 15, de nieuwe tips. Ik wil 5 nieuwe tips aan je voorstellen. En de eerste, dat is er een, ja, die heb ik net al gedraaid. Dat is Somber, My Body Isn't Ready. Dus die is nog wel bekend, denk ik. De volgende tip is Jalen Gonda. Hij woont in Engeland, een Amerikaanse soulzanger. Hij staat op North Sea Jazz. In oktober komt hij voor een clubtour. Hij heeft net een album uit. En de track die daarvan de focus track is, of single, is Burning Temptation.

bij Burning Temptation van Jalen Naganda is de tweede tip na Somber. En de derde, ja, daar hoeven we niet heel erg ons best voor te doen volgens mij. Die gaat vanzelf binnenkomen. Een plaat die met overweldigende meerderheid deze week gekozen is tot topsong. En je hoort hem in het uur voor de verrukkelijke 15 al bij Klaas. Het is Nona met What a Way to Die.

What a Way to Die van Nona. Ook daar kun je op stemmen en dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren. Haar album Letters to My Habits is net uit. Net als een nieuwe track van de Rolling Stones. Er zijn er twee, we hebben er eentje gekozen. Over twee weken is het album Foreign Tongues daar. Daar staat ook In The Stars op. Die verliet deze week de verrukkelijke 15. Dus wij kunnen deze weer toevoegen. Jealous Lover van de Rolling Stones.

Ja, alles met elkaar toch een opvallend fris klinkende Rolling Stones. En ik ga de leeftijden van de heren niet herhalen, maar het is bewonderenswaardig wat ze doen. Dat is de vierde tip en de vijfde ga ik helemaal draaien. Zangeres die we even gemist hebben. 4 jaar duurde het voordat ze met nieuw solo werk komt. En het bijzondere is dat je op deze single in de achtergrond zang Julian Baker en Lucy Dacus hoort. Ik heb het natuurlijk over Phoebe Bridgers. Met z'n drieën vormen ze Boy Genius. Maar dit is Phoebe solo. Op 14 augustus komt haar nieuwe album uit, Last Weekend. Maar hier is haar eerste nieuwe single. Ik vind hem hartstikke goed. Hij heet Lost Boys.

0: Dave the Queen uit 1977, natuurlijk de Sex Pistols. No Future hoorde je ze zingen. En dat was eigenlijk de titel in 1977. Een zeer omstreden plaat. Het haalde de tweede plek in de Engelse hitlijsten. Maar daar stond een lege regel. Want zelfs in het gedrukte exemplaar dat je had bij je platenhandelaar, daar mocht de naam Sex Pistols en God Save the Queen niet zwart op wit afgedrukt staan. Inmiddels zijn we wat milder geworden, hoewel in Engeland dit nog steeds niet op de radio gedraaid worden. Sex Pistols die namen hun eerste single precies 50 jaar geleden op. En dat was voor mij een reden om Glenn Matlock op te zoeken. Dat was de eerste bassist van de Sex Pistols. En ik heb een podcast gemaakt over het ontstaan van die band en over dat ene album dat ze maakten. Dat ene echte Sex Pistols album. Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Waarop op één liedje Glenn Matlock nog meespeelt. Hij heeft een hoop meegeschreven in ieder geval. En ik kan je nu alvast verklappen, aan het eind van het jaar, dat programma tussen kerst en oud en nieuw, daar zou maar zo'n filmpje over de Sex Pistols in kunnen komen. Als je fan bent, is dit nog een goede tip. Vanaf 1 of 2 juli, weet ik niet precies zeker, één van die twee, kun je in verschillende Nederlandse bioscopen een documentaire over Glenn Matlock en de Sex Pistols gaan kijken. En die is hartstikke leuk.
1: De kluis van Blokhuis.
0: Ja, de kluis van Blokhuis, waar er mooie liedjes in zitten die niet onder de nieuwe muziek vallen, die geen hit zijn en die buiten alle formats van radio vallen, maar die te mooi zijn om niet op de radio te laten horen. En deze keer heb ik een plaat uit 1973. Hij is van een Schotse blue-eyed soulzanger, een blanke soulzanger. En dan heb ik het over Frankie Miller. Hij schreef dit liedje toen hij pas 12 jaar oud was en het duurde nog ruim 10 jaar voordat hij het op kon nemen voor zijn debuutalbum Once in a Blue Moon. Ik vind dit zo'n ontzettend mooi liedje dat ik het heel graag aan je wil laten horen. Dit is de grote Frankie Miller met zijn I Can't Change It.

Good Luck Babe van Chappelle Roan. Van 2 jaar geleden inmiddels al. En Chappelle Roan die staat op het Daisy Chain Fields. Dat is een festival. Daar staat ook Mitski, Stevie Nicks, Cat's Eye om het eens wat te noemen. Olivia Rodrigo. Zij organiseert dat in Californië eind augustus. En het is een popfestival met alleen maar vrouwelijke frontvrouwen. En de opbrengst van dat festival komt ten goede aan goede doelen voor vrouwen. En het is, als je oud genoeg bent, zo oud als ik in ieder geval, doet het je ergens aan denken. In de jaren 90 had je Lilith Fair, een festival opgericht door Sarah McLachlan. En zij reageerde daarmee op radiomakers die geen 2 vrouwelijke artiesten achter elkaar wilden draaien. Tegenwoordig doen we daar volgens mij iets makkelijker over, hoewel het nog steeds in heel veel programma's een overdaad aan mannen is die je hoort. Ik vind het een nobel initiatief in ieder geval en sowieso een fijne reden om Chappelle Roan nog eens een keer te draaien. Ik heb nu een bijzonder plaatje, Benjamin Clementine. Die ken je misschien nog wel, die heb ik eerder ook nog wel eens gedraaid. Hij komt uit Londen. Hij werd als straatmuzikant ontdekt in Parijs. In 2015 won hij de Britse Mercury Music Prize. En hij heeft een nieuwe track en die heet Pizza Mind. En dat is eigenlijk een verbastering voor Peace of Mind. En ja, muzikaal zit het wel vernuftig in elkaar hoor. Ik hoor aan de ene kant Take 5. En aan de andere kant hoor ik Nick Drake, Riverman of zo. Echt, echt een bijzonder liedje. Hier is

0: Hot Summer, het is de Style Council. Na het uiteenvallen van The Jam was dit Paul Weller's band. En het was in 1983 dat hij Long Hot Summer maakte. En 83 was destijds de heetste zomer in Engeland. Een maand lang, heel juli, werden ze zo'n beetje rond of boven de 30 graden tegenwoordig. Lachen we erom.
1: Blokhuis.
0: Wereldhit. Annelie, we gaan naar het koele noorden.
2: Nou, daar had ik wel behoefte aan, zeg. Ja, 30 graden bij mij, ook in huis. Dus,
0: Ja, jongens, het gaat vanzelf erover. Sterker, het is eigenlijk al over. En de wereldhit komt deze week uit Noorwegen. Daar woont de Nederlandse Linda van Loon. En Annelie, dat is wel eens leuk. Iemand die niet per se voor de liefde verhuist. Althans, niet voor de romantische liefde, maar voor de liefde voor bier.
2: Bier.
0: Ja, dat vind ik prachtig. Ze wilde alles leren over het traditionele Noorse bierbrouwen. En voordat ze vertrok, werkte Linda 10 jaar als popjournalist voor onder meer 3 voor 12. Ze weten zo precies wat er speelt in de Noorse muziek. Misschien moeten we Linda ook eens een keer bellen voor een goede biertip. Dat is altijd ook wel... Drink jij bier, Annelie? Want
2: zeker.
0: Jij bent notoir sommige drankjes niet drinkend, maar koffie niet, maar
2: nee.
0: Bier wel.
2: Met bier en wijn leren drinken is het heel goed gegaan. Met koffie lukt het niet.
0: Hartstikke goed. Nou ja, goed. Misschien moet je een beetje alcohol in die koffie
2: stoppen. Irish koffie.
0: Oké, Linda, wat heb jij voor zomerse tip voor ons vanuit Noorwegen?
3: Hoi, Leo. Hoi, Linda vanuit Noorwegen. Terwijl bij jullie inmiddels echt wel alle spreekwoordelijke vogels van het dak zijn gevallen van de warmte, hebben wij iets minder subtropische taferelen. Maar dat mag de zomerpret zeker niet drukken en zorgt ook echt niet voor een verminderde zomerstemming. En over die typische zomerstemming, daar zingen de dames van Pikachu's over. Pikachu's betekent zoveel als meidenkus. Zij zingen over dat oh zo herkenbare ultieme zomergevoel. Je kent het wel. Je hebt vakantie, je hoeft morgen niet te werken en je geniet van de lange zomerdagen. Die trouwens extra lang zijn hier in Noorwegen. En je geniet van de warme wind die uit het zuiden blaast. De zomervakantie is wel verdiend na maanden van hard en lang werken. En dat is nu ook de titel van het volgende nummer. Welverdiende vakantie. Oftewel... Hier is Pikachu's met Fortuna Litvi op NPO Radio 2.

Jenner Lit Free. En ik doe echt niet mijn best om Noors te spreken, maar dit is het ongeveer. Pikkekis heb ik wel onthouden. Dat is de naam van de band De Dames uit Noorwegen. Dat was de wereldhit voor vandaag. En dat betekent dat we op zoek zijn naar een fijne Noorse classic in het volgende uur. Laat weten via de gratis Radio 2 app. En dan hebben we misschien jou volgend uur eventjes aan de telefoon. Hier zijn The New Radicals.

Someday We'll Know van New Radicals. En als ik New Radicals zeg, dan denkt iedereen bijna meteen aan You Get What You Give. Die is ook veel bekender, maar deze is minstens zo leuk uit 1999. En ik ben niet de enige. Rick die vindt dat eigenlijk ook. En ondertussen komen de eerste suggesties binnen van de request voor de eerste request voor een nummer uit Noorwegen. Daar zijn we voor het volgende uur naar op zoek. En het liefst een beetje een hit, niet al te obscuur. Dat zou mooi zijn, want er gebeuren al genoeg obscure dingen het volgende uur, denk ik zo. En ondertussen heb ik nog even een heerlijke zomerse jungle voor je. Het is een tipje uit de verrukkelijke 15. The Wave is dit, tot aan het nieuws van 8 uur.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Ilse de Lange in concert. ilsedelange.com.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
0: Dit is NPO Radio 2.
7: 8:00, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van de gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7:00 vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond

0: Komt minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
4: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
1: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.

0: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
1: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Bluff en vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
3: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
8: Blokhuis.

0: Geweldig track van Nina Simone. I wish I would know how it would feel to be free uit 1967.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: Nina Simone nam het op voor haar album Silk and Soul. Als jullie die niet kent, check hem, want die hele plaat is fantastisch. 1967. Maar dit nummer werd meteen een anthem voor de zwarte burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten. Het nummer werd trouwens geschreven als een instrumentaal jazznummer. Billy Taylor, die schreef het in 1963. En ook die is prachtig, maar met deze tekst wint hij natuurlijk enorm aan kracht. We zijn toe aan het laatste uur van Blokhuis hier op Radio 2. Straks is er de albumshow met prachtige dingen natuurlijk en Corné Klein. Die ook prachtig is, alsof dat niet prachtig is.
2: Ja, zeker, mooi man.
0: En wij hebben nog een bijzonder uur te gaan, want we hebben hier een groot gezelschap in de studio. Annelie, je loopt heen en weer te rennen.
2: Ik heb het hartstikke druk, maar dat is wel heel erg leuk ook, hoor.
0: Vertel, wat gaan we doen?
2: We gaan zo meteen luisteren naar Combinatie 16. Dat is een Surinaamse band. En in het kader van Ketty Kotti, wat aanstaande woensdag 1 juli wordt gevierd, willen we daar graag aandacht aan besteden. En deze band is gekomen. Ze zijn niet met alle 16, maar dat gaan ze zo meteen uitleggen waarom dat is.
0: Ja, het is iets om je nu al vrolijk over te maken in ieder geval. Straks een interview en dan daarna de muziek die ons naar Suriname gaat voeren. Maar daarvoor heb ik eerst nog twee prachtige nummers voor je. Allereerst Glenn Hansard en daarna Vanessa Paradis met Tandem. Glenn Hansard die heeft een live project is die gestart. De Funkhaus opname in Berlijn. Daar zijn inmiddels 2 albums van uit. En hij heeft niet per se zijn grootste hits gepakt voor dat project. Maar de parels uit zijn repertoire. En dat zijn er heel wat. Ik kan me nog zo goed herinneren dat hij hier beneden stond te spelen live in ons programma. Die man zouden we eigenlijk nog een keer moeten strikken. Maar dit is Second Best. Want hier heb je Glenn Hansard live met echt een wonderschoon nummer. Dat hij ooit opnam voor het album Didn't He Ramble. Dat was in 2015. Nu een nieuwe versie van Just To Be The One. Dit is Glenn Hansard. Hoort toch alleen deze hoorn.

NPO Radio 2.

0: Een liedje uit 1990 uit Frankrijk uiteraard. Vanessa Paradis met Tandem. En dat brengt ons bij de live muziek. Maar voordat we bij de live muziek zijn, wil ik even praten. En ik wil echt even rustig praten. En daarom zijn er twee leden van onze muzikale gasten zijn bij mij in de studio. In plaats van dat we door de ruit praten. Ik ben blij dat jullie er zijn. Namens combinatie 16 hebben we Kleine. Maar ik mag ook Ronald zeggen. Een van de bandleden. Goedenavond Ronald.
1: Goedenavond.
0: En we hebben Kathleen.
2: En goedenavond.
0: Kathleen is de moeder van de band, heb ik me laten vertellen.
2: Dat klopt, ja, helemaal.
0: Ik ga straks even over de band praten, maar ik wil eerst de aanleiding. Want normaal hebben we hier artiesten die een nieuwe plaat uit hebben en iets te verkopen hebben. En ik ben ontzettend blij dat jullie hebben willen komen, want jullie hebben niks te verkopen. Jullie willen gewoon jullie prachtige muziek met ons delen. En ik heb jullie uitgenodigd als een band met Surinaamse roots, omdat we woensdag Keti Koti vieren. En ik wil aan jullie allebei vragen, wat betekent Keti Koti voor jullie? Ronald.
1: Een hele goede avond, nogmaals. Keti Koti betekent voor mij vrijheid. Een strijd wat onze voorouders hebben gestreden. En waar wij nu van mogen genieten, zeg maar. Hmm. Ja, nu mogen we daarvan genieten. Maar ja, een stukje geschiedenis.
0: Ja.
1: Alles ligt er voorbij.
0: Ja, het verhaal moet verteld blijven worden.
1: Jazeker.
0: Ja. Kathleen, hoe ligt dat voor jou?
2: Ja, dat ligt voor mij ook een beetje hetzelfde. Maar die ketenen die verbroken zijn. En sowieso het doorgeven naar de generaties van nu. Mm-hmm. Wat er toen gebeurd is. Dat vind ik een heel belangrijk item. En vrijheid. We voelen ons vrij.
0: Het is een bevrijdingsdag eigenlijk. Het is een feestdag, even voor alle duidelijkheid. 1 juli. Jullie zijn een band uit de Bijlmer volgens mij, hè?
2: Uit Amsterdam.
0: Amsterdam. Nee, Amsterdam. Maar ik zei even Bijlmer, dat is een beetje raar. Want voor mij, ik ga graag naar de markt achter het winkelcentrum daar in de Bijlmer. En ik weet dat daar veel mooie feesten zijn. Ik denk ook woensdag, of niet?
2: Absoluut. Zuidoost viert feest, maar
0: Oosterpark natuurlijk ook.
2: Oosterpark, een belangrijk item, het museumplein, is wat betreft Keti Koti dit jaar, is dat niet alleen Amsterdam, niet alleen maar Rotterdam, Tilburg, Hilversum,
1: Gouda.
2: Horen, Gouda. Wij staan in Gouda trouwens.
0: Nou,
2: combinatie 16 is in Gouda,
0: ja?
2: 1 juli. Eigenlijk heel Nederland viert Keti Koti, viert die vrijheid.
1: Bewustwording.
0: En als je dus, zoals ik, geen roots in Suriname hebt of in de Antillen, dan ben je van harte welkom op het Keti Koti feest.
2: Absoluut, juist.
0: Juist, ja. Ja.
1: Iedereen weet dat wij als Surinamers gastvrij zijn. Ja. Daar staan we bekend om, dus uiteraard bij een feestje is dat, ben je 10 keer welkom. Ja. Als normaal.
0: Heerlijk. We hebben het over combinatie 16. Dat zijn jullie met elkaar. Kathleen, jij werd de moeder van de band genoemd.
2: Ik word de moeder van de band genoemd omdat ik eigenlijk alles voor de heren, voor de mannen verzorg en doe.
0: Oké. Combinatie 16 suggereert 16 leden. Die hebben we hier niet allemaal. Heeft de band nog wel 16 leden? Of?
2: En nee. Dat hangt er van af wat voor feest we hebben. En jij kan het een beetje aanvullen.
1: Nou, Leo, je moet het zo zien. Kijk, iedereen relativeert het graag als ze horen combinatie 16. Oh, dan gaat het om 16 leden. En je ziet iedereen ook natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar het waren gewoon broers en wat vrienden met me bij elkaar. Die kwamen op het idee van, hey, combinatie 16.
2: Ontstaan in Mecolent in Amsterdam.
1: Amsterdam.
0: Oké, ja. En jullie spelen Casseco, dat zeg maar wat, maar ook Kawina.
1: Kijk, wij spelen Kaskawina. Dus Kawina. Het is een beetje Kaskawina, dat betekent Kawina met elektrische muziek, zeg maar een bas en een keyboard erbij.
0: Mm-hmm.
1: En dat wordt een beetje samengemengd. Kijk, nou doen we ook een beetje variatie erbij. Mm-hmm. In de nieuwe tijd ben je steeds proberen van alles een beetje aan te passen. Nou hebben we een straatnummer erbij gegooid. Maar onze roots en onze basis, dat blijft wel altijd. Maar je doet altijd wat extra aspecten erbij om het wat leuker te maken.
0: Dat begrijp ik.
1: Een beetje met de tijd mee te gaan.
0: Dit zijn allebei oorspronkelijk Surinaamse muziekstijlen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar het gekke is, Kaseko kennen we een beetje omdat Lieve Hugo was de koning van de Kaseko. Ja, en, ja, en we hebben met Typhoon eigenlijk iemand die in zijn voetsporen treedt. Dus die vrolijke dansbare muziek die van BBNR tot al die prachtige liedjes die Lieve Hugo, Profana Sang of zo, die hij gemaakt heeft. Dat is Kaseko. Ja. Maar hoe zou je Kaskawi omschrijven? Wat is dat voor muziek? Is dat anders? Of?
1: Ja, je moet het zo zien. De kawina is uit, zeg maar, meer uit natuurlijke instrumenten ontstaan.
0: Kijk, okay.
1: Een mbangi, die is uit hout gesneden. Een koti, dat is weer, die worden bespeeld met wat dierlijke vellen. Zijn net wat die congas. Ja. Dat zijn, neem je net even wat dieper de roots in.
0: Okay.
2: Traditionele Surinaamse, dat zit in die hari, in die koti, in die skraatje, dat zit erin.
0: Ja, je noemt nu namen die heel veel mensen niks zeggen, maar dit zijn slaginstrumenten. Percussie is het. Het is heel percussief, het is super dansbaar, wat ik net al gehoord ben. Is het makkelijk voor jullie om een feestje aan de praat te krijgen als jullie aan het spelen zijn?
1: Oh, dat uiteraard. Maar het mooie is, je hoeft het alleen te horen en je lichaam die begint al mee te geven.
0: Ja.
1: Je weet niet waar het vandaan komt.
0: Wat ik zo fascinerend vind is, het is altijd als ik het hoor word ik heel vrolijk van de muziek uit Suriname. En op de een of andere manier mengt het niet echt met de popmuziek uit Nederland. Hè? Of ik zie Typhoon, heb ik net gezegd. Of zien jullie meer plekken waar jullie invloed kunnen hebben?
1: Ja, je moet het zo zien. Hè? En zoals bijvoorbeeld met het Amapiano. Daar worden nou ook steeds weer. Want Amapiano bestaat uit muziekinstrumenten die de nodige variaties brengen erin.
0: Mm-hmm.
1: En het wordt. En dat is het mooie van onze jeugd van deze tijd. Die proberen een mix van te gooien. Die proberen steeds meer vernieuwing in te brengen. Kijk, je blijft experimenteren, maar er wordt wel degelijk mee geëxperimenteerd.
0: Ja.
1: Wat DJ's, noem het maar op.
0: In de DJ, tuurlijk.
1: En daarom vind ik zo'n gast als Typhoon, dat blijf ik tof vinden. Dat is een stukje van je roots meenemen.
0: Ja.
1: En hierdoor zorg je dat het niet doodgaat. Dat is het belangrijke bij ons. Dat vind ik belangrijk met Kawina spelen. Het meenemen van die...
0: Ja.
1: Want op het moment dat wij daarmee stoppen, gaat het langzaam verloren.
0: Ja, nou ja, laten we het in ieder geval hier op de radio laten horen. Dat er nog eens een keer heel Nederland daar kennis mee kan maken.
1: Dat vind ik
0: wel
1: tof van je.
0: Nou, ik ben nogmaals ongelooflijk blij dat jullie wilden komen vanavond. We gaan zo luisteren naar combinatie 16 of combinatie 11 vandaag. Of het maakt niet uit, maar we blijven het gewoon combinatie 16.
2: Combinatie 16 gaat nooit meer weg. Het is een begrip. Het is een eigenlijk kan je zeggen een naam die niemand anders meer kan
0: gebruiken. Nee, dat begrijp ik. Ja. Nee.
2: Want een legende, meneer Biga, Weiland Biga.
1: Dat mogen we niet vergeten.
0: Want hij was de eerste, vergeten. Hij was de gangmaker.
2: Hij was de leider van
1: dat
2: de
1: was een van de grote motoren.
0: Ja.
1: En geloof me, dat was een begrip. Die was onze hazes.
0: Ja, ja. En hij is er niet meer. Hè?
2: En wat hij voor ons heeft achtergelaten, dat zetten wij voort als combinatie 16.
0: Nou, ik ben heel blij dat jullie dat hier doen. Ik hoop dat mensen er net zo van gaan genieten als ik net al gedaan heb. Jullie gaan naar de studio. Ja, Katlin, jij kan ook hier blijven, want jij speelt niet echt mee.
2: Nee.
0: Ik zet één liedje op, een liedje wat ik zelf mooi vind om nu te draaien. Common en John Legend met The Glory. En zometeen de

prachtig. Uit de film Selma hoor je Common en John Legend met het nummer Glory. En dan is het nu tijd voor de live muziek in de studio. Ik kijk door de dubbele ruiten en ik zie prachtig in het wit geklede mannen die allemaal klaarstaan voor hun muziek. Ze spelen twee nummers. De eerste, oh, dan moet ik zeker titels gaan zeggen. Jongens, help me. Hoe spreek ik dat uit? Mi Nene Beng Sen Karimi. Ik zie duimpjes, hele beleefde duimpjes. Dat betekent zoiets als, mijn bedovergrootmoeder heeft mij geroepen om een boodschap mee te geven. Ja, dat is duidelijk. En daar zit aan vast Ajida Mama, of Moeder Aarde. En het tweede nummer dat ze gaan doen heet Ingi. En ik vraag jullie zeer gewaardeerde aandacht voor Combinatie 16 live op Radio 2.

Combinatie 16 was dat. Ze komen uit Amsterdam. Ze staan voor de Surinaamse cultuur. De Nederlands-Surinaamse cultuur, zou ik zeggen. En zij zijn in Gouda te zien aanstaande woensdag. Want dan is Katty Kotti over heel Nederland. Maar zij spelen in Gouda. Als je meer van dit prachtigs wil horen, dan kun je daar naartoe. Heren, ongelooflijk bedankt. Ach, de koptelefoons zijn alweer af. En zij moeten door. En heel fijn om ze hier gehad te hebben. Nog één keer. Combinatie 16. Ingi.

0: zeg. Quiet Houses met Made for Love is dit. En dan moet ik...
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Want, Annelie, we moeten het nog gaan hebben over Noorwegen.
2: Zeker, en we hebben contact met een half Noorse huisarts uit Emmen. En die heet S.W. De Haan.
0: S.W. De Haan, goedenavond.
3: Hoi, goedenavond Leo. Ik heet gewoon Sigur.
0: Sigur, dat red ik. Maar ja, het was even hoe we jou hier op de app zagen. Hoe half Noors ben je?
3: Mijn moeder is Noors.
0: Ja, nou, dat telt, ja.
3: Dus, komt uit Den Haan.
0: Dus het is een... ja, precies. Oh, dat had ik kunnen raden, want De Haan is wel een behoorlijk Nederlandse naam. Ja. Hey, en kom je er vaak?
3: Ja, om het jaar. De ene keer gaan we naar het zuiden, de andere keer gaan we naar het noorden.
0: Hartstikke goed. Dus een Noorse plaat is een eitje voor jou.
3: Zeker weten, ja. En ik mocht niet obscuur doen, dus ik denk ik ga iets gangbaar.
0: Nou, zeg maar, wat is het geworden?
3: Ja, het is Reuksop en Robin.
0: Ik vind het wel fijn om iemand die het Noors een beetje machtig is... gewoon Reuksop eens even goed te horen. Want ik weet nooit precies hoe ik dat uit moet spreken.
3: Reuksop en het is ook Holland in plaats van Haaland.
0: Oh, Holland.
3: Ja.
0: Ik snap wel waarom ze dat met voetbal lastig vinden. Want dan ligt het misverstand wel erg om de hoek. Maar Holland.
3: Holland. Gewoon net zoals Nederland. Holland. Ja.
0: Grappig zeg. Wij gaan door het again voor jou draaien. Leuk dat je van de telefoon wilde komen.
3: Leuk je te spreken, Leo.
0: Oké,
3: okay, fijne avond.
0: Jij ook. Hoi, hoi.
3: Hoi.
0: Hey, we duiken gewoon de electrobeats in. Kom maar, hier is Do It Again. Reuksop en Robin.

0: Closer van Naomi. Het is haar nieuwe track. En ik heb nog eentje. Ik kan het niet helemaal draaien. Maar volgende week zijn ze hier live. Gaan ze het helemaal goed maken. The Maureen's Oceans Apart. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: En sterkte morgen om 4 uur op de zender.
1: Ja, ik ben zo meteen gewoon weer terug.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design vol slimme technologie en een rijbereik tot

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
6: Harder dan ik hebben kan. Dansa.

0: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
1: Bluff en vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: 9 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Nou, in Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Slubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk gedacht. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar tijd. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Zaltbommel en Knooppunt Empel. 5 kilometer file door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Nieuwerbrug staat ook 5 kilometer file. Er liggen voorwerpen op de weg. 3 rijstroken zijn dicht.

0: Beide gevallen is de vertraging ongeveer een half uur. Dit was de verkeersinformatie.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: 28 juni 2026. 9-12, 3 uur lang de beste albums ooit gemaakt. Aflevering 411. En ik begon met het debuutalbum van Melissa Etheridge. Like the Way I Do is de grootste hit van het album. In 1992 nog een gigantische klapper in de live versie. Nummer 2 was dat destijds in de hitlijsten. Hier in de albumshow hoorde je zojuist de albumversie Like the Way I Do en Bring Me Some Water. Van harte welkom dus. Heerlijke albums. Album van de week komt eraan. Olivia Rodrigo. Deze week het album van de week in de albumshow. En in het laatste uur nog een XXXXL Classic. Nu het 8e studioalbum van R.E.M. en algemeen beschouwd als een van de beste albums van de jaren 90. Wereldwijd zijn er ruim 18 miljoen exemplaren van verkocht. Ik heb het over Automatic for the People. Geniet van Man on the Moon.
1: 90s Classic.

0: Album Show, NPO Radio 2.
1: Corné Klein.
2: Twee liedjes hoor je van Automatic for the People van R.E.M. Try Not to Breathe. Hartstikke goed, hoor je niet zo vaak. En Man on the Moon daarvoor in de albumversie. Dik 5 minuten genieten van R.E.M. Album van de week is afkomstig van Olivia Rodrigo. En dat heet You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Is de 23-jarige Amerikaanse zangeres Olivia Rodrigo degene die Taylor Swift van haar poptroon gaat stoten? Dat is de vraag. We gaan luisteren naar het eerste liedje vanavond. Ik ga er 3 draaien in totaal. Dit is Stupid Song.
0: Album van de week.

0: Eerste liedje van het album van de week vanavond, afkomstig van Olivia Rodrigo. En dit was Stupid Song. De Triple Classic is in handen van Stevie Wonder. De invloed van het album is super groot. Niet alleen qua sound, maar ook door de coverversies. Zoals bijvoorbeeld Ass van George Michael en Mary J. Blige. En rapper Coolio sampled in 1995 het nummer Pastime Paradise in zijn wereldwijde nummer 1 hit Gangsta's Paradise. In totaal werkte er, hou je vast, 130 mensen mee aan Songs in the Key of Life.
1: Triple Classic.

0: Album Show.
1: Corné Klein.
0: Je hoorde Knocks Me Off My Feet. 6,5 minuut lang. Isn't She Lovely? En daarvoor even de grote hits van het album I Wish. Umoja betekent eenheid in het Swahili. En afgelopen donderdag en zaterdag waren de mannen van Bluff nog live te zien op hun eigen Concert at Sea. En komende vrijdag is Royal Park live bij Paleis Soestdijk aan de beurt. Zometeen heb ik Hemingway voor je, maar nu eerst aanzoek

zonder ringen. In 1986 was Blood and Chocolate het 11e studioalbum van Elvis Costello. En na wat uitstapjes met andere muzikanten, weer eentje met zijn begeleidingsgroep The Attractions en producer Nick Lowe. Zometeen hoor je I Hope You're Happy Now, maar nu I Want You, Elvis Costello.

0: Want You.
1: Zo heet hij. I Want You van Elvis Costello. Album heet Blood and Chocolate. Vergeet het niet, komende dinsdag is Elvis live te zien in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En op 8 juli in het Muziekgebouw in Eindhoven. Hij speelt dan uitsluitend zijn vroege werk.

0: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
1: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
0: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.

0: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
1: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
0: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
2: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw

0: tickets op passiespelen.nl.
1: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
0: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
2: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, Autotaalglas.
2: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: 10 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen in het noorden zijn geheel of gedeeltelijk ingestort. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto op de top van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. De bondscoach van het Zuid-Koreaanse voetbalelftal is opgestapt. Zijn land sneuvelde in de groepsfase van het WK. Bondscoach Hong Myung-bo kreeg bakken met kritiek over zich heen en besloot vanavond op te stappen. Hong was eerder de bondscoach van Zuid-Korea op het WK van 2014. Ook toen werd Zuid-Korea uitgeschakeld in de groepsfase en stapte hij eveneens op. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ster. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar €0,49. Lidl, je verdient het.

0: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

Dit was Mother Earth van Within Temptation met Never Ending Story. En Ice Queen, het tweede studioalbum van onze eigen symfonische metal trots Within Temptation. Op hun debuutalbum waren ze nog flink aan het gunten geweest, maar op deze opvolger kozen ze meer voor bombastische Keltische rock en minder voor metal. Het album was wel een goed briljantje in de album top 100. Het duurde 2 jaar voordat het album belandde op de hoogste positie. Dat was nummer 3. Vandaag in de tweede uur van de albumshow weer een tweestrijd. 2 albums van 1 artiest. En jij mag kiezen van welk album ik zo meteen 2 liedjes ga draaien. Artiest is Dire Straits. 2 albums uitgekozen. Dire Straits en Brothers in Arms. En ga je voor de eerste, dan hoor je deze 2.

Keesje, Brothers in Arms, dan hoor je Money for Nothing en deze Your Latest Trick. Welke mag ik voor je draaien? Laat het weten via de app NPO Luister. Ga je voor Dire Straits met Sultans of Swing en Down to the Waterline? Of ga je voor Brothers in Arms met Money for Nothing?

Brothers in Arms. Laat het weten via de app NPO Luister. En dit was Cool met zijn gang, Fresh and Cherish van het album Emergency. Het 16e studioalbum van deze band en hun meest succesvolle. En dat kwam dus met name door deze twee grote hits die je net hoorde, Fresh and Cherish. En die laatste haalde zelfs een derde plek in onze nationale hitparade. De groep is nog steeds actief, ondanks het overlijden van een fix aantal leden van het eerste uur. De albumshow met het tweede liedje van het album van de week, afkomstig van Olivia Rodrigo. Dat album dat heet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

0: En ik zie nog een appje van Jos. En zij gaan allemaal voor dit album van Dire Straits. Namelijk Brothers in Arms met Your Latest Trick and Money for Nothing.
1: De tweestrijd.

0: in het kader van de tweestrijd. En dankjewel voor Dire Straits en Brothers in Arms. Matt, zojuist gedraaid Your Latest Trick en daarvoor Money for Nothing. Babel is het tweede studioalbum van de Britse folkrockband Mumford & Sons. En net als hun eerste album Sign No More werd het geproduceerd door Marcus Drafts, die ook produceerde voor onder andere Arcade Fire, Coldplay, Björk, Brian Eno en Kings of Leon. Het stond 2 weken op 1 in onze album Top 100. En komende woensdag geeft de groep een concert in het Stadspark in Groningen.
1: Zero's Classic.

Komende woensdag live in Groningen in het Stadspark Mumford & Sons. Eigenlijk was Evolution het vierde album van Olita Adams, maar pas haar tweede dat wereldwijd werd uitgebracht. En met Window of Hope had ze echt een hit te pakken in ons land. Dit nummer en Get Here van haar eerste album zijn de enige twee solo tracks.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde.

0: Confronteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: 11 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Dat komt door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen in het noorden zijn geheel of gedeeltelijk ingestort. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto op de top van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijkertijd aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote brand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 mist ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer

0: dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Hey jij daar.
2: Heb je ook zo'n zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
3: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
5: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
4: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Nu even niet en laat het vanavond gebeuren. Album van de week, laatste liedje vanavond in de albumshow van Olivia Rodrigo. En deze is samen met Robert Smith, What's Wrong With Me. Het album heet You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Het is haar derde plaat. Voor de sfeer en de muzikale omlijsting liet ze zich inspireren door jaren 80 rock. En dan met name The Cure. Robert Smith van The Cure zingt zelfs een moppie mee. En dat liedje ga je dus nu horen in de albumshow.
1: Album van de week.

Robert Smith met zijn Cure, nog een van de helden van Pinkpop 2026, vorige week in Landgraaf. En dit dus van het album van de week, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Samen met Olivia Rodrigo, dit was What's Wrong With Me. Ik heb zelf even een korte pauze van 21 minuten en 33 seconden, want dit is de XXXXL Classic.

Ik kan me voorstellen, als je er midden invalt, je stapt in je auto en je denkt van, nou, wat is dit? Dit was de XXL Classic van Rare Earth. Get ready, de lange versie.

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches sounding looking like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Ilse de Lange in concert. IlseDeLange.com.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dank u.
2: IlseDeLange.com.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.

0: van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Auto taalglas.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Het is middernacht, het begin van maandag 29 juni. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van de echte kunst krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het

0: NPO Radio 2.
1: Het is 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdwenen.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn in Duitsland zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. Bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 2:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt.
0: Radio 2.
1: Het is 2:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine.